0: tankers voor de kust van Koeweit en Bahrein gewaarschuwd om van boord te gaan. De schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse tegenaanval. En de gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer weer langzaam op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het WK en Schiphol. In het WK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. En het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Komende dag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: Still a tramp.
1: What?
0: That's right. You haven't even got a fat bankroll in your pocket.
2: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
3: 3 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canadese zuivel, motorfietsen en veel alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. President Trump verbiedt de invoer als reactie op Canadese importheffingen voor Amerikaanse goederen die gisteren zijn ingegaan. Het is weer een nieuwe stap in de escalerende handelsoorlog tussen de twee landen. De importheffingen van Canada waren een reactie op de heffingen die Trump vorige maand had ingevoerd, nadat de onderhandelingen over een handelsakkoord stuk waren gelopen. Het grootste deel van de Canadese export gaat naar de VS, maar Canada kijkt nu ook of ze meer kunnen handelen met landen in Europa. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Treinen, trams en bussen rijden dus niet. Ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en dat er ook geen vervangend vervoer is. De ANWB waarschuwt dat het extra druk kan zijn op de weg, omdat veel mensen die normaal met de trein gaan nu de auto pakken. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer weer langzaam op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt, ook tussen het VK en Schiphol. In het Verenigd Koninkrijk gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. De PVV verwacht veel steun voor een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. De partij wil dat er gedragsregels komen voor de makelaars. Door de misstanden als vriendjespolitiek is het voor kopers soms lastig om aan een huis te komen, of betalen ze een hogere prijs. Het weer in het noordoosten, flink nog wat buien, verder droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. Het wordt een wisselvallige dag met wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. Het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: NPO Radio 5.
1: De beste evergreens.

0: Live met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canadese zuivel, motorfietsen en de meeste alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. President Trump verbiedt de invoer als reactie op Canadese importheffingen voor Amerikaanse goederen die gisteren zijn ingegaan. Het is weer een nieuwe stap in de escalerende handelsoorlog tussen de twee landen. De importheffingen van Canada waren al een reactie op de heffingen die Trump vorige maand had ingevoerd, nadat de onderhandelingen over een handelsakkoord stuk waren gelopen. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Treinen, trams en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en ook dat er geen vervangend vervoer is. Op de weg kan het extra druk worden vandaag, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars schepen. Volgens de VS werden marineschepen bestookt met Iraanse raketten, maar is er geen schade. Als vergelding heeft het Amerikaanse leger naar eigen zeggen 5 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Iran zegt ook die aanvallen te gaan vergelden. En voetbaltrainer Rick Kruis gaat aan de slag bij NAC Breda. De club ontsloeg maandag trainer Carl Hoefkens. NAC staat nu 11e in de eerste divisie en hoopt dat de nieuwe trainer kan zorgen voor verbetering. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd als trainer bij FC Volendam nadat die club degradeerde uit de eredivisie. Het weer, in het noordoosten nog wat buien. Verder is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. Het wordt een wisselvallige dag met wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. En bij dat alles een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 5 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht begon. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. En ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden, als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Op de weg kan het vandaag extra druk worden, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. En ook komt er een hogere importheffing op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. Volgens 2 journalisten werd Netanyahu 1,5 week voor de aanval, op 7 oktober, ingelicht, maar deed hij daar vervolgens niets mee. De onthullingen van de journalisten staan in een nieuw boek dat is uitgekomen. Het weer in het noorden, kans op een bui, verder is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. En het wordt een wisselvallige dag met wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. En bij dat alles wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht al is begonnen. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. En op de weg kan het extra druk worden vandaag, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. En ook komen er hogere importheffingen op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met die nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt ook minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De verhuizing van het RIVM naar een nieuw gebouw in Utrecht is opnieuw uitgesteld. Doordat het stroomnet overvol is, moeten er nu eerst gasgeneratoren en accu's worden geplaatst. In het gebouw komen onder meer kantoren en laboratoria. Het pand op het Science Park in Utrecht had 8 jaar geleden al klaar moeten zijn, maar de bouw liep keer op keer vertraging op. Onder meer door problemen met de trillingen van de trambaan ernaast. Wanneer het RIVM nu wel kan gaan verhuizen, is nog onduidelijk. En het weer. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. Verder is het wisselvallig vandaag. In de middag ook kans op onweer. En het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: Het was vanochtend nog lekker rustig op de weg hier, onderweg naar de studio. Maar dat zal vandaag ongetwijfeld veranderen, want je hoort het ook al in het nieuws. Er wacht een grote staking in het openbaar vervoer. In het hele land vrijwel rijden er geen treinen, bussen, trams en metro's. Is dat dan iets waar jij je nu al zorgen over maakt, Stefan? Zo'n file die aanstaande is, waar je ongetwijfeld in terecht komt vandaag?
1: Nou, wachten.
0: Ja, er gaat even iets mis.
2: Wat gebeurt hier nou?
0: Ja, de tafel, je moet even weten, de tafel heeft altijd een bepaalde standbeeld.
3: Zo, goedemorgen, ben ik te horen.
0: Op deze manier.
2: Kijk, daar ben je.
3: Ja, ik ga me...
2: Je bent er gewoon.
3: Ik ben er gewoon. Nee, ik maak me er wel een beetje zorgen over. Ik moet vanmiddag, denk ik, 1,5 uur gaan rijden naar Den Bosch weer. En ik heb nu al geen zin om die file in te knallen, maar... Ik weet nu al, dit gaat hem wel worden.
0: Ja, ik probeer toch altijd van de ergernis iets moois te maken. Dus ik kijk altijd een beetje om me heen. Om te kijken wat voor volken naast mij rijden, waar ze mee bezig
3: dat doe ik
0: zijn.
3: Dus ook heel
0: wat voor types het zijn. En als je dan samen in de file zit, vind ik het ook leuk om, als ik bijvoorbeeld met Karin in de auto zit, om te zeggen, oh ja, dat is zo'n type, dat is zo'n type. Ja. Dan ga ik me allemaal dingen verbeelden waar ze het over hebben.
3: Ja, dat. Ik kijk ook altijd naar welk radiostation er zijn met ze aan en bestaan.
0: Oh, dan doe je het raampje open om te kijken.
3: Ja, ik probeer altijd te kijken, zitten we dezelfde liplezing te doen? Zitten we zelf mee te zingen met dezelfde liedjes? En dan probeer ik een klein beetje te kijken, kunnen we nog een connectie maken? Zit er misschien wel nog bij die leuk is? Ja. Carolijn komt gezellig binnen. Ja, we zitten...
2: Ik had niet de trein gemist.
3: Nee, zeggen. Ben jij ook in de file beland al? Je was te laat.
2: Ik had de radio uitstaan en ik kijk en ik zeg opeens, oh jee, het is al 6:07. Nou, dus ik ren naar beneden en ik ben er hoor, jongens.
0: Doe mij even rustig aan. Ja, we hebben het over files. Hoe kijk jij daar tegenaan, Meike? Hoe vermaak jij in zo'n file?
4: Nou, ik ga altijd gewoon even vrienden bellen. En ik ga even mijn moeder bellen. Even lekker bijkletsen met iedereen. Want dan heb je er toch tijd voor. Want je hebt verder niks anders te doen.
0: Op die manier blijf je rustig, hè. Zeg, want die OV-staking, Carolijn, dat gaat wel voor een groot deel de dag bepalen, volgens mij.
4: Ja, zeker. Het is ook nog eens erg druk op de weg straks. Het wordt slecht weer. Ja, en alleen de trein naar Schiphol rijdt nog. Dus dat is collega's die met elkaar meerijden, mensen die een vrije dag nemen, dat.
0: Wat zit er verder in het nieuws?
4: Nou, veel staking en verder gaan wij, kan toch nog niet rijden, naar het alleroudste Volkswagen busje van Nederland.
0: Allereerst gaan we een lied uit bed halen. Met welke letter gaan we dat vandaan doen, Meike?
4: Met de S van staking.
0: Geef maar door. Via de NPO luisterapp liedjes beginnen met de letter S.

0: Sebastiaan, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bert.
0: Hallo. In de vrachtwagen, hè, op dit moment.
1: Ja, hartstikke.
0: Ja. Waar gaat de reis naartoe vandaag?
1: Ik ga zo te beginnen in Overasselt. En dan richting Kaatsheuvel en dan Lier op. En dan ben ik leeg. En dan zou ik een keer terug moeten laaien. En dan gaan we zien waar we weer terechtkomen vandaag.
0: Dat is dus wel een risicovolle route, om het zo maar te noemen. Want je gaat over Overasselt.
1: Ja, dat vroeg het gisteren aan mijn planning ook. Zo moet ik mijn kogelvrije vest meenemen of kan ik daar gewoon naartoe?
0: Ja, dat is de grote vraag natuurlijk inderdaad. Nee, maar is dat iets waar je dan mee bezig bent? Het kan toch niet anders dan dat je dat het even door je gedachten gaat van wat er vorige week gebeurd is?
1: Ja, nee, ik heb het vorige week al meegekregen. En kijk, het werk wat wij doen en zo, wij komen bij de boeren. En die liggen een beetje buitenaf, zeg maar. Dus ik ben daar niet zo heel erg bang voor. Als we eenmaal bij de boeren op het terrein staan en we kunnen daar gewoon normaal lossen, dan niks aan het eindje.
0: Oké, Sebastiaan Schulstra, je bent 44 jaar, komt uit Apeldoorn en je bent met een lading kunstmes onderweg.
1: Ja, klopt.
0: Ja, dat is natuurlijk ook veel om te doen, hè, die kunstmest in deze wereld waar het milieu hoog op de politieke agenda staat.
1: Ja, stikstofregels en noem het allemaal op, wat er wel en niet geleverd mag worden, de hoeveelheden hoe er geleverd mag worden. Ja, normaal was dat zo. Je had altijd een hele drukke periode in een jaar. Dan reed je echt helemaal onsans in de kunstmest. En nu is het eigenlijk een beetje verspreid over het hele jaar door.
0: Ja, en wat betekent dat voor jouw baan? Heeft dat het minder leuk gemaakt?
1: Nee, absoluut niet. Want ik vind het altijd wel het leukste werk wat er is en zo. Die Big Best kunstmest rijden. Dat is gewoon het leukste werk wat er is.
0: Ja.
1: En ik vermaak me er wel mee, hoor.
0: En waar zit hem dat dan in, dat werk zo leuk is?
1: Ja, kijk, normaal doen we altijd zakgoedwerk voor de boeren, zeg maar. Alles wat niet in de silo kan, zeg maar, aan extra bijproducten, dat leveren, zeg maar. Mm-hmm. En dit is eigenlijk wat we erbij doen en zo. En het andere werk is hartstikke leuk om te doen. En dit is toch net weer even, weer een apart iets. Er moet net weer op een andere plaats komen te staan. En hier heb je gewoon alle tijd voor om te lossen en zo. Hier zit niet echt een druk op de ketel. Hier kun je gewoon lekker rustig aan doen. Hier rijd je rondje en als je leeg is, nou, dan ga je weer terug naar de fabriek om te laaien en dan begin je met je volgende rondje.
0: Nou, je mag binnenkort ook wel even bij mij thuis voorkomen rijden, want ik ben bezig met de aanleg van een nieuwe tuin. Er komt ook een stuk gras in. En ik ben niet vies van kunstmest, dus daar kun je wel even een handje
2: het
0: vol
2: gaat zo
0: gooien.
2: Stinken, Bert. Doe zo niet in je tuin.
0: Maar dat stinkt toch niet, kunstmest?
1: Nu valt het wel mee. Dat, zo in 30 graden hebt en zo in de fabriek, dan wil het nog wel eens ruiken, zeg maar. Als het nog opgezakt moet worden, als het nog gemengd moet worden. Maar nu ook, er zit in big bags van 600 kilo, het is goed afgesloten en zo. Nou ja, dat ruiken wij echt niet meer, hoor.
0: Nee. Snap het. Zeg, we gaan even een liter bed halen.
3: Alfabet.
0: Dat doen we vandaag met de letter S van staking. Kan je niet zijn ontgaan. Vandaag grote OV-staking. Zul je ook nog wel last van krijgen op de weg?
1: Denk het wel, ja. Ja, we gaan nu richting Overasselt op en zo. Dus ja, we zitten ons rond in met een paar knelpunten. Heter driel, dat is altijd wel een dingetje. En dan verder naar beneden richting Ravenstein en zo. Daar wordt het meestal ook nog wel redelijk druk. Ja, daar scheer ik dan net langs heen gelukkig. Maar we gaan het zien.
0: Ja, nou, als je ooit nog een nieuwe baan zoekt, dan kun je ook aan het werk bij de ANWB volgens mij, bij de verkeersinformatie. Ja. Je legt het allemaal zo mooi helder uit.
2: Zes schapen, je kan oppakken.
0: Die S, bezongen door Piet Veerman in Sailing Home, die kwam binnen via René. Jos Bonnema is kies voor Sign of the Times van de Bellstars. Samen zijn Willeke Alberti, dankjewel. Harm, Soldiers Who Wanna Be Heroes van Rod McQuinn, komt binnen via Tom Kallenberg. Sitting on the Fence, Twice as Much, Dirk van Heertum. Silver and Gold van U2, dankjewel Maurice. Spanish Eyes, Engelbert Humperdinck via Rimmert. Singing in the Rain, Gene Kelly. Wim Walraven, Stop, Stop, Stop van de Hollies via Chris. Sailing van Christopher Cross. Ik hoorde hem gisteren volgens mij nog bij Daniel, hè? Of was dat Ride Like the Wind? Nou, die komt binnen via Anneke. State of Independence van Donna Summer via Judith. Such a Night, Elvis Presley, Honey Kruijer. Surabaya, Anneke Greunlo, Ger Hinsen. Scarlet Ribbons van The Cats via Albert. Stay With Me van The Faces, Dick Muntendam. Steer It Up van Bob Marley en The Wailers, Maruska. So Long Marianne van Leonard Cohen via Anna. Stop in the Name of Love, Miriam Clemens. So Long van Fiche Z, Henk Heijkamp. Ah, weet je wat? Ik geef nu het woord aan jou. En dat is volgens mij een heel actueel liedje. En dat maakt me extra leuk, vind ik, Sebastiaan.
1: Ja, ik ging voor Clint Eastwood en General Saint met Stop That Train. Next train will be leaving
0: from platform 1. Maar deze trein rijdt wel in de groeven van het vinyl. Dankjewel.

0: Radio hoort heerlijk. Keith Urban samen met Michael McDonald. And we go back. Het is 7:01. Het nieuws. Dag Carolijn.
1: Goedemorgen Bert. Het openbaar vervoer ligt vandaag plat. De vakbonden hebben een landelijke OV-staking georganiseerd uit protest tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Alleen de trein naar Schiphol rijdt nog en regionaal nog een enkele bus. Dus het wordt voor veel mensen vandaag een uitdaging om op school of werk te komen.
2: Ik heb een vrije dag genomen, omdat ze gaan allemaal staken in Nederland. Dus ik heb me van tevoren afgemeld.
3: School zegt dat we wel verplicht moeten komen. Ja, het is wel irritant.
4: Ik heb er zeker begrip voor, want die mensen willen waarschijnlijk meer verdienen en beter behandeld worden, waardoor ze staken. Maar ik vind het ook wel tegenvallen, want er zijn zoveel mensen die moeten reizen.
1: Collega's proberen met elkaar mee te rijden en ook deelauto's zijn vandaag populair. Maar op de weg kan het druk worden, waarschuwt de ANWB. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is bijvoorbeeld nog steeds dicht. De Verenigde Staten hebben nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu laten weten dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. Ook komt er een hogere importheffing op onder meer matrassen en golfkarretjes. Een gaslek in het Utrechtse dorp Elst vannacht. En dat gas stroomde in het riool, waardoor in woningen een sterke gaslucht werd geroken. Sommige huizen werden ontruimd. De gasleiding is inmiddels dicht, maar het gas moet eerst nog wel uit het riool ontsnappen. Dat kan nog even duren. En autohandelaar Waldo uit Zuidam in Nijkerkerveen heeft de alleroudste Volkswagenbus van Nederland. Het is een T1 Barndoor uit 1951. Die tikte hij 26 jaar geleden op de kop en hij doet hem nooit meer weg. Het vaalblauwe busje ziet eruit alsof hij nooit meer kan rijden. Maar Waldo overtuigt de Omroep Gelderland ervan dat daar verandering in gaat komen.
5: Wat we tot nu toe weten is het de oudste van Nederland. In het bestand wat bekend is. Ik bedoel, als iemand anders misschien er ook nog eentje in de schuur hebt staan die ouder is, dat kan, maar dat is dan niet bekend. Het is gewoon de motor hangt er bijna in en kunnen we eindelijk eens een keer misschien gaan rijden ermee. In de avonduurtjes weer zorgen dat we de auto toch nog klaar krijgen in juni. Ja, en die kan rijden.
1: Want in Duitsland is er in juni een heel groot evenement, 1 keer in de 4 jaar, voor dit soort busjes. En hij wil zoveel mogelijk originele onderdelen gaan gebruiken. En er komen ook gordijntjes in en erin rijden voelt als vakantie. Het is nu nog droog, maar later vandaag stevige buien en ook kans op onweer en het gaat ook harder waaien. Het wordt een graad of 18.
0: Ja, je hebt het natuurlijk over die OV-staking die vandaag toch voor een groot deel de dag gaat bepalen. Ja. Veel reacties daaromtrent, onder meer van Bob. Hij zit op de bus. Bob, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Bert, grote vriend.
0: Zeg, jij doet niet mee aan de staking als OV-medewerker, hè?
6: Nee, ik heb daar mijn mening over. Dan kijk je erg naar zieken en of het echt goede afgekeurde mensen, goede, sorry, tussen haakjes. Vind ik helemaal niet erg, maar de beroepsurklozen. Als ze die eens gaan aanpakken met hun uitkeringen, dan zijn de vacatures heel snel opgelost.
0: Ja, dat is een beetje moeilijk te verstaan. Rij je op dit moment in de bus? Wil je telefoon even in je oor houden, alsjeblieft, Bob?
6: Ik zet hem even stil.
0: Ja. Ja, we hebben een Bob aan de lijn, hè? Die gaat natuurlijk altijd door. Dus dat is... Ben je Bob? Zeg het hardop natuurlijk, hè? Even wachten, hoor.
6: Want... Is ook beter?
0: Ja. Want leg nog even uit waarom jij als buschauffeur niet meedoet aan deze staking, Bob.
6: Ik vind dat de ernstig zieken en dat ze opeens hun uitkering best mogen hebben en zelf nog verhogen, prima. Maar de beroepswerkelozen die kunnen werken en dan alleen maar het handje ophouden en lekker lopen te klussen. Die mogen ze bij mij halveren, die uitkeringen. En moest je heel snel opletten hoe de vacatures opgelost zijn.
0: Kijk eens aan, dat is nog eens een statement, Bob. Daar houden we van hier in de vroege ochtend op Radio 5. Hoe reageren je collega's daarop?
6: Nou, er zijn nog meer collega's die rijden, hoor. Dan zijn er ook zat die thuis blijven.
0: Ja, en de mensen die wel... En de buschauffeurs en het treinpersoneel, weet ik veel wat allemaal, die wel staken, wat vind je daarvan dan?
6: Ja, prima. Ieder zijn ding.
0: Oké. Nou, gelukkig kunnen we nog met lijn 73 van Haarlem, Schalkwijk naar Castricum en terug.

Ja, dat is zo'n plaat die je natuurlijk helemaal uit laat bloeien. Een van de grote evergreens. Wat heet de allergrootste hit van de grootste evergreen van Bad & Midler? En wij houden van evergreens hier op NPO Radio 5. Maar ook van deze. Vroeg

0: Wij kijk je achter de schermen, lieve mensen. Het is toch echt, Bertie zit hier zo hard mee te zingen en te dansen met het liedje. Ja. Dat we gewoon met z'n drie hier in de studio, want er zitten nog twee andere mensen hier. Zitten we te denken, nou, welk busje komt zo meteen voorrijden hier zo meteen. En we hebben echt geen idee mee te klappen, mee te zingen. Het is zeg maar, aan jou is een enorm zangtalent verloren gegaan, denk ik. Ja.
1: En vanwege de OV-staking komt er denk ik geen busje voorbij vandaag. We gaan het even hebben over een middelbare school in Gouda. Opmerkelijk besluit daar, want de leerlingen moeten daar voortaan iets beter nadenken over hun kleding. Ze hebben op die school strenge regels ingevoerd als het gaat om wat je aan mag trekken. Dus geen trainingspak meer, geen joggingbroek. Een voetbalshirt wordt gezien als te ordinair. Zelfs een windjack is verboden. En een sportbroekje, nou laat die voortaan ook maar thuis.
0: Ik ben er wel mee eens, moet ik zeggen. Ik vind het wel goed.
2: Hoezo?
0: Ja. Nou ja, kijk, toen ik vroeger op de basisschool en de middelbare school zat, was voor mij die hele periode met Bjorn Burg onderbroeken.
3: Oh ja.
0: Nou, dat. Thuis was daar niet echt geld voor om zulke dure onderbroeken te halen. Daar heb ik ook absoluut geen problemen mee. Maar ik vond het toch moeilijk. Ik had toch iets van, ik hoor er niet bij, want ik heb niet die op Bjorn Burg onderbroeken. Want als kind zijn dan ben je best wel vatbaar voor groepsdruk en wat je er heel erbij horen. Ik vond het altijd wel lastig.
1: Dus eigenlijk ben je voor een systeem zoals ze dat ook in Groot-Brittannië kennen. Iedereen in hetzelfde maatpakje. Ja. Dat klassenverschillen niet meer zichtbaar zijn.
0: Eens, hè? Ja, ik vind het een goed idee. Laat gewoon iedereen lekker in een soort outfit lopen. Iedereen hetzelfde. Zo heb je geen gedoe met allemaal klasse-outfits.
3: Ja, ik denk dus dat het wel heel goed is voor je persoonlijke ontwikkeling, hoor. Want mijn ouders lieten mij altijd heel erg vrij. En ik heb daar wel, soms liep ik in de gekste kleuren, gekste outfits, gekste combinaties. Maar het heeft wel veel gedaan voor mijn persoonlijkheid en voor mijn zelfvertrouwen. Dat ik gewoon alles kon doen.
1: Was jij een aparte op school, zoals dat vroeger in Drenthe werd genoemd?
3: Zo kan je het eigenlijk wel zeggen, inderdaad.
1: Die aparte was ik.
3: Ja. Ja.
1: En daar koos je heel bewust voor en daar voelde je je lekker in natuurlijk.
3: Ja, ik was gewoon lekker aan het experimenteren met wat ik leuk vind en wie ik ben en dat soort dingen. Dus dat heeft wel heel erg daaraan bijgedragen.
0: Maar ik denk, dat snap ik heel goed hoor. Dat je dat gewoon denkt, joh, lekker vrij laten. Maar kijk, jij hebt dan de keuze om aan te trekken wat je wil.
3: Maar ik heb niet de merkkleding hoor.
0: Nee, maar bijvoorbeeld, je zou dat wel hebben. En dan andere mensen denken, ja, maar dan heb je die weer. En heb je die weer. Nou, op die weer merkonderbroeken. Of wie die weer in padkleding. Het geeft toch zo'n soort verschil. Weet je? Ja. Je kan je ook je uitdrukken in bijvoorbeeld kleuren sokken die je misschien anders aandoet. Ik had bijvoorbeeld mijn haar. Die maakte ik vroeger altijd in alle kleuren van de regenboog. Daar blonk ik dan weer in uit.
1: Ja.
0: Maar ik ben wel voor zo'n systeem dat we weer teruggaan naar dat schooluniform.
1: Nou, dan had je toch op die school moeten zitten in Gouda. Ja. Waar ze toch een beetje teruggaan in de tijd, als je het mij vraagt.
0: En jij, Bert?
1: Nou ja, goed, ik zag er vroeger altijd precies zo uit. Dat is ook wel leuk om te weten. Ik zag er precies zo uit als mijn broer. Als ik ook oude foto's terugzie van wel eer. En ik weet wel hoe dat komt, want eens in de zoveel tijd gingen we naar de grote stad. En dat was in mijn geval dan Assen. En dan kochten wij kleding daar. En wij waren absoluut niet merkgevoelig. Gelukkig niet. En dat vonden mijn ouders ook niet belangrijk. Onzin natuurlijk om zoveel geld uit te geven aan kleding. Maar wij kochten altijd hetzelfde. Was misschien wel in de aanbieding. 2 voor de prijs.
0: Ja,
1: dat denk ik wel dan.
3: Maar wel heel schattig.
1: Ja.
0: Maar werden jullie eigenlijk niet door elkaar gehaald omdat jullie dezelfde kleding aan hadden? Dat jouw broer gezegd werd dat Bert in jou en jouw broer werd Bert genoemd?
1: Nee, zo ver ging dat niet. Maar ik vind het ik vind het een onmerkelijk besluit in Gouda. En ik denk, als we nou gewoon eens ervoor zorgen dat we ons niets aantrekken van wat een ander aantrekt, dan trekken we elkaar er wel doorheen. Is dat niet een mooie...
0: Zo, mooi. Dik aan het tegeltje.
1: Dat vind ik wel een mooie slotconclusie.
0: Vind ik mooi, ja. Deze slotconclusie zet erop tegen.
1: Oké, dat hoor je allemaal hier in de vroege ochtend op NPO Radio 5. Zal ik een plaat draaien van een duo waarvan ik denk, nou, die trekken zich ook werkelijk helemaal niets aan van wat ze dragen in het dagelijks leven.
0: Nou, ik zal ze even appen.

0: 9.
1: Je vrolijke vriend in de morgen.
2: Het is 6:55.
1: Goeiedag, Hendrikman.
2: Veel reacties op het plan van die middelbare school in Gouda, waarbij leerlingen beter moeten nadenken over hoe ze zich gaan kleden. Niet te opvallend. Kees reageert heel duidelijk en helder. Geen kostschoolpraktijken meer, alsjeblieft. Vrijheid in dragen wat je wil. Ik was ook niet van de merken vroeger op school. En ik hou ervan. Als we allemaal dezelfde kant op zouden lopen, dan komen we niemand meer tegen. Weg met de eenheidsworst. Zo laat hij weten. En ik geloof wel dat ik achter Kees sta, toch?
3: Nou, ik moet wel zeggen dat ik het daar niet mee eens ben. Pak gewoon weer die schooluniformen. Heeft iedereen weer hetzelfde. Geen gedoe met die aparte, want dat zegt Frank. Precies wat je zegt. Die aparte. Drenthe op zijn best. Ja, dat is ook weer zo'n nadeel, hè?
2: Ja. Zometeen. In het komende uur praten we met iemand die alle musea van ons land heeft bezocht. Dat is ook een aparte.
4: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
5: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
4: Ah, check.
6: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
7: Oh, nu al zin in zaterdag.
6: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
10: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
11: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
12: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
13: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
14: Ja, hoi.
13: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
14: Ja, dat kan goed kloppen.
13: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
14: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
13: Oké, en waarom juist radio?
14: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
13: Oh, wat goed zeg.
14: En ik ga binnenkort ook op tv.
13: Zo.
14: Ja.
15: Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
12: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
15: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
16: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
17: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
18: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
17: Phew, we kunnen weer.
18: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
1: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: Het is 7 uur, het NOS Journaal. Goedemorgen, Carolijn.
0: Goedemorgen, Bert. Lege treinstations van Eindhoven tot Rotterdam en van Maastricht tot Leeuwarden. Het openbaar vervoer ligt 4.

0: 24 uur lang plat vanwege een landelijke staking tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Verslaggever Jeroen Godworst is op het station van Zwolle, maar kon geen verdwaalde reizigers vinden.
1: Ik liep net even door de stationshal heen en er was echt niemand. Toch wel een heel erg vreemd gezicht. Er kwam wel één iemand het station binnen. Ik denk, dat is iemand die op zoek is naar een trein. Maar die ging eigenlijk alleen maar een blikje drinken kopen bij de automaat. Nee, het is hier heel rustig. Heel ander gezicht dan normaal. Zwolle is een van de belangrijkste spoorwegknooppunten van Nederland. Maar dat is het vandaag. Verre van.
0: De ANWB waarschuwt voor een drukkere ochtendspit dan normaal, ook omdat bijvoorbeeld de A28 bij Nijkerk nog steeds dicht is. Het was erg droog deze zomer en dat had veel effect op de binnenvaartschepen. Die konden door het lage waterpeil minder zwaar beladen worden. In augustus werd daardoor bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar, meldt het CBS. Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af. Dat kwam vooral door de lage waterstand in de Rijn. In de Eredivisie heeft NEC op het nippertje gelijk gespeeld tegen Excelsior. Het werd 2-2. De Nijmegenaren scoorden pas in de blessuretijd de gelijkmaker.
2: Strafschopgebied in. En dan is daar heel druk, heel vol. Kerst, nergens op gerekend. Iemand schieten, ja! Le Breton. Hij maakte 2-2. Goed voor een punt tegen Excelsior.
0: Ja, gisteren werd ook het restant van de eerder gestaakte wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles gespeeld. Die eindigde in 3-3. En in Zundert in Brabant was het gisteren lachen en huilen tegelijk. In een paar minuten tijd werd een einde gemaakt aan maanden werk. De wagens van het bloemencorso die afgelopen weekend door de straten gingen werden gisteren gesloopt. En dat was even slikken.
3: Met de voorbereiding al begonnen december vorig jaar. Ja, nu moet in een binnen een dag moet het weg.
4: Een heel jaar lang aan gewerkt. En dat is nooit leuk om het kapot te zien gaan, maar ja, het hoort er ook bij.
5: Lekker dat het klaar is ook.
6: Een goede bevalling geweest om af te krijgen en dan is het ook wel lekker om een boek weer te sluiten. Ja, dat klopt.
4: Het geeft ook weer ruimte voor de volgende.
0: Ja, en veel bouwers vinden het ook wel zijn charme hebben dat al hun werk maar voor zoiets kortstondigs is geweest, hoort bij de traditie, zeggen ze. Het weer, het is nu nog droog, maar het wordt vanmiddag onstuimig met felle buien, harde wind en soms ook onweer bij maximaal 18 graden.
7: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

De uitvaart van koning Harald van Noorwegen, die eind vorige maand overleed. Ons koningshuis reist ook af naar die uitvaart. De banden tussen de Oranjes en de Noorse koninklijke

0: uitvaart van koning Harald van Noorwegen, die eind vorige maand overleed. Ons koningshuis reist ook af naar die uitvaart. De banden tussen de Oranjes en de Noorse koninklijke familie zijn bijzonder hecht. Zo was Harald onder meer peetoom van de overleden prins Friso. En een pittige dag voor iedereen die vandaag met de auto moet. Want ja, zowat het hele OV in het gehele land ligt plat. En dat levert natuurlijk lange files op de weg op. Staking in het OV is gericht tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. En enig idee hoeveel musea ons land herbergt? Heb jij enig idee, Maaike?
1: Ja, dat zal wel tot in de honderden lopen, denk ik.
0: Wat denk jij?
2: Ja, ik denk ook honderden, zeg maar.
1: Ja.
0: Het zijn er 525.
2: Oh.
0: En iemand die ze allemaal heeft bezocht is Piet Veldhuizen. Nou ja, dat is echt de categorie wat bezielt je. Dus die gaan we even bellen, hè?
2: Precies, houden we ervan.
0: Hier is deze van Van McCoy.
3: Ahora vamos.

0: precies. Ja, dat zijn vaste bezoekers hier op NPO Radio 5. Zoveel moois gemaakt. Dit was To Love Somebody. Om 7:15. Wat is jouw favoriete museum in Nederland, Stefan?
1: Oeh, het Science Museum Nemo schiet me nu te binnen.
0: Ja, en waarom? Ja,
1: daar kan je nou echt letterlijk gewoon in de proefjes stappen. Je kan dan leuke dingen doen. Je hoeft niet alleen maar te kijken met de hand op de rug.
0: En jij, Maaike?
2: Panorama Mestdag in Den Haag.
0: Oh,
2: ik vind
0: ja.
2: dat zo gaaf.
0: Dat ja? is duizelingwekkend mooi natuurlijk. Ja. Helemaal rondom je
2: gaat
0: heen.
2: Helemaal rondom je heen.
1: Ja. Oh, vet.
0: Nou, iemand die daar zeker geweest is, dat weet ik 100% zeker. Dat is Piet Veldhuizen uit Heerenveen. Dag Piet, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, daarmee zeg ik toch niks te veel. Hier ben jij geweest bij deze musea.
3: Zeker. Ja, ja hoor.
0: Want geloof het of niet, jij hebt alle 525 musea in ons land bezocht.
3: Ja, dat wil zeggen alle musea op de museumkaart, want er zijn natuurlijk nog veel meer musea in Nederland.
0: Ja, maar het mocht niks kosten, begrijp ik.
3: Nou, dat is wel een groot voordeel, dan loop je makkelijk even binnen.
0: Ja, dat snap ik natuurlijk met een museumjaarkaart op zak. En op welk moment besloot je om aan deze expeditie te beginnen?
3: Nou, ik ben in 2009 gestopt met werken. En de bedoeling was dat we veel en lang zouden gaan kamperen in Europa met de caravan. Maar in begin 2010 kwam mijn schoonvader in het verpleeghuis. En toen vonden we het toch verstandiger om binnen Nederland te blijven. En ja, dan zoek je een leuke bestemming. En voor ons waren dat de musea. En dan is de museumkaart een hele mooie oplossing om op een goedkope manier heel veel musea te bezoeken.
0: Ja, en hoe ben je vervolgens te werk gegaan bij de route? Gewoon willekeurig of dacht je ik ga eerst mijn favorieten bezoeken of hoe gaat zoiets?
3: Ja, toch wel het laatste. Het eerste museum was het Spoorwegmuseum. En als kind had ik wel iets met treintjes. Dus dat was een logische start.
0: Ja, mooi in het midden van het land, hè, in Utrecht, het Spoorwegmuseum.
3: Ja.
0: En vandaaruit ben je het hele land doorgecrossed.
3: Ja.
0: Welk museum heeft de meeste indruk op je gemaakt?
3: Nou, ik ben zelf een liefhebber van architectuur. En dan vooral van oude gebouwen zoals kastelen en landhuizen en grachtenpanden. En die zijn ook heel veel op de museumkaart te bezoeken. Dus dat zijn wel mijn favorieten.
0: Ja.
3: Maar wat ik zelf een heel mooi museum vind, ook voor iedereen eigenlijk, dat is het Openluchtmuseum in Arnhem.
0: Oh.
3: Omdat eigenlijk voor jong en oud, en je kunt er een hele dag rondlopen en met de tram rondrijden. En er is nog een gebouw waar onder andere ook de Kanon van Nederland is uitgebeeld. Dus dat vind ik eigenlijk het beste museum van Nederland.
0: En dicht bij huis, want je woont in Heerenveen, heb je daar niet, wat zit daar niet? Heb je het Schaatsmuseum of niet? Waar zit dat eigenlijk?
3: Ja, dat zit in Hinderloop, alleen dat zit niet op de museumkaart.
0: Ach, nee. En het mag helemaal niks kosten, begrijp ik.
1: €5.
0: Ja.
3: Nou, ik vind het wel eens jammer dat ze soms ook een toeslag vragen. Want dan denk ik van ja, ze maken ook reclame van je kunt overal gratis naar binnen lopen. Alleen ik snap wel dat musea bij een dure tentoonstelling toch wat extra inkomsten willen. Ja. Maar dat vind ik minder leuk.
0: Ja, dat snap ik zeker. Als je op je 50ste bent hebt besloten om te stoppen met werken, moet je natuurlijk op elke cent letten. Want hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Want je bent nu 67, om op je 50ste te stoppen met werken.
3: Ja, nou, mijn vrouw heeft ook gewerkt en we hebben altijd vrij zuinig geleefd en we hebben geen kinderen, dus dan hou je wat geld over. En we hebben een eigen huis en het financieel kon het. En we willen toch graag van die vrijheid gaan genieten.
0: Ja, nou, ik hoef niet met jou een avondje de kroeg in, want dan weet ik wel wie de rekening betaalt aan het eind van de rit. Ja.
1: Zet maar op de kaart.
0: Ja. Nou, ik spreek hier niet met Piet Krediet, volgens mij. Toch wel Piet Veldhuizen.
3: Ja.
0: Zeg, maar nu heb je al die musea bezocht, hè? Die dan met de museumjaarkaart toegankelijk zijn.
3: Ja.
0: Val je nu niet in een heel zwart gat?
3: Nou, in die 16 jaar heb ik 1200 keer een museum bezocht. Dus dat betekent dat ik ook heel veel musea twee keer of vaker heb bezocht.
0: Ja.
3: Bijvoorbeeld komende vrijdag dan gaan we de Stedendriehoek Horen, Medemblik en Kuizen weer doen. Dat is dan met een stoomtrein en met een oude veerboot. En dan het Openluchtmuseum in Enkhuizen. Dus ja, dat hebben we al 10 keer gedaan. En dat is ook helemaal niet erg. Ja.
1: Zijn er ook musea die van je nu denkt, nou, daar hoef ik echt nooit meer heen. Dat vind ik zo slecht of zo niet goed.
3: Ja, nou, kijk, Museum Venray hebben we bezocht. En dat was een heel mooi gebouw, alleen er was heel weinig te zien. Er waren een paar vitrines met wat oude voorwerpen. En voor de rest ging het helemaal vol met tekeningen en knutselwerken van schoolkinderen.
0: Oh, ja,
3: en dan denk ik van ja, ik wil iets over Venray en omgeving zien en niet kindertekeningen.
1: Nee, het is een expositie inderdaad. Het is inderdaad veel kindertekeningen met bijzondere figuurtjes, laat het zo zeggen.
3: Ja.
0: En het Geldmuseum stond zeker ook bovenaan je lijstje, of niet?
3: Nou, in Rotterdam heb je dus het Belastingmuseum.
0: Ja,
3: en Ja, ja.
0: Ja, oké.
3: En we zijn ooit ook wel in de Munt in Utrecht geweest. Alleen dat is weer geen museum van de museumkaart.
0: Nee, nee. God, wat moest je met klinkende munt betalen natuurlijk, hè?
3: Ja,
0: nou,
3: ja, ja.
0: Piet, ik vind het fascinerend. Wat ga je vandaag, wat staat er vandaag op programma? Toch nog weer iets op museumgebied?
3: Nou, vandaag niet, want we gaan morgen dus weg met de caravan.
0: Oh ja.
3: En dus vandaag moet de caravan uit de hoek en dan moeten we die gaan inpakken.
0: Oké. Nou, ik dank je wel voor je fascinerende verhaal. Piet Veldhuizen uit Heerenveen. Voor al die mooie musea die je hebt bezocht. En één wat mindere, die kwam uit Limburg, geloof ik.
3: Ja, Venray. Ja.
0: Nou, om de boel te compenseren, dan maar een plaatje uit Limburg. Want er komen ook heel veel mooie dingen vandaan. Hè?
3: Zeker.
0: Okay. Hey. Van Friesland naar Limburg is ook maar een kleine stap. Dat kan allemaal op de radio. Gratis en voor niets, dat moet jou ook aanspreken, Piet. Ik wens je een fijne dag.

0: verwacht. Snel door naar het nieuws. Goedemorgen, Carolijn.
1: Goedemorgen, Bert. Er rijden 24 uur lang vrijwel geen treinen, bussen, trams en metro's door een grote landelijke OV-staking van 24 uur. Ook in Den Haag staan de bussen en trams stil. Omroep West sprak een buschauffeur die nu niet aan het werk is. En dat doet hij niet alleen voor zichzelf.
2: Dit gaat ook de passagier in de tram en de bus aan.
3: Hoezo?
2: Nou, omdat dat ook werkende Nederlanders zijn en die ook mee te maken kunnen hebben dat ze ontslagen worden met de WW-vermindering, de AOW naar boven gaat. Ze zullen een ongeluk kunnen krijgen dat de WIA veel meer verminderd worden. Ja, we versoberen alles waar we altijd wel in het verleden altijd heel goed voor betaald hebben.
1: Amerika en Iran voeren weer aanvallen uit. De VS bestookte vannacht 5 Iraanse olietankers en Iran reageerde door de aanval in te zetten op Amerikaanse basis in Jordanië, zegt correspondent David Poort.
4: Met een nogal significante barrage van raketten, ballistische raketten op Jordanië, op die Amerikaanse luchtmachtbasis. Ja, dat zijn de plekken waar vandaan die Amerikaanse F-35 gevechtsvliegtuigen missies op Iran uitvoeren. En dat heeft weer vrij heftige beelden opgeleverd vannacht in Jordanië, waar je ziet dat die hele lucht weer oplicht met die raketten.
1: 18 raketten zouden zijn onderschept, 2 andere zijn neergestort zonder slachtoffers te maken. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen en veiligheidsdiensten hebben flinke kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Daarin krijgen de AIVD en de MIVD meer bevoegdheden. Zo wordt het makkelijker om medewerkers van de hele organisatie, van een hele organisatie, in de gaten te houden. Nu nog moeten ze per persoon toestemming regelen. Ook mogen ze straks meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders maken zich zorgen omdat de controle op de inlichtingendiensten minder wordt. Ja, Ronnie Wood stond voor de 2e avond op rij in Paradiso in Amsterdam. De gitarist van de Rolling Stones is al 79, maar toert momenteel de hele wereld over. En zijn trouwe aanhang stond gisteren de hele dag in de rij om een plekje vooraan te bemachtigen, zag AT5. Nou, en sommige fans van Ronnie waren van ver gekomen, zoals deze Canadese.
5: Ronnie Wood at Paradiso, it's gonna be legendary!
6: We kunnen wel in het museum ingaan of wat anders doen, maar we dachten nou, hier kunnen we nog een beetje droog staan onder het afdakje.
7: €200 of zo, €205. Ja. Maar ja, 3 jaar geleden voor de stand €600 betaald. Dus, dus de kopie, hè? Het geld kan je toch niet meenemen als je dood bent. Dus, kan maar beter genieten, hè?
8: Ja, dat geven we even door aan Piet Veldhuis, de man die al alle musea heeft bezocht. Is dat iets waar jij graag bij had willen zijn, Ronnie Wood?
1: Nou, ik zelf zou denken van, nou leuk, dat laat ik liever aan de echte fan over. En ik had dit mijn man heel graag gegund. Maar dan eigenlijk de Stones, het frustreert nog steeds. Ik had voor zijn 60ste verjaardag kaartjes geregeld.
8: Dat is ook een mooi verhaal, vertel nog even.
1: Ik had kaartjes geregeld. Hij heeft zijn hele leven veel concerten gezien, maar nooit de Stones. En daar is hij groot fan van. Dus ik gaf die kaartjes. Tranen stonden in zijn ogen. En een vriend van hem mocht mee. En ze staan daar. En ze staan daar in de arena. En helemaal klaar ervoor. En dan komt iemand het podium op. Wie had er nou ook weer?
8: Mick Jagger had corona.
1: Nou.
8: Maar dat is toch later ingehaald, of niet?
1: Ja, en toen, was het nog erger, kreeg ik een mailtje van, nou, er is een ander concert, kan je dan naartoe?
8: Inhaalconcert.
1: Ja. En dat was precies op de avond dat mijn dochter de eindmusical van groep 8 had.
9: Heeft hij toch voor je
1: kind gekozen. En toen zei ze, papa, ga maar hoor, je mag wel gaan.
8: Oh.
1: En toen zei hij, ja, kan ik toch niet over mijn hart krijgen.
8: Kijk, dat is een vader, ja, zoals elk kind zijn wens, denk ik.
1: Ja, hele lieve papa.
8: Ja.
1: Nu is het nog droog met af en toe zon, maar vanmiddag wordt het onstuimig met felle buien, harde wind en ook kans op onweer. Het wordt zo'n 18 graden.

0: Engeland uit Westervoort, 69. Dick Nijhoff, 64. Lisbeth de Wit, 59. Henk Willems uit Sint-Huberg, 69. Rob van der Hoven uit Roosendaal, 62. Lucie Brouwer uit Weidem, 64. Lies van Diemen uit Uithoorden, 3/4 eeuw. Stefan Hamerslag uit Heerlen, 70. En onze eigen Simone Walra van de avondstart begint. Start met een nieuw decennium. Wordt vandaag namelijk, geloof het of niet, 60. Maar we gaan bellen met Albert van der Helm. Kijk, jou moet ik net hebben, Albert van der Helm uit Heerlen. Van harte gefeliciteerd met je 73ste verjaardag.
1: Dankjewel, dankjewel, Bert.
0: En is de feesttaart al bezorgd?
1: Die is gisteren al bezorgd.
0: Oh, die heb je al opgepeuzeld.
1: Nee. Ik zou niet durven, want mijn echtgenoot zit naast me. Als ik dat doe, dan krijg ik mijn kop.
0: Hoezo?
1: Nou, dat mag niet.
0: Waarom mag jij geen taart eten?
1: Nou, we mogen alleen samen taart eten.
0: En van waar die strikte regelgeving hier omtrent?
2: Ja.
1: Nou ja, dat komt ook. Mijn vrouw is heel lief. We zijn ruim 44 jaar getrouwd. Ik heb ook door haar maatje Boeddha gekregen.
0: Och jee, hoeveel staat er op de teller als je 's ochtends op de weegschaal stapt?
1: 140.
0: Nou, dan is het goed dat je nu aan de lijn bent.
1: Ja, dat is goed. Ik wil jou trouwens bedanken voor jouw fantastische werk wat je doet, onder andere met het scootjesjournaal.
0: Nou, dat is waardeer ik zeer, maar dat is alweer van afgelopen zomer natuurlijk, hè?
1: Weet ik. Nee, ja, luister, ik volg jou trouwens ook op internet, ja. Met Facebook.
0: Ja.
1: En ook met als je aan het wandelen bent met de Vierdaagse.
2: Kijk, wat goed zeg.
0: Ja, dat ging afgelopen jaar net even niet samen, hè, met dat scootjesielen en dat wandelen. Maar vind ik hartstikke leuk dat je me volgt. Iedereen kan dat natuurlijk doen op Instagram en Facebook. Bert Haandekman, dat is het adres. En je volgt ook de belevenissen van Sammy, neem ik aan, hè, die ik daar op.
1: Ja, ik zie je zwemmen met Sammy.
0: Ja, heerlijk is dat.
2: Ja, goed.
0: Ja. Maar ik begrijp dat die Vierdaagse ook wel iets van jou is, Albert.
1: Totaal niet.
0: Nee. Oh, nee, maar vanwege het feit dat je iets te veel gewicht in de schaal legt.
1: Inderdaad, dat klopt.
0: Ja, wat betekent dat voor jouw persoonlijk leven? Heb je daar last van?
1: Ik heb moeite, eerlijk zeggen, met traplopen.
0: Ja, en heb je al heel veel ondernomen om wat kilo's kwijt te raken? Want dat is gewoon heel moeilijk natuurlijk.
1: Ik ga morgen mijn tweede prikje krijgen en dan hoop ik dat die echt gaat helpen.
0: Ja. Oké, en wat voor prik is dat dan?
1: Ozempic.
0: Ah, nou dat schijnt toch heel goed te helpen, hoor ik.
1: Mijn oudste dochter die zei tegen mij: pap, let op wat er gaat gebeuren. Ik zeg: wat dan? Jij gaat heel veel afvallen.
0: Ja.
1: Het is wel. In de vriendenkring heeft ze mensen die hebben het gebruikt en die zijn echt kilo's kwijtgeraakt.
0: En koop je dat spul dan gewoon op het internet of doe je dat wel officieel via de huisarts?
1: Officieel, ja. Nee, ja. Ik doe niks onofficieel, want dat is levensgevaarlijk.
0: Ja, daar ben ik met je eens. Ja. Het is wel zo, als je dat spul gebruikt, lees ik dan wel, dat je het wel moet blijven gebruiken. Want als je stopt, dan dat je zo weer terug bent op je oude niveau.
1: Weet ik maar. Ik ben onder behandeling en ik heb het eigenlijk sinds vorige week gekregen.
0: Ja.
1: En morgen is het dan de tweede prik. Dus vorige week heb ik de eerste genomen. En ik moet zeggen, ik had gelijkertijd een bijwerking waarvan ik denk, nou, als dat waar is.
2: En dat is?
1: Dan gaat het toch werken.
0: Want je merkte meteen dat je gewicht verloor.
1: Nou nee, ik had ineens dat ik misselijk werd. Ik denk, hey, wat is dit dan?
0: Ja, dat moeten we er niet bij hebben natuurlijk. Maar weet je wat, ik vind het wel interessant om dit even te volgen, Albert, hoe het werkt. Zal ik je over een maand even terugbellen om te vragen hoeveel kilo je bent kwijtgeraakt dankzij het gebruik van dat Ozempic?
1: Dat is goed.
0: Nou. Dan vind ik wel.
1: Je bent toch niet van plan om af te gaan vallen, jij?
0: Nou, ik mag bij mij ook wel wat afgeven, geef ik eerlijk toe. Maar om nou een Ozempic-prik te zetten, dat heb ik ook weer niet nodig.
1: Mag ik jou een hele brutale vraag stellen?
2: Ja. Nu komt het. Albert, de zender is voor jou.
1: Oké. Okay. Luister, we hebben een hele grote koel-vriescombinatie in de woonkamer staan.
2: Je wil een magneet?
1: Ja.
2: Die zijn er niet meer, die zijn op.
0: Nou,
1: dat meen je niet.
0: Als ik heel goed graaf thuis, ergens moet daar nog wel een magneet te vinden zijn. Dus dan krijg je die van mij. Omdat je zo open bent, Albert, over die Ozempic en zo. Want dat is allemaal niet prettig, lijkt me. Maar we gaan jou even volgen. Ik bel je over een maand terug, Albert. Nu eerst even kijken wat er uit het rad komt.
2: Ja, 451. And I love become a funeral pile.
0: Come on, baby, light my fire. Mag ik nog?
2: Ja,
0: Ja. Light My Fire van The Doors.
1: Ja, doe maar.
0: Ja, nou, dan krijg je die van ons cadeau. En wens ik je een mooie verjaardag.
1: Is goed, en tot over een maand.
0: Ja, dan spreek ik je weer. Dan heb ik je opnieuw aan de lijn. En blijf aan die lijn, hè.

Ja, voor Albert van der Helm uit Heerlingen-Waard. Vandaag wordt hij 73. Kleurrijke man. 140 is hij nu, 140 kilo. Maar we gaan hem

die de maand september op weergeloze wijze bezingt natuurlijk. En het lekkers klinkt ook in deze herfstmaand. Deze man bivakkeert momenteel in Nederland. Vanwege zijn musical The Last Ship, die weer te zien is in Carré, Amsterdam. Ik heb het natuurlijk over Sting. Dit maakte hij in de jaren 80. Englishman in New York.

0: alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
1: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
2: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
2: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
4: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
9: 8:00 is het NOS Journaal. Goedemorgen, Carolijn.
10: Goedemorgen, Bert. Treinstations in het hele land zijn uitgestorven. En er is een grote landelijke OV-staking bezig die 24 uur duurt. En de meeste mensen hebben zich daarop voorbereid. Ook de normaal drukke stationshal van Utrecht Centraal is zo goed als leeg. Een verslaggever van RTV Utrecht ziet alleen sporadisch wat personeel lopen. Alleen in de kiosk is iemand aan het werk.
11: Ja, wij zijn gewoon open gegaan om 5:00 AM.
9: Ja.
11: Heel veel reizigers zijn er inderdaad niet geweest. Ik denk een stuk of 3-4 tot nu toe.
9: Ja.
11: De rest is NS-personeel.
9: Maar waarom dan toch open gegaan eigenlijk? Want er is een staking afgekondigd.
11: Wij zijn open voor het geval er een verdwaalde reiziger binnenkomt lopen.
9: Kijk, en koffie is natuurlijk altijd belangrijk.
11: Dat is altijd heel belangrijk, ja.
10: Ja, hij heeft begrip voor al het vervoerspersoneel dat staakt, zegt hij, en opkomt voor de sociale zekerheid. Het kabinet draaide een deel van die bezuinigingen terug, maar lang niet alles. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van de overleden koning Harald. Bij het afscheid in de Domkerk in Oslo zijn talloze staatshoofden en ook hoogwaardigheidsbekleders aanwezig. En namens Nederland zijn dat koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia. Koning Harald overleed eind vorige maand na een ziekbed. Hij was 89 jaar en hij is opgevolgd door zijn zoon Håkon. NAC Breda heeft een nieuwe trainer en dat is Rick Kruis. Die werd afgelopen zomer weggestuurd bij FC Volendam nadat hij met de club uit de eredivisie was gedegradeerd. Ook NAC degradeerde. De club uit Breda staat nu 11e in de eerste divisie en hoopt dat met het aanstellen van de nieuwe trainer dat de weg omhoog is ingezet. En een aantal regio's vergrijst, jongeren zijn er weggetrokken en dat heeft grote gevolgen. De druk op de zorg wordt dan bijvoorbeeld groter. In Kokzijde in België proberen ze het tij op een opvallende manier te keren. Wie jonger is dan 40 en in die gemeente een huis koopt, krijgt €12.000. Je moet er dan wel minstens 10 jaar achter elkaar blijven wonen en het mag geen tweede huis zijn. De gemeente hoopt zo jonge inwoners aan te trekken.
12: We zijn eigenlijk de gemeente met de oudste bevolking, met een leeftijd, de oudere bevolking, die hier heel welkom zijn en die we zeer graag hebben. Maar we willen een klein beetje verjonging, omdat het ook gewoon nodig is om alles leefbaar te houden in onze gemeente.
10: Het weer dan nog. Het is nog droog met af en toe zon, maar vanmiddag trekken er felle buien over, waait het hard en is er ook kans op onweer. Het wordt zo'n 18 graden.
13: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

0: aanhangers van Feyenoord. Vanavond moeten zij aan de bak in de Champions League. Feyenoord speelt uit tegen Barcelona in dat beroemde stadion Camp Nou. Aftrap is aan het begin van de avond om 7:15. Dus vroeg eten, shalom en hopen dat Feyenoord toch iets moois kan flikken daar in Barcelona. En een spirituele dag voor mensen die zeggen net even wat meer te voelen. Net iets meer te zien of net iets meer te weten dan wij gewone stervelingen. Dit programma keert binnenkort terug op televisie.
1: Heb jij wel eens het gevoel dat als je een ruimte binnenkomt, dat je dan doorhebt wat zich in die ruimte heeft afgespeeld? Dat er niet pluis is wat er is gebeurd. Misschien heb jij wel een zesde zintuig. Het programma komt terug.
0: Daar word ik altijd meteen bang van als ik dat hoor. Vanaf volgend jaar terug op de buis. Met opnieuw Paul van Ervendorens als presentator. Zometeen praat ik met zanger Ruben Hillen. Die heeft de videoclip voor zijn nieuwe single opgenomen op een heel spectaculaire locatie. Minstens zo spectaculair als dat gebeurde bij deze plaat.

0: binnenkort terug op televisie.
1: Heb jij wel eens het gevoel dat als je een ruimte binnenkomt, dat je dan doorhebt wat zich in die ruimte heeft afgespeeld? Dat er niet pluisjes wat er is gebeurd. Misschien heb jij wel een zesde zintuig. Het programma komt terug.
0: Daar word ik altijd meteen bang van als ik dat hoor. Vanaf volgend jaar terug op de buis. Met opnieuw Paul van Erven Doornis als presentator. Zo meteen praat ik met zanger Ruben Hillen. Die heeft de videoclip voor zijn nieuwe single opgenomen op een heel spectaculaire locatie. Minstens zo spectaculair als dat gebeurde bij deze plaat.

0: dat is opnieuw een prachtplaats. Een groot applaus voor Ruben Hillen. Dag Ruben, goedemorgen. Van harte gefeliciteerd met deze nieuwe single, Higher Love.
1: Ja, dank u wel.
0: Wie is die higher love in jouw leven? Om maar meteen even met de deur in huis te vallen.
1: Nou, dat hoop ik lekker voor mezelf. Nee, ik heb eigenlijk op dit moment iets lekker, lekker alleen.
0: Ja, lekker rustig.
1: Ja.
0: Maar dat zal niet altijd meevallen, want als je The Voice of Holland vindt, dan, ja, dan komt toch iedereen op je af, of is dat niet zo?
1: Oh nee, dat valt wel mee, joh. Nee, ja. Dat is... Het is gewoon nog lekker rustig in dat opzicht.
0: Oké, nou daar moet je ook van genieten. Je bent nog hartstikke jong, hè, 27. En die High Love die heb je in de videoclip voor deze nieuwe single wel heel letterlijk genomen. Want daarvoor ben je afgereisd naar... Vertel het zelf maar.
1: Ja, nou, Slagharen. Oh. En zijn we in acht maanden in een reuzenrad en alles gegaan. Dat was wel een hele ervaring, moet ik heel eerlijk zeggen.
0: Ja, dat kan me voorstellen. Hoe kwam je op het idee om af te reizen naar Slagharen? Had het ook te maken misschien met het feit dat je daar toch een beetje vandaan komt, uit die contreien, uit het oosten van het land?
1: Ja, ook wel een beetje. Echt gewoon, wilden we eigenlijk een keer wat anders voor zo'n videoclip. Dat het een beetje ook gewoon, het nummer klinkt wel vrolijk en het klinkt wel energiek.
0: Ja.
1: En dat we dat ook weer terugbrengen in zo'n videoclip.
0: Ja.
1: Ja, en toen kwamen ze met het idee dat we ook wel in de achtbaan en in de... In het rustige konden.
0: Ja, nou dat ziet er allemaal, ziet allemaal spectaculair uit. Toen ik gisteravond even door mijn museum rond aan het sjouwen was, stuitte ik op een plaat die me wel deed denken aan Ponypark Slagharen. Ooit bezongen door Henk Wijngaard, wil ik je toch een stukje van laten horen.

0: je was niet de allereerste met dit idee, Ruben. Dat is wel duidelijk.
1: Nee, maar ja, goed, als Henk Wijngaard ermee komt, dan is dat gewoon een toete legende, hè?
0: Ja, precies, ja, ja. Precies. Over legendes gesproken. Jij zat natuurlijk bij The Voice of Holland in het team van Suzanne en Freek. Hebben zij zich ook weer bemoeid met dit nummer, A Higher Love?
1: Ja, dus, ik stuur in ieder geval alles wat geschreven wordt, stuur ik wel altijd even door. Dus daar gaan we wel even over sparren. En ja, ze denken nog steeds heel erg mee en geven nog steeds ook wel een beetje tips en advies. Echt bemoeien weet ik niet of dat echt zo is. Maar het is wel gewoon van ja, weet je, wat vinden jullie ervan? Ik vind hun mening nog wel heel belangrijk.
0: Ja, dat snap ik natuurlijk. Hè. En ze willen natuurlijk ook dat je uiteindelijk helemaal je eigen weg gaat volgen. Maar wat is de belangrijkste tip die je van hen geleerd hebt?
1: Ja, eigenlijk precies zoals zij zelf ook zijn. Gewoon lekker jezelf blijven en niet in één keer hoog in de bol gaan krijgen. En gewoon genieten van elk moment dat je op dit moment nog steeds hebt.
0: Ja, en hoe zorg je daarvoor? Want het kan niet anders dan dat je leven is veranderd na het succes, na het winnen van The Voice of Holland.
1: Ja, het is wel anders. Maar ja, eigenlijk vooral ook de kleine dingetjes. Gewoon alles wat leuk is en ook bijvoorbeeld vrijdag mag ik het voorprogramma van hun doen. Ja, daar kijk ik echt onwijs naar uit. Dus het is gewoon echt super dat al die dingen gewoon op je pad komen. Ja, vorig jaar had ik dit allemaal niet.
0: Nee. En ik zag je afgelopen voorjaar ook bij die indrukwekkende reeks van Suzanne en Freek, toch ook in de Arnhemse Gelderdoop. Hoe was dat, joh?
1: Ja, dat was echt, echt knettergek. Dat was ook echt een week na die finale. Dus dat was gelijk vol erop gebeukt daarna. Maar dat was echt super. Dat maak je nooit meer. Dus dat vergeet je nooit weer.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen. Volgend jaar ga je met je eigen tour op pad, hè?
1: En, klopt.
0: Dat gaat van start in mooie Tivoli in Utrecht. Hoe bereid je je voor op die tour?
1: Je maakt een setlist en dan ga je gewoon repeteren met de band.
0: Zo simpel is het.
2: Ja, gewoon spelen, gewoon gaan nog. Ja. Ja. Ja. Kunnen we al een verzoekje indienen die je moet gaan spelen?
1: Ik sta overal voor open, dus gil maar.
2: Beautiful Things zou ik heel graag willen horen die je had gedaan, van Benson Boone.
1: Ja, dan doen we die toch gewoon.
2: Ja, dat was echt, toen ik je dat hoorde zingen, toen dacht ik meteen, dit is de winnaar van The Voice. Dat wist ik meteen.
1: Wel echt, ja?
2: Ja, echt.
1: Ik niet.
0: Nou, geniet van het succes, Ruben. En ik wens je alle succes met deze nieuwe single. Die is opnieuw heel goed gedaan. A Higher Love, ik wens je een fijne dag.
1: En jullie ook, bedankt hè.
0: Hoi.

0: spelletje vroeger of later. Je weet wat de spelregels zijn. De titel van het spelletje vertelt eigenlijk alles al. Wat zit er vandaag in de prijzenkist?
1: Nou, die is weer helemaal gevuld natuurlijk. Je krijgt de deurhanger van dit programma. Je krijgt sowieso ook de sleutelhanger en de sokken. En de Goeiedag Hendrikman boodschappentas. Want daar is het natuurlijk allemaal om te doen, hè? Dat moet je hebben.
2: Wil je daar kans op maken? Geef je dan nu op. Stuur het codewoord achtbaan via de gratis NPO Luister-app.
0: Naar aanleiding natuurlijk van dat spectaculaire verhaal van Ruben Hillen, die zijn nieuwe videoclip in een achtbaan in Slagharen heeft opgenomen. Goed, zometeen kun jij in die achtbaan plaatsnemen van vroeger of later. Als je nu het woord achtbaan

0: Boko Haram en Homburg. Het is 1 minuut voor 8:30. Maar toch al het nieuws. Dag Carolijn.
1: Goedemorgen Bert. Ja, veel mensen rijden vandaag met een collega mee, werken thuis of huren een deelauto. Want door de landelijke OV-staking rijden er 24 uur lang nauwelijks treinen, bussen, metro's en trams. Ook de pont over het Noordzeekanaal tussen Velsen Noord en Zuid vaart niet. Ja, dat had deze jongen niet helemaal meegekregen, hoorde NH Nieuws.
2: Gaat helemaal niet vandaag.
3: Is er een landelijke staking?
2: Is er een landelijke staking, ook voor de pont? Dat meen je niet. Oh, dan kan ik beter om gaan keren.
3: Ja, hoe moet je nu naar de overkant?
2: Ja, ik ga niet zwemmen met het ding.
3: Ja, alle grote OV-staking in het hele land, ook de pont.
2: Oh jee, nou dan ga ik maar even kijken op internet of ik wat kan vinden. Maar anders moet ik maar rechtsomkeer.
0: Nou, die komt niet op zijn werk hoor, vandaag, denk ik.
1: Dat denk ik ook niet. Nee, dat denk ik ook niet. Werknemers staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. En vakbond FNV snapt dat deze staking veel mensen raakt.
4: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op hun goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
1: De rest van de reizigers lijkt wel goed op de hoogte. Veel stations zijn leeg. Er is een grote uitslaande brand in een rijtjeshuis in Zwaag in Noord-Holland. Die brak vanmorgen uit en de veiligheidsregio weet nog niet of er nog mensen binnen zijn. De omliggende woningen zijn wel allemaal ontruimd. Er komt veel rook vrij in Zwaag en er is zeker één persoon nagekeken door ambulancepersoneel. Een gaslek in het Utrechtse dorp Elst vannacht. Daardoor stroomde gas het rioolstelsel in, waardoor in woningen een sterke gaslucht werd geroken. Sommige huizen zijn ontruimd en de gasleiding is inmiddels wel afgesloten. Maar het gas moet nog uit het riool en dat kan nog even duren. En orkaan Lowell raast over Hawaii en daarbij is al zeker één dode gevallen, meldt CNN. Een boom waaide om bovenop het tentje van een dakloze. Delen van Hawaii zijn overstroomd. Nou, een weerman van Fox News deed vlak voor die orkaan aan land kwam nog even buiten verslag. Vlak bij zee met zijn voeten in het water. Ja, zoiets gaat niet altijd goed.
5: And there goes another wave. This is what I'm... Whoa! I'm okay. Yeah, I'm okay. No problems. A limb got around my ankle. So this is what we're dealing with.
1: Ja, hij werd bijna omvergeworpen door een golf. Maar er kwam ook iets tegen zijn enkel aan. Maar verder gaat het dus heel goed met hem.
0: Is er nou wel eens zoiets overkomen? Dat je, ja, ben je ooit verslaggever geweest?
1: Ja. Nee. Je maakt wel gekke dingen mee als verslaggever. Jij ook, denk ik, toch?
0: Ja, zeker. Ik ben ook wel eens in een storm wel omvergewaaid met echt wel een hoe heet het? Een
1: zwemvestel?
0: Een rib gekneusd.
1: Echt waar? Ja, waar was dat dan?
0: Ja, weet ik veel, ergens aan de kust of zo voor een verslag was ik.
1: Maar waarom? Dit is elke keer met een orkaan of slecht weer of zo, dan moet een verslaggever naar buiten.
0: Ja.
1: Waarom ga je daar dan staan?
0: Ja, omdat je natuurlijk in het oog letterlijk en figuurlijk van de storm wilt staan. Je gaat niet op een driehoog in een appartementje zitten en een weer zitten te doen. Zoals jij nu gaat doen.
1: Het is nu nog droog met af en toe zon, maar vanmiddag bewolkt met veel buien, harde wind, kans op onweer. Het lijkt er nu dus nog niet op, maar nu kun je nog buitenverslag doen. Het wordt een graad of 18.

0: samen spelen met René Borm uit Hulst in Zeeland. Dag René, goedemorgen.
1: Goedemorgen Bert.
0: Maar we bellen je op een andere plek aan zee, hè?
1: Ja. Ik zit op Lesbos.
0: Heerlijk, vakantie vier.
1: Ja, vakantie. Het is 8 maanden, dus ja, als je dat nog vakantie kan vieren noemen.
0: Nou, dan woon je er toch ongeveer?
1: Dan woon ik er dus meer wonen wat ze doen.
0: En wat doe je daar dan zoal?
1: In het najaar in de olijven, veel met de boot varen, zwemmen, gewoon genieten van het leven.
0: Ach, jaloersmakend René. Waarom zou je nog terugkomen naar die andere 4 maanden?
1: Nou ja, omdat we nog een huis hebben in Hulst. En ja, dat moet ook af en toe een klein beetje onderhoud aan gepleegd worden. En we hebben nog wat familie. En ja.
0: Ja, heerlijk. En hoe is het weer op dit moment op Lesbos?
1: Op dit moment is het denk ik een graad of 26. Vlakke zee, geen wind.
0: Ach, verrukkelijk zeg.
1: Ja.
0: Nou, hou je hoofd koel, want we gaan even het spelletje vroeger of later spelen. We beginnen vandaag in 1970, het jaar waarin Feyenoord als eerste Nederlandse club de wereldbeker wint.
2: Als het eindsignaal geklonken heeft, staat het Feyenoordstadion op zijn kop. De club uit Rotterdam heeft waargemaakt wat iedereen hoopte en mag zich nu officieus wereldclubkampioen noemen.
0: En vanavond moeten ze natuurlijk opnieuw aan de bak in de Champions League tegen Barcelona. Spannende wedstrijd. Vanuit 1970 reizen we verder. Ja!

0: Vroeger of later een hit dan 1970?
1: Vroeger.
0: Is goed, 1968. Mozart-symfonie, de 40ste in...

0: En ook een hele rits aan namen die hier aan meewerkte. Uit de musical Tsjechov, Robert Long, Robert Paul, Simone Kleinsma en Martine Bijl. Vanmorgen vloog ze nog vroeger of later, niet dan 71.
1: Ook iets vroeger.
0: Nee, die was later.

0: Maar deze pak je dan weer wel, dat kan niet anders. Neil Diamond, Cracklin' Rosie. Vroeger of later in 88?
1: Vroeger.
0: Goed, 70. En dit is de laatste van Rod Stewart. Tonight's the night, gonna be alright. Vroeger of later niet dan 1970.
1: Later.
0: Dat is goed.
2: Vroeger of later.
0: Namelijk 1976. Mooie prijzen komen naar Zeeland toe.
2: Absoluut. Deurhanger krijg je sowieso. Je krijgt van ons de sleutelhanger. En je krijgt de Max sokken.
1: Dankjewel.
0: Voor het koude Nederland, dat begrijp je wel. Als je helemaal terug bent. Goeiedag.
1: Hetzelfde voor jullie.
0: Hoi.

Ach, wat leuk. Mozart weer eens op de radio. En Jan David is terug in zijn schooltijd. Jeugdsentiment, zo schrijft hij. Eerste klas middelbare school in Tiel, toen dat een hit was in 1971. Zo meteen de post. Maar eerst deze rollercoaster.

0: thuis hoort in het museum van de Nederlandse popmuziek. Hè. Prachtig, Danny Vera's Rollercoaster. En over musea hadden we het vanochtend ook. Want Piet Veldhuis heeft alle ruim 500 musea in ons land bezocht. Met een museumjaarkaart om op die manier geld uit te sparen.
1: Ja, Ellen zegt, goedemorgen Bert en team. Even een kleine reactie op het gesprek over de musea. Het mag niks kosten. Want hè, Bertje was er nogal ingegaan omdat hij weinig uitgeeft aan musea. Alsof een museumjaarkaart niets kost. Dat is al gauw €70. Zeker, absoluut. Maar je ondersteunt er ook de cultuursector mee. Je bespaart daardoor wel veel, want 3 tientjes aan een museum, dat keer 500. Nou, dan is €70 een schijntje natuurlijk.
0: Ja, ja, klopt, ja. Gert-Jan die vond het gesprek wat minder leuk. De zogenaamde grappen over die zuinigheid, dat is humor ten koste van iemand anders, zo laat hij weten. Jammer, niet nodig, niet doen. Overigens, leuk programma. Nou ja, volgens mij kon Piet ook smakelijk lachen om het feit dat hij zuinigjes leefde. Hè. Dat gaf je ook eerlijk toe. En we hadden de jarige Albert van der Helm uit Heerhugowaard in de verjaardagskalender. Vandaag 73 geworden en hij vertelde dat hij zojuist is begonnen met Ozempic, omdat hij momenteel 140 kilo weegt. Nou, we hebben beloofd dat we hem gaan volgen de komende weken. En ook over een maand gaan we even bellen hoeveel kilo die kwijt is.
2: Ja, Marja is erg onder indruk van hem. Ze zegt, laten we met elkaar Albert steunen. Fijn dat radiodokter Bert vinger aan de pols houdt.
0: Ja, kijk, het heel graag gedaan.
1: Ja, en Tim die zegt nog van Ozempic, niet aan beginnen. Gewoon op je voeding letten en sporten. Dan helpt het ook zo'n prik in je bil niet tegen.
0: Nou, ik denk dat hij wel van alles al geprobeerd heeft. En op zo'n moment, als je alles al geprobeerd hebt en het lukt niet, dan kan ik me ook wel voorstellen dat je hem naar een middel als dit grijpt. Ja. Hoe het ook zij, over een maandje gaan we hem weer bellen om te kijken of het geholpen heeft. Zo

0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
3: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
2: En voor Harold met een sta-opstoel.
4: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
5: Medipoint.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Medipoint.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
7: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv. Op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
8: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed, thanks, bo.
9: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: En actie, olifant!

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Trulease met Renke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
3: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
5: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
6: 9 uur, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
7: Goedemorgen Hans. Sommige reizigers proberen toch met het OV op hun werk te komen. Ook al weten ze dat er een landelijke OV-staking is die 24 uur duurt. Deze man zat bij een halte in Zwolle.
8: Ja, ik hoopte dat de bus nog langs kwam, maar ik zit er denk ik niet in.
9: En ik dacht, ik gok het er toch maar op.
8: Ja, ik keek even op de app. Ik zag een bus rijden, wel een uitroeptekentje erbij.
7: Ja, die bus kwam toch niet. In Amsterdam vaart ook de pont niet over het IJ, maar daar is wat op bedacht. Een basisschool heeft zelf een boot geregeld voor de leerlingen en leerkrachten. En de directeur vaart zelf ook mee.
10: Je blijft dan toch de directeur, dus je blijft verantwoordelijk. En ik wil gewoon zien dat alles goed gaat. Ik heb de passagierslijst. Een soort schoolreisje ook aan het begin van de dag. Nou, stiekem wel, want we hebben heel erg geluk met het weer in vergelijking met gisteren. Dus ik denk dat het ook een mooie tocht wordt.
7: De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval aan het voorbereiden was. Volgens 2 journalisten werd Netanyahu 1,5 week voor die aanval op 7 oktober ingelicht, maar deed haar daar niets mee. Vanuit het hele land komen Noren vandaag naar Oslo om afscheid te nemen van koning Harald, die eind vorige maand op 89-jarige leeftijd overleed. Vlaggen hangen half stok en vanmiddag is de uitvaart. Bij het Koninklijk Paleis in Oslo is volgens correspondent Rolien Kreton inmiddels een bloemenzee ontstaan.
11: De tuinman van de koning staat met een zinken tel bovenaan de hellende bloemenzee. Het paleis ligt op de top van een berg. En ja, de tuinier probeert de veelheid aan bloemen een beetje te rangschikken, zodat het niet allemaal op één grote hoop terechtkomt.
7: Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia bij de uitvaart. En de technische problemen bij de Britse verkeersleiding zijn opgelost. Gisteren konden meer dan 1000 vluchten tussen Schiphol en het Verenigd Koninkrijk niet doorgaan. Ook vandaag zijn de gevolgen waarschijnlijk nog merkbaar. Een grote groep Feyenoord-supporters strandde gisteren op London Heathrow, die via een omweg alsnog bij de uitwedstrijd tegen Barcelona wilde zijn. Nou, die wedstrijd is vanavond, dus er is een kans dat ze alsnog op tijd gaan komen. Het weer, hier en daar zon, vanmiddag meer bewolking en dan zijn er veel buien, soms met onweer en ook gaat het harder waaien. Het wordt een graad of 18.
5: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers. Avrotros.

Britse Lulu maakte dat deze heren elkaar vonden. Tijdens een hilarisch optreden in haar tv-show deelden ze een piano en voerden ze een muzikale strijd op, waarbij ze het thema van Dr. Zhivago speelden en ze schijnen rond op de vloer geëindigd te zijn. Nou, dat vroeg dus om meer. En dat kregen ze. Georgie Fame en Ellen Price. Goedemorgen allemaal, openbaar vervoersloze dag. Ik denk dat veel mensen thuis lekker zitten te luisteren, want de baas luistert toch niet mee, dus zoiets. De uitvoervitamine komen vandaag van Taylor Maat tuinbouwartikelen in Boskoop in Zuid-Holland. In de historie heeft dat bedrijf 75 jaar op de teller en groeide het volgens Bernhard en Jacqueline Pastorel uit van een klein bedrijf op de Parklaan uit tot een bloeiend bedrijf in tuinbouwartikelen. Onder de wind van Jeroen en Wilbert en Richard en Dick en anderen. En de Pastorelli's wensen hen nog vele jaren toe. Tegelijk is Johan van den Broeke uit Oostburg in Zeeuws-Vlaanderen ook hier van de partij. Hij geniet al enkele jaren met pensioen, geniet elke dag van het programma. Ik heb een lijstje gemaakt, zegt Johan, met Nederlands product. Muzikale vitamine van eigen bodem dus.

hotelkamer lagen de mannen van AH verveeld op bed, terwijl de presentator op de BBC zei: het is een regenachtige dag, maar zoals altijd schijnt de zon op tv. En dan is zo'n liedje natuurlijk snel geschreven. The What Difference Does It Make was van Earth and Fire daarvoor. En wordt ook Living Doll van Cliff Richard. De grappen en de gollen van de jongwaans ten spijt. Is Living Doll met Cliff alleen ook een leuke special treat nog steeds. Dit is Chuck Blue met Venus.

Lou Pearlman, de uitvinder van veel boybands, bleek een boef. Oplichting en witwassen dreef hem naar de gevangenis. Maar van alle boybands die hij leegtrok, bleek dit een goudmijn waar de jongens zelf ook nog wat aan overhielden. De Backstreet Boys met Quit Playing Games With My Heart. Daarvoor Run to the Sunshine, lekker staaltje nederpop met Leo Anker. En daarvoor ook nog andere nederpop van Shocking Blue, Venus. En hier is Bobby V.

En orkest. Bijna een verontschuldigende naam, terwijl ze natuurlijk helemaal Harry Jekkers waren. Die woonde in zijn eigen liedjes altijd. Ik geloof niet dat er ooit nog eens een liedje over zelfmedelijden is gemaakt. Na Lucifer met Margriet Eshuis, een self-pity. Maar die hadden we ook een tijd niet gehoord. En daarvoor ook nog Bobby V en de arbeidsvitamine met Take Good Care of My Baby. Als je mee wilt doen met het programma, weet je ons te vinden. Hopelijk via arbeidsvitamine.nl. Jullie lijst kan zomaar in de etalage hier vandaag. Dit is Andy Kim, Baby I Love You.

bandje van Pim Koopman en Rob Vunderink. Die grossierde in glad gepolijste Amerikaanse plank gasrock, om het zo maar te noemen. Down in the Silver Mine was naast Socially the Summer Night een hit van ze. Am I the Same Girl was van Swing Out Sister. Dat was gebaseerd op een liedje van Young Holt Unlimited. Dat lekkere, vrolijke geluid van ze. En daar weer voor ook nog Baby I Love You van Andy Kim. Zeg, hou jij eens even rustig. Goed zo. Oh, het waren natuurlijk de bijen van Gloria Gaynor die hier voorbij komen. Van haar album Honeybee.

Ja, prachtig. Samuel Chanson. Het is 100.000 liederen die op ons afkwamen. En heerlijk om dat te horen in de vroege ochtend bij de Arbeidsvitamine op Radio 5 met nu de Shadows.

Toen het er eenmaal was, is het ook nooit meer weggegaan. Het blinkende geluid van de Shadows met Hank B. Marvin, die als enige op mijn netvlies is blijven staan met die hoornen bril van hem. En dat glimlachende gelaat van hem, terwijl hij die prachtige gitaar bespeelde. Arbeidsvitamine, de hele ochtend op Radio 5. Tot zo.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
2: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
4: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
5: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijks kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
6: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
7: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzonnegrenzen.nl/nalaten.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
2: Ik ben flexibel.
1: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
2: Als we weer met NFV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
1: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
3: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
4: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
4: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
6: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
7: Het is 10:00, Carolijn Bari met het NOS-journaal.
8: Goedemorgen. Er rijden nog wel wat bussen tijdens de grote landelijke OV-staking, maar het zijn er niet veel. In Haarlem zijn er een paar gezien en een verslaggever van Omroep L1 zag er ook 6 à 7 klaarstaan bij het station in Sittard.
9: Goedemorgen. Goedemorgen, chauffeur. U rijdt wel?
10: Ja, dan moeten mensen rijden. Die mensen moeten ook naar het werk, toch? Ja,
9: maar het openbaar vervoer staakt vandaag en u niet?
10: Nee, dat is niet voor iedereen. Ik ben niet aangesloten bij de bond, dus ik krijg het ook niet betaald. En als ik stilsta, dan krijg je niks betaald. En dat gaat niet.
8: Ja, het zijn uitzonderingen. Veel mensen werken vandaag thuis, pakken de auto of fietsen een heel eind om. Op de Schellingwouderbrug tussen Amsterdam-Noord en de rest van de hoofdstad is het file rijden, zag een verslaggever van NH Nieuws. Ja, die brug is ook vrij hoog.
7: Kunt u het wel waarderen dat ze staken?
11: Jawel hoor, ja zeker. Voor de sociale zekerheid en alles, ja.
7: Waar moet u naartoe?
11: Naar Amsterdam-Oost.
7: Het is een klim, hè, daarboven. Ja. En nou nog de rest van de brug.
11: Ja, het waait lekker. Ja,
7: is dat dan ook een ommetje voor u?
12: Het is toch leuk, een andere route, hè?
13: Ja, dan ben ik in 20 minuten op mijn werk en nu doe ik er 3 kwartier over.
7: Zo, dat vind ik nogal een verschil.
13: Ach, het lekker fietstochtje.
8: Ander nieuws, de aanvallen over en weer tussen Amerika en Iran zijn in volle gang, ook vannacht. De Verenigde Staten bestookten Iraanse olietankers. Het is niet bekend of er slachtoffers zijn, maar daar lijkt het wel op. Volgens correspondent David Poort zie je op beelden hoe de Amerikanen tankers met raketten beschieten. En dat ga ik nu eventjes laten horen.
14: Nou, dat zijn toch wel vrij grote projectielen die gewoon op de achtersteven van die Iraanse tankers worden afgevuurd. Nou, dat zijn precies de plekken natuurlijk waar de bemanning zich bevindt. Dus je kan je niet voorstellen dat daar geen doden bij zijn gevallen.
8: Correspondent David Poort. Iran reageerde door de aanval in te zetten op Amerikaanse basis in Jordanië. En dreigt ook dat het daar niet bij blijft. In Zwaag heeft vanochtend een grote woningbrand gewoed. Het is nog niet duidelijk of er mensen binnen waren. Zo'n 20 omwonenden werden uit voorzorg ergens anders opgevangen en er kwam veel rook vrij. Een deel van het gebied rond de brand in Zwaag zit nu zonder stroom. En een sensatie op de US Open. Daar is titelverdediger Carlos Alcaraz uitgeschakeld. Ja, Amerikaanse tennisser Ben Shelton versloeg de Spanjaard in de kwartfinales, horen bij Eurosport.
15: Ben Shelton, welkom in de absolute elite. Met de grootste overwinning uit zijn carrière.
8: Ja, op Alcaraz dus. De spectaculaire partij duurde 4,5 uur en eindigde om iets na 3:30 s'nachts. De Amerikanen hopen nog steeds dat eindelijk weer eens een Amerikaan die US Open gaat winnen. Het weer, het is inmiddels wat meer bewolkt. Vanmiddag onstuimig met felle buien, harde wind en kans op onweer bij zo'n 18 graden.
6: Arbeidsvitaminen, Hans Schiffers.

Mindeville, hij speelde zich in de Kijker in New York, waar de punk begon te floreren. Een mix van roots rock en soul en rhythm and blues. Woep, woep, woep. En blues sloeg hartstikke aan bij het alternatief publiek en ook bij de top 40 publiek later. Uit die band stapte natuurlijk Willy de Vil naar voren ook. Een dag in staking. Nederland kiest een andere route vandaag, omdat het openbaar vervoer plat ligt of werkt thuis. En dan heb je in ieder geval arbeidsvitamine. Van Taylor Maat in Boskoop komen de aanvragen vandaag. Die hebben een kennis van bijna 70 jaar in de boomkwekerij en aardbeienteelt. Jacqueline en Bernard Pastorel die feliciteren Jeroen en Wilbert en Richard en Dick met hun bloeiend bedrijf dat ooit begon op de Parklaan in Boskoop. En er zijn aanvragen van Johan van den Broek uit Oostburg die een persoonlijk lijstje achterliet vanuit Zeeuws-Vlaanderen. En daarop eigenlijk exclusief arbeidsvitamine van eigen bodem.

0: is alles een mooi getoonzet, hè, met een tekst van Lennart Nijg. Het verhaal van de schepping, die verandert in een verschrikking, de zondeval. En zij als zondares en hij dan de zul die zich liet meeslepen. Dat is het verhaal van Boudewijn de Groot met Eva. Daarvoor Love Letters van Alison Moyet. Dat is een leek een afgekloven boterham, dat liedje. Maar Frankie Miller en Alison Moyet die hebben die song uit 1945 nog een mooie waarde meegegeven. En I'm Gonna Knock on Your Door was van Eddie Hodges.
1: De arbeidsvitamine puzzel.
0: Ja, we gaan even lekker puzzelen. In je hoofd moet dat gebeuren, want je krijgt 4 stukjes te horen. 1, 2, 3, 4. Dat is nooit de goede volgorde. Je moet iets anders gaan bedenken voor het liedje dat je dadelijk gaat horen. En dat is de allereerste rock'n'roll tekst die in ons hoofd werd geplant destijds. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock. We're gonna rock around the clock tonight.
2: 1.
3: 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock rock.
2: 2.
3: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock.
2: 3.
3: We're gonna rock around the clock tonight.
2: 4.
3: 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock.
0: Wat verschrikkelijk allemaal, die cijfers. Ik weet niet wat jij ermee doet, maar graag even via de NPO Luister-app... wat jij denkt dat de goede volgorde moet zijn. Win het puzzelboek voor arbeidsvitamine. Dit is de Golden Earring.

0: Ze bewandelden dat hele eigenwijze pad tussen country en rock die goed op de radio paste. Shania Twain, en dat was vooral omdat haar man met haar samenwerkte. Ze zullen het lekker samen in hun eigen studio hebben opgenomen, denk ik ook allemaal. Man, I Feel Like a Woman. Daarvoor, It Ain't What You Do, It's The Way That You Do It. Een mooie titel van Bananarama met Funboy Free samen. En Why Do I kwam van The Golden Earring. Uit de tijd dat ze ook ooit nog eens 185.000 bezoekers op het strand van Scheveningen bespeelden met een gratis openluchtconcert. Dat Veronica volgens mij organiseerde. En zij zaten toen lekker in hun vel ook. Why Do I? The Golden Earring.
1: De arbeidsvitaminepuzzel.
0: Chris uit Zwolle is vrachtwagenchauffeur. Wat vervoer je, Chris, op dit moment?
2: Goedemorgen. Ik vervoer emballage.
0: Ah, emballage. En wat staat dat voor?
2: Sorry?
0: Wat? Ja, emballage. Ik heb het woord niet elke dag in de mond, moet ik zeggen.
2: Gewoon leeggoed voor een fabriek.
0: Oh, voor de fabriek.
2: Dat willen ze weer hergebruiken.
0: Oh, oké. Okay.
2: Dus is het, dat rijd ik lekker heen en weer.
0: Zijn jullie lekker op de file, in de file? Omdat het allemaal iedereen...
2: Nee, ik sta stil even voor jullie.
0: Ja, dat
2: ik was net klaar met lossen, dus...
0: Oh, oké, okay, op die manier. Ja, heel goed. Nou, je luistert lekker naar arbeidsvitamine, dan hoor je die rock'n'roll plaat voorbij komen. Wat vind je dat leuk trouwens, die Bill Haley, die oude rock'n'roll?
2: Ik hou van alle oude muziek vanaf jaren 50 tot de jaren 80.
0: Okay.
2: De plaatkast staat er vol mee.
0: Ja, lekker breed. Dat is helemaal arbeidsvitamine, hè? Dat weet je.
2: Ja, ja. Ja. Dat is sowieso Radio 5.
0: Ja, dat, leuk. Het staat helemaal aan bij je. Goed zo. Nou, Chris, laat eens weten wat jij van die puzzel hebt gemaakt.
2: Ik dacht 2, 1, 4, 3.
1: 2. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 1. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 4. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. 3. We're gonna
0: rock. Around the clock tonight. Ja hoor, helemaal goed. Ja, ja, ja. Nee, er moest wel iemand met het goede antwoord komen. Maar er waren best veel trouwens ook. Het was toch een opgave die beter te doen was dan ik van tevoren had ingeschat, moet ik zeggen. Nou, ja, wat gaan we doen? Wat wil je hebben van ons?
2: Ik dacht dat ik een puzzelboek kreeg om lekker verder te puzzelen.
0: Helemaal waar, dat klopt je. Dat komt zo snel mogelijk naar je toe. Dankjewel Chris, goede reis.
2: En de goede muziek, hè?
0: Ja, en goede muziek. Staat ook in dat boek trouwens allemaal. Hé, hey, dankjewel.
2: Oh,
0: okay.
2: Hey. Nou, ik ben benieuwd.
0: Ja, zeker. Ja. Laat even weten hoe je het vindt. Dag.
2: Ja, ga ik doen. Hoi, hoi. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock,

onmiskenbaar Lois Lane, I Wanna Be. Met Kees ten Dam op saxofoon. Van Fortune Fairy Tales. Er ligt hier een lijstje op tafel met veel nederpop. Dat komt door Johan uit Oostburg, die ons dat allemaal stuurde. Naast de verzoeken natuurlijk van Telemaat in Boskoop. En wat je ook nog hoorde was hiervoor Patricia Pai met Fisherman King. Dat was een plaat die ze maakte met Brainbox in 1969. Die heeft zo ongelooflijk veel gedaan, die Patricia Pai, met de Cats en de Golden Earring, een T-set. Lullig is alleen als je ernaar vraagt dat ze het allemaal ook niet meer weet, of er in ieder geval niet heel veel zin aan heeft om dat nog allemaal weer eens naar boven te halen. Omdat het allemaal klussen waren waar ze zich volgens mij voor in liet praten. En dat kwam met een grote charme en gemakkelijkheid leek te doen allemaal. De Moody Blues. Nights

daar. Sterk is de liefde, tijdelijk althans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans. Met zijn zonnebril

wel te begrijpen. Het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Jans

Het blikken, maar zo aantrekkelijke geluid van Alan Clark en Graham Nash en Tony Hicks en Benny Calvert en Bobby Elliott met Listen to Me. Daarvoor Nozem en de Non van Cornelis Vreeswijk. Volgens Roos is dat zo'n fantastische zanger, maar ook erg onderschat. Omdat hij in zijn muzikale loopbaan niet de waardering heeft gekregen die hij zeker had mogen hebben, vindt ze. Ja, misschien was het wel een maatje te groot voor Nederland, denk ik. Die Cornelis Vreeswijk in zijn tijd misschien dat zou kunnen. Maar hij duikt regelmatig op verzoeklijstjes hier. En we hoorden Morning van Al Jarreau. En als je nog steeds in de mood bent, dan krijg je nog een klein stukje van Glenn Miller mee. Tot zo.

0: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
1: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
2: TrueLease met Grenke.
3: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
4: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
3: Precies wat we nodig hadden.
4: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
8: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
7: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
10: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
9: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
11: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
12: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
11: Sorry Bo, het is beauty.
12: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig

0: maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
2: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadskortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
3: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
4: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
6: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
7: 11 uur, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
8: Veel ouderen die in een verpleeghuis terechtkomen moeten vlak na hun aankomst weer verhuizen. Dat blijkt uit onderzoek van 6 universiteiten. Volgens deze onderzoeker hebben die snelle verhuizingen meerdere oorzaken.
9: Eén reden die daarmee te maken heeft is dat ouderen vaak vanuit een crisissituatie thuis ergens komen wonen. En ja, dan ben je ook al blij als er een plekje beschikbaar is. Een andere reden die we vaak horen is dat mensen moeten verhuizen omdat de zorg niet meer passend is. Als die bijvoorbeeld behoeften zwaarder of complexer worden, dat niet meer op de locatie geboden kan worden en dat mensen dan naar een andere locatie moeten verhuizen.
8: Van de mensen die in een verpleeghuis terechtkomt, moet 36% al snel weer naar een andere plek, de meeste binnen 4 maanden. Bij de felle woningbrand in Zwaag in Noord-Holland is naar nu blijkt de 78-jarige bewoner om het leven gekomen. De brand was ontstaan in de meterkast, maar de bewoner kon niet op tijd naar buiten, zegt de veiligheidsregio. De brandweer is er nog volop aanwezig.
10: Nou, op dit moment is de brandweer nog steeds bezig met blussen. Het is wat brandmeester, het breidt zich niet meer uit, maar het is ook nog niet volledig uit. Dus daar is de brandweer nog steeds mee bezig.
8: 20 omwonenden in Zwaag zijn elders opgevangen en het is nog niet bekend wanneer ze terug naar huis mogen. Technisch directeur Mark Overmars stopt bij Antwerp FC. Vanwege gezondheidsredenen, schrijft hij in een afscheidsbrief. Hij zegt dat zijn energie volledig op is. Eerder was hij al eens getroffen door een hartinfarct. Overmars begon in 2022 bij Antwerp nadat hij bij Ajax vertrok na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. En de ochtendspits was ondanks de landelijke OV-staking niet veel drukker dan normaal, melden de ANWB en Rijkswaterstaat. De treinstations waren vrij leeg. De Albert Heijn op station Duivendrecht had vanmorgen maar een omzet van €7. En ook op Schiphol is het rustig, maar niet als je daar met de auto naartoe wil, merkt een verslaggever van NH Nieuws.
11: Vooral heel veel taxis. Die staan allemaal hier in de file om mensen te brengen of te halen. Ook parkeerdek is helemaal vol. Ik denk niet dat ik het ooit zo vol heb gezien. Ik heb heel lang moeten rijden voordat ik ook ergens mocht parkeren. Ergens buiten, helemaal bovenop. Maar het is vol.
8: De staking levert soms opmerkelijke beelden op, zoals dat van een fietsende vrouw over de vluchtstrook langs de A2. En de politie in Amsterdam krijgt meldingen binnen van fietsers in de Eitunnel. Het weer, af en toe zon en vooral in de noordwestelijke helft stevige buien, mogelijk met onweer. En het wordt ongeveer 18 graden.
6: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Ik heb het geld, ik heb de plek, jij hebt het lijf en je hebt het gezicht. Laten we samen komen met z'n tweeën met een glas champagne. Aan verbeelding laat het in ieder geval niets te wensen over. Radio 5. Sailor. Arbeidsvitamine, de aanvragen die komen van Zundert. 70 jaar geleden in de Brabantse boomkwekerij een aardbeienteelt ontstond Telermaat uit Boskoop. Dat met collega's als Jeroen, Wilbert, Richard en Dick uitgroeide tot een bloeiend bedrijf in tuinbouwartikelen. En andere aanvragen die komen van Johan van den Broeken de hele ochtend uit het Zeeuws-Vlaamse Oostburg. Ik heb een lijstje gemaakt, schrijft hij, met alleen Nederlands product. Muzikale vitamine van eigen bodem dus.

Johan van den Broeke uit Oostburg, een beetje dezelfde leeftijd heeft als ik, want ik kan me dit ook goed herinneren dat het dagelijks op de radio gedraaid werd, In Your Eyes van T-Set, om later te ontdekken dat Mabel Ami en She Likes Weeds eigenlijk de singles waren waarom het echt draaide bij deze band. Sommige liedjes neem je mee verder de tijd in en de andere blijven daar ergens liggen. En dit is dan zo'n geval volgens mij met die Tingeltown piano, In Your Eyes. Daarvoor Lazy Sunday van The Small Faces, Rootie-Dootie-Day, en On My Radio was van The Selector. Veel medepop inderdaad, dat komt dus inderdaad door het lijstje uit Oostburg. Maar we hebben ook dat van Telemaat het Bos koopt de hele tijd bij de hand. En dat is het leuke van vitamine, je weet nooit wat er komt.

Torn van Natalie in Bloedia en Crush van Jennifer Pace. Het waren de moeilijke radiojaren, maar in dit jaren 90 amusement eigenlijk om de haverklap voorbij kwam. Dat van die platen die op elke zender eigenlijk pasten. Dancing in the Street van Marshall Reeves en de Vandellas hoor je. En André Hazes met de Vlieger. Dit is van

Jodassin. Twee geliefden op het strand. Hij zegt, ons hele leven zal hetzelfde lijken als deze ochtend in de kleuren van de zomer. Maar ja, je voelt al aan je water dat dat er niet meer van gekomen is. Dus hij mijmert nog wat over die tijd op dat strand. Die ene hele mooie dag. Het is zinderend, zoals ze de Fransen eigenlijk graag horen. Wat een stem heeft die man, zeg. Jodassin. Heerlijk. Robert Palmer met Every Kind of People hoorde je. En dit is Frederik Spicht met I've Got the Bullets. Weet je nog?

Ik dacht altijd dat ik overal Ferry Maat hoorde zingen, maar die zat hoog in de boom met deze muziek destijds. Richie Family kwam met het kokertje van de jongens van de Village People, achter de Village People, Jacques Morali en Henry Belolo. En het was veel op de radio destijds. De Pied Piper hoorde je van Crispin St. Peter. En dit is zo'n lekkere rock ballad.

Altijd. Casey in de Pressure Group, daar gaat de naam van Kees Schrama achter schuil. En die hoort ook bij de Tom Collins Show destijds bij Veronica, kan ik me nog goed herinneren. Maar ja, we zitten in dezelfde leeftijd ongeveer, Johan van den Broek uit Oostburg, met jouw verzoek vandaag. Wow! Dankjewel voor de aanvragen. Net als telegemaat tuinbouwartikelen in Boskoop. Het was gezellig, maar er is toch weer tijd voor een lunch met Daniel Dekker. Tot morgen weer.

0: Factory Tour. Breng je daar waar je ooit was en daar waar je nog nooit eerder bent geweest. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 met Stefan Stassen. Een vierdimensionale radioervaring die niet in woorden is te vatten.
1: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
2: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
3: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
2: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
3: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
6: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
5: En voor Harold met een sta-opstoel.
7: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
8: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Wat dacht je van Japan?
10: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
9: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
10: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
8: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
12: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
13: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
14: De staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
14: De mega-jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, eet smakelijk voor straks.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Dit weekend is het weer Open Monumentendag. 2 dagen lang genieten van erfgoed in heel Nederland. Maar behoud is niet vanzelfsprekend. Heemschut komt op voor bedreigd erfgoed. Elke dag, al meer dan 100 jaar. Help je mee? Ga naar heemschut.nl en word erfgoedbeschermer. Gebruik de actiecode Monumentendag en steun ons een jaar lang voor slechts €25. Heemschut.nl.
15: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
18: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
19: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
18: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
0: NPO Radio 5 met de best evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
20: 12 uur, het nieuws met Carolijn Bari. Goedemiddag, Carolijn.
21: Goedemiddag, Daniel.
4: Na de nieuwe aanvallen van de Verenigde Staten en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat Brentolie kwam vanmorgen boven de $100 uit, en dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. De stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. Over een uur begint de uitvaart van de Noorse koning Harald, die eind vorige maand overleed. Hij was de oudst regerende vorst van Europa. Deskundige Josien Drogendijk vond hem een goede koning.
8: Omdat je bij leiderschap vaak denkt aan de mensen met de hardste stemmen, met de sterkste karakters, terwijl Harald liet zien dat je als koning ook prima een zachte persoonlijkheid kunt hebben. Dus dat vond ik heel intrigerend aan hem.
4: Koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en kroonprinses Amalia zijn aanwezig in Oslo. De NOS is online al begonnen met een livestream, en de uitvaart wordt straks ook rechtstreeks uitgezonden op NPO 1. In het Verenigd Koninkrijk is het vliegverkeer na de grote storing van gisteren weer opgestart. Reizigers moeten nog wel de hele dag rekening houden met flinke vertragingen. In totaal zijn bijna 2000 vluchten uitgevallen, ook van en naar Schiphol. Door de landelijke OV-staking moeten veel reizigers alternatieven verzinnen. Maar waar een wil is een weg. De directeur van een basisschool in Amsterdam regelde een rondvaartbootje om kinderen en leerkrachten het ei over te laten steken. De leerlingen begrepen wel waarom dat was.
20: Omdat volgens mij de GVB voor één dag wel staakt. Ik vind het natuurlijk niet leuk, maar ik vind het ook wel weer leuk dat we door onze school worden opgehaald en dat we zo naar onze school gaan.
4: Ja, sommigen zijn iets te creatief en fietsen of lopen door de eitunnel. Daar staan nu motoragenten, meldt AT5. En Alfons Scherpenzeel uit Amstelveen is hard aan het trainen voor de Dam tot Damloop. Met zijn 86 jaar is hij volgende week de oudste deelnemer van het hardloop-evenement. Eerst vond hij er niks aan, maar inmiddels is hardlopen niet meer weg te denken uit zijn leven.
21: Ik ben de gelukkigste man op aarde als ik aan het trainen ben. Ik voel me heerlijk. Als het niet goed gaat, dan denk ik van ja, maar daar ben je dan 86 voor. Ga het doen. Niet op de bank zitten. Blijven bewegen.
4: Ja, volgende week staat hij voor de 16e keer aan de start van de Dam tot Damloop. Het weer, overwegend bewolkt en buien, een enkele met onweer. Vooral aan de kust waait het hard, het is een graad of 18.
22: De herfst komt eraan, hè? Die voelt het gewoon. Hè?
4: Zo voelt het.
22: Beetje
4: ja.
22: Wel, hè?
4: Ja.
22: Nou, gezellig binnen.
4: Lekker knus binnen aan de lunch.
22: Nou, dat wilde ik net tegen jou zeggen. Gezellig hoor, hé. Blijf erbij, hè?
4: Zeker.
22: Lunch lekker met Daniel Dekker.

keukentafel van Nederland. Ik ben er behoorlijk trots op en ik vind het ook leuk dat je er weer bent. De muziek gaan hier als zoete broodjes rond. En we hebben de allerbeste evergreens weer uitgezocht. Zometeen bellen met Melody Klaver. Zij speelt een van de hoofdrollen in het nieuwe seizoen van de serie Sussen. Vanaf vanavond weer bij Max op televisie. En volgend uur, ja, ik weet niet of ze landt met een parachute, maar dat zou zomaar kunnen, want zo heet haar nieuwe single. Bente is hier onze lunchgast. Het is vandaag 9 september. Dit is Lunch Lekker.

0: serie Sussen van start. Bij Max op NPO 1 om 20:30. En ja, het is een prachtige serie om te kijken. Het is seizoen 2. En ik heb een van de dochters, of een van de zussen... Ja, hoe moet ik dat eigenlijk zeggen? Ja, een van de dochters ook. Aan de telefoon. En dat is Faya. Maar het is ook Melody Klaver. Melody, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou, wat leuk om je even aan de lijn te hebben.
1: Ja, leuk dat ik er mag zijn.
0: Ja, nou zeker. En hoe gaat het met je?
1: Ja, het gaat heel goed. Het is een bijzondere dag. Zussen komt uit vanavond, het tweede seizoen. En ik ben heel toevallig ook nog eens jarig. Dus het is dubbel feest.
0: Nou, van harte gefeliciteerd.
1: Dank je wel.
0: Wat leuk. Ben je het een beetje aan het vieren ook, of niet?
1: Ja, nou op dit moment is mijn oma op bezoek en zaten we net, we zijn niet aan het lunchen, maar we zaten even aan de thee en aan de koekjes. Ja. Dus die is nu even aan het wachten in de woonkamer totdat ik ben uitgepraat met jullie.
0: Nou oké, okay. En oma gaat ook vanavond kijken om 20:30, neem ik aan.
1: Absoluut.
0: Ja, nou, wat een succes hè, dat eerste seizoen. Ik vond het zo mooi ook, ik bleef altijd hangen in de serie als ik hem aanzette.
1: Nou wat fijn, dat is heel goed om te horen.
0: Was zo mooi gemaakt ook.
1: Ja, absoluut. Dat is helemaal te danken aan de cameravrouw, Josje van Erkel en de regisseuse Annemarie van der Mond. Dus het was eigenlijk een heel vrouwenteam. Ook de producenten, Annemieke van Vliet was vrouwelijk en dan wij met alle acteurs natuurlijk. Dus ja, het was eigenlijk, het is dan echt teamwork, hè. Zoiets doe je niet alleen. Dus nee. Ik kan daar niet alle credits voor opeisen.
0: Nee, maar ja, ik wil het toch maar even gezegd hebben. Dat is dus de magie van de vrouwen bij deze serie.
1: En ja.
0: Het gaat ook echt over familiebanden. Jij bent nu bij je oma. En de band van zussen natuurlijk. Ja, heel herkenbaar ook voor veel kijkers. Hè? Want jullie laten niets onbesproken ook.
1: Nee. Nee, ik denk ook dat een beetje de kracht is van de serie. Ergens staat het heel dichtbij je. Weet je, heel veel mensen kennen het gevoel van een hechte gemeenschap in een dorp. Op het platteland, waarbij bijna iedereen elkaar kent. Waarbij familie heel erg belangrijk is. Dus ik denk dat heel erg resoneert met mensen. Dat het zo herkenbaar is. En tegelijkertijd is het hopelijk voor de meesten een ontzettende ver van je bed show. Omdat wat die vrouwen meemaken is natuurlijk eigenlijk iets verschrikkelijks. Iets heel tragisch. Ik bedoel, je zou er maar op volwassen leeftijd achterkomen dat je hele leven een leugen is geweest. En dat je gewoon nog zussen hebt. En dat je vader is omgekomen bij een ongeluk. Dus ja, dus eigenlijk, die vrouwen hadden een heel fijn leven. Het leven lachte ze toe voordat ze erachter kwamen dat ze elkaars zussen zijn. En sindsdien is het eigenlijk vrij ellendig geweest allemaal tot dusver.
0: Ja, dat ook. Er is ook nog een iets van een moord, toch? Had ik dat nou?
1: Ja.
0: Goed? Ja, wat is daarmee aan de hand? Of mag je dat nog niet vertellen?
1: Ja, jawel. Nou ja, ze zijn eigenlijk bij elkaar gekomen vanwege de dood van hun vader, Johan. En die bleek al heel snel vermoord te zijn. Dus dat is ook nog een extra klap die ze te verwerken hebben. Dat ze erachter komen dat een vreemde man hun vader is. Ik spreek even voor mezelf dan, Faya in mijn geval. Ja. Maar dat hij ook nog eens vermoord is. Dus ja, het is nogal wat om te verwerken en te behappen allemaal voor die vrouwen.
0: Ja. En jij bent in dit nieuwe seizoen 2 inmiddels bij Saar en Rolinde op de boerderij ingetrokken. Hè? Want jullie gaan samen aan een toekomst bouwen op de boerderij.
1: Ja.
0: En, maar de rust lijkt terug te keren, maar dan komt er een onverwachte ontdekking.
1: Nou, er komt nogal een onverwachte ontdekking, ja. Faya die blijkt zwanger te zijn. En dat is nou echt het laatste waar ze op zit te wachten. Niet alleen omdat degene van wie ze zwanger is geraakt echt de minst geschikte vader is, om het zo maar even te zeggen.
0: Okay.
1: En daarbij ook omdat Faya zelf eigenlijk een ontzettend onprettige jeugd heeft gehad. En een hele slechte band heeft met haar moeder. En daardoor zelf heel erg bang is voor het moederschap. En echt denkt niet capabel te zijn om zelf moeder te zijn. Dus ja, het is voor haar nogal een shock. Ik bedoel, ze heeft haar leven helemaal omgegooid. Van een heel spannend carrière-leven in de drukte van Antwerpen. Voor het rustige boerenleven op de boerderij. Wat Faya eigenlijk heel veel rust heeft gegeven voor het eerst in haar leven. En dan komt dit opeens. Dus haar leven staat toch wel weer helemaal op haar kop. Ja,
0: staat Faya opeens in de kaplaarzen op de boerderij. En blijkt het helemaal heel anders te zitten in haar leven.
1: Dat... Ja. Ja.
0: Nou ja, vanavond om 20:30 bij Max, ik kan niet genoeg zeggen, op NPO 1, want dan mis je er ook niks aan. Ja, de succesformule, daar hebben we het eigenlijk al een beetje over gehad. Hè. Het is natuurlijk herkenbaar en ja, wat mooi is natuurlijk ook dat het op het platteland is opgenomen.
1: Ja, ja, dat is natuurlijk een super fotogeniek beeld. Ik bedoel, dat is niet alleen de zonsondergangen en zonsopgangen, maar ja, de natuur om je heen, de dieren, zelfs de mist, de nevel in de ochtendzon. Ja, het is gewoon prachtig.
0: Ja, jullie spelen natuurlijk ook heel goed, waardoor het ook echte mensen worden met echte emoties.
1: Nou, dat is fijn. Daar doen we ons best voor. Dat is ons werk.
0: Ja, maar dat betreft ben je een hele goede actrice natuurlijk.
1: Nou, dat is heel lief om te horen.
0: Ja, maar ik begreep dat jij ook zelf nog zussen hebt. Je hebt twee oudere zussen, toch?
1: Ja, klopt. Ik ben zelf de jongste van drie.
0: Ja.
1: Dus in de serie ben ik de middelste. Maar ik kom ook toevallig uit een gezin van drie meiden.
0: Ja.
1: Maar gelukkig zijn wij allemaal wel met elkaar opgegroeid.
0: En, dat weet je zeker, hè?
1: Dat weet ik zeker. Ja. En weten wij allemaal heel goed waar we vandaan komen.
0: Ja.
1: Dus in die zin staat het verhaal van Faya echt mijlenver van me af. Maar... Ik vind het altijd wel leuk om vrouwen om me heen te hebben. Ik vind het ook leuk om mannen om me heen te hebben. Maar ik vind het ook wel heel gezellig om zusters om me heen te hebben, zeker.
0: Ja, ik heb toch eigenlijk liever altijd wel vrouwen om me heen. Ben ik heel eerlijk?
1: Ja.
0: Nee. Maar ik wilde ook nog even zeggen, jouw zussen in het echt dan, hè? Die staan ook op het podium, want een van je zussen is ook actrice. En volgens mij de andere zus danseres, toch?
1: Ja, klopt. Mijn oudste zus is danseres en choreografe. En die staat echt op de grootste podia en tv-shows waar zij dan de choreografie van doet. Zoals The Masked Singer en de Toppers. Allemaal dat soort grote shows.
0: Ja.
1: En Kimberly, dat is de middelste, die was eigenlijk meer actrice. Dat doet ze niet meer. Maar die is, die is succesvol onderneemster. Die is content creator. Dus die doet ook van alles creatiefs.
0: Ja, maar dat is ook leuk dan, Melody, dat je ook thuis en met je zussen ook een beetje kunt delen het vak dat je doet.
1: Ja, dat is het zeker.
0: Nou,
1: ja.
0: Nou goed, we kunnen nog wel even doorkletsen, maar ga lekker met je oma gezellig bijkletsen met een lekker bakkie en een lekker koekie. En we gaan vanavond voor de televisie zitten.
1: Nou, hartstikke leuk.
0: Mooie
1: dag
0: nog, hè?
1: Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden.
0: Ja, nog een fijne verjaardag ook, hè?
1: Ja, bedankt.

Smetter Ballet en Gold. Hele grote hit in 1983 die je nog veel op de radio hoort. En blijft ook goed, hè? Een evergreen dus. En dat geldt zeker voor de Beach Boys uit 1966 en de Good Vibrations. Nogmaals, goedemiddag. En van harte welkom even kijken wat Leendert aan het eten is. Die heeft weer een appje gestuurd. Het is vandaag soep en bruinbrood met rundvlees. Nou, eet smakelijk, Leendert. Dat geldt ook voor iedereen die op dit moment aan het lunchen is. Dit is Luus Lekker voor Omroep Max op NPO Radio 5. En nu we het toch over Omroep Max hebben, vanavond gaat het tweede seizoen van

0: Dit hoor je alleen in Lunch Lekker.
1: Ja, en ik heb hem aan de telefoon. De maestro zelf. Goedemiddag, André.
2: Goedemiddag, Daniel.
0: En dit ook.
3: Nou, we zetten heel weinig de radio aan, maar tussenmiddag hebben we wel altijd aanstaan. Dus nee, dat is goed om te lijmen, hoor, maar dat is gewoon zo.
1: Zo, ja, nou, dat vind ik wel mooi om te horen, dit. Hier kan ik de dag weer mee door.
0: Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch Lekker bij Omroep

0: in de traditie van Whitney Houston natuurlijk. Gladys Grace and 'Cause I Have Nothing. Oh, je hebt altijd Caroline nog natuurlijk.
1: Ja, die wacht wel even tot ze uitgezongen is.
0: Ja, natuurlijk. Met het laatste dierennieuws en het gewone nieuws natuurlijk.
1: Ja, want de zaak tegen 4 Utrechtse studenten voor het verspreiden van een banga-lijst wordt uitgesteld. Een van de vrouwen die aangifte heeft gedaan over de seksistische lijst is familie van een rechtbankmedewerker in Utrecht. En daarom wordt de rechtszaak verplaatst naar de rechtbank in Gelderland. Een man uit Singapore heeft in de Verenigde Staten bekend dat hij een van de grootste crypto-diefstallen in de geschiedenis heeft gepleegd. Het gaat om de diefstal van bitcoins ter waarde van $245 miljoen. De man zou met medeverdachten een inwoner van de stad Washington hebben misleid en daarmee toegang hebben gekregen tot zijn cryptomunten. Het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is vanmorgen binnen een paar seconden uitverkocht. Vorige week stond ze nog 4 keer in een uitverkochte Ziggo Dome en eind april dus in de Arena. Ze is de eerste Nederlandse vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in dat Amsterdamse stadion. Het is ook haar grootste optreden ooit. Er komen 55.000 fans.
2: Daniel Dekker. Dierennieuws.
1: In Krommenie is een zwanenfamilie weer herenigd na een treinongeluk. Begin vorige maand raakte vader zwaan gewond en medewerkers van de dierenambulance brachten hem naar de opvang. Een week later werd daar nog een gewonde zwaan binnengebracht met 3 kleintjes. En gisteren werd het hele gezin weer vrijgelaten, zag een verslaggever van NH Nieuws.
3: Nina, wat heb je hierin zitten?
4: 5 zwanen. Hier ligt vader eerst en dan de 3 jonkies en moeder achter.
3: En hoe merkte je dat ze bij elkaar hoorden?
4: We hebben ze in aparte foyers gezet van elkaar. En die volwassen zwanen dachten meteen zo. Dat is een leuke zwaan aan de andere kant. We begonnen meteen te dansen voor elkaar. Dat is duidelijk. Dus heel voorzichtig bij elkaar gezet. Maar het was eigenlijk heel direct duidelijk.
3: Hoe is het dan om ze nu zo weg te zien zwemmen?
4: Ja, fijn. Heel mooi. Fijn dat ze bij elkaar zijn in eigen territorium. Dat is het mooiste wat we kunnen doen, denk ik. Ja.
0: Zo, wat mooi dit zeg.
1: Goed hè, allemaal bij elkaar. Er kon geen bedankje vanaf trouwens, maar dat vond ze ook niet erg.
0: Hoe bedoel je?
1: Nou, ze zwommen meteen weg zonder om te kijken.
0: Oh, bedoel je dat? Ja. Ik vond wel, ik hoorde ergens een mooi vioolmuziekje ook.
1: Ja, bij dat vrijlaten, joh, daar hadden ze een heel ding van gemaakt.
0: Oh, dacht dat jij dat erbij
1: had? Nee, ja, dat had ik kunnen doen, maar nee.
0: Ik vond het ook wel wat voor jou eigenlijk. Ja. Dat dieren niet een beetje
1: als ik ernaast had gestaan, had ik speciaal voor ze dat nummer gespeeld.
0: Ja, mooi.
1: Of gezongen. Buiten is het bewolkt en veel buien, sommige ook met onweer. En het is een graad of 18. Vanavond minder regen en dan neemt ook de wind af. En morgen krijgen we een mix van zon, wolken en nog wat regen bij 18 tot 21 graden.
0: Dankjewel, Caroline. En wat fijn dat we weer zijn bijgepraat. En wat een mooi dierennieuws, hè? Dat is gewoon ontroerend, hè?

0: Met zijn flapschoenen.
1: Met zijn flopneus. Haha, zet de clown. Manfred Mann. En daarvoor hebben we Tina Turner. Altijd hetzelfde liedje bij de dubbeldekker. We draaien twee keer een fragment van hetzelfde liedje. En we willen van je weten wie er het eerst mee was.
2: Eén.
1: En dat was Chuck Berry.
2: Twee. Come on. This is me, my baby party. Come on.
1: En dat waren de Rolling Stones. Wie was eerder? Was dat dubbeldekker 1 Chuck Berry? Of dubbeldekker 2 de Rolling Stones? Je hebt altijd 50% kans natuurlijk als je een appje stuurt naar de studio. Dat kan het beste via de NPO luisteren. Dat gaat ook snel. En dan krijg je zo meteen in de quiz 3 vragen. Heb je ze alle 3 goed? Dan ga je er vandoor met de enige echte lunchlekker kaasschaaf. Dus Chuck Berry of Rolling Stones, wie was er het eerst met Come On?

0: Zeg, Barb, liedje mee, niks aan de hand. Dus even kijken of er wat goede oplossingen zijn binnengekomen. Ja, dat gaat hartstikke goed met de dubbeldekker quiz eigenlijk. Ik heb Wim aan de telefoon uit Wijk aan Zee.
1: Ja, goedemiddag, Daniel.
0: Nou, dan komt dat liedje wel even aan daar in Wijk aan Zee, want terug naar de kust.
1: Helemaal.
0: Ben jij geboren en getogen aan de kust of woon je er net?
1: Ja, nee, ik woon er al jaren en mijn voorouders wonen hier ook al jaren. Dus Gelderland in Wijk aan Zee is een hele duidelijke naam.
0: Dus een bekende naam daar in Wijk aan Zee?
1: Ja, zeker.
0: Oh ja, dan moeten we wel, Wim, mocht je nou winnen vandaag, Wim, dan moeten we dat wel goed op de envelop zetten. Anders komt bij de vergeerde schelvis in de brievenbus natuurlijk.
1: Ja, dat kan heel goed.
0: Kunnen we niet hebben, hè?
1: Nee, helemaal niet.
0: Nou, laten we hopen dat het goed gaat met de quiz. Laten we bij het begin beginnen. Wie was er eerder? Chuck Berry of de Rolling Stones met Come On?
1: Nummer 1 met Chuck Berry.
0: Ja, 1961. En 2 jaar later deden de Rolling Stones het. Je hebt de Omroep Max Sokken al gewonnen.
1: Zo, ben benieuwd.
0: Ja, nou, die zitten lekker hoor. Chuck Berry, de artiest die als eerste Come On uitbracht, heeft als bijnaam de vader van... A, de vader van de country. A, B, de vader van de rock and roll. Of antwoord C, is Chuck Berry misschien wel de vader van de blues?
1: Oeh, ik denk nummer 2.
0: Nummer 2, antwoord B, de vader van de rock and roll, is helemaal goed, Wim.
1: Zo.
0: We gaan door naar de volgende ronde. De Rolling Stones zouden in 2022 in Nederland een concert geven. En helaas ging dat niet door op het laatste moment. Op welke locatie zouden zij optreden? Was dat A, in de Gelderdoom in Arnhem? Antwoord B, de Kuip in Rotterdam. Of antwoord C, de Johan Cruijff Arena in Amsterdam.
1: In de Johan Cruijff Arena in Amsterdam, daar was ik zelf bij dat ze terugkwamen.
0: Ja, want Mick Jagger die werd toen op het laatste moment...
1: Ja. Corona, dat is ziek, ja.
0: Ja, die werd getest en die bleek corona te hebben.
1: Ja. Want ik zat al in de trein in Amsterdam en toen zag ik mensen zenuwachtig op de telefoon kijken. En dit en dat, nou, toen zijn we gauw uitgestapt. Helaas, want dat concept ging niet door.
0: En is toen verplaatst, hè?
1: Ja, verplaatst, ja. Een maandje later.
0: Ben je toen wel gegaan nog, alsnog?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Vandaag is de geboortedag van de zanger van Sitting on the Dock of the Bay.
1: Yes.
0: Wie is dat? Is dat Otis Redding, Bill Withers of is het Curtis Mayfield?
1: Dat is Otis Redding.
0: Ja, natuurlijk!
1: Otis die dood is,
0: ja. Dat is bijna
1: hij was ook 27 jaar, denk ik.
0: Ja.
1: Hij is ook,
0: Hij zou vandaag 85 zijn geworden.
1: Ja, heel, heel goed nummer is dat. Want hij woonde dat zelf in de buurt daar van die baai.
0: Ja, dat weet ik. Ja, dat heb ik ook ergens gelezen, ja.
1: Ja, ik blijf op de hoogte.
0: Nou, hartstikke mooi, Wim. Je hebt alle prijzen gewonnen. De Omroep sokken en de lunch lekker kaasschaaf.
1: Zo, nou, hartstikke goed, Daniel.
0: En we gaan
1: het een keer te bespreken.
0: Ja, dat is helemaal geheel wederzijds natuurlijk. Ja, ik zit dus iedere dag met jou aan de lunchtafel, maar ik heb je nog nooit gesproken. Dat is ook gek eigenlijk.
1: Ja, dat wordt een keer tijd.
0: Ja, dat werd tijd. Nou, en het is helemaal goed gekomen. We gaan Wim Schelvis, Wim met hoofdletters geschreven, op de envelop zetten.
1: Zo is dat.
0: Welkom naar Wijk de Zee. Welke versie van Come On kan ik voor je draaien vandaag?
1: Doen we het van de Rolling Stones. Ik vind het wel wat in mijn tijd. Yes.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
3: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv. Op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
4: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
5: In het tweede seizoen van de dramaserie Zussen volgen we de zussen Faya, Rolinde en Nienke. Samen bouwen ze aan hun toekomst op de boerderij, maar worden geconfronteerd met gebeurtenissen uit het verleden die hun leven voorgoed veranderen. Hoe sterk zijn familiebanden als geheimen aan het licht komen? Vanavond om 8:30 bij Max op NPO 1.
6: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
7: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
8: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
9: Ja, hoi.
8: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
9: Ja, dat kan goed kloppen.
8: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
9: Ja, veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
8: Oké. En waarom juist radio?
9: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
8: Oh, wat goed zeg.
9: En ik ga binnenkort ook op tv.
8: Zo.
10: Ja. Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
12: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
11: Ja, werkt wel.
12: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
12: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
13: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
14: 1 uur het nieuws met Suzanne de Vries. Goedemiddag, Suzanne.
15: Goedemiddag, Daniel. In Noorwegen is de uitvaart begonnen van de overleden koning Harald. Het afgelopen uur kwamen staatshoofden uit de hele wereld de Domkerk binnen.
16: Albert en Jolene van Monaco, hier zien we ons koningspaar. Prinses Amalia.
17: Philip en Mathilde van België.
16: Koningspaar van Spanje. Keurig allemaal gerangschikt op hoe lang ze regeren. Dus Luxemburg staat vrij achteraan. Ze was recent aangetreden.
15: Ook de Oekraïense president Zelensky is aanwezig. Honderden militairen zorgen voor de veiligheid in Oslo. Ruim een derde van de ouderen die in een verpleeghuis terechtkomen moet vlak na hun aankomst opnieuw verhuizen. Dat blijkt uit onderzoek van 6 universiteiten. Veel ouderen komen vanuit een crisissituatie naar een verpleeghuis en blijken niet op een geschikte plek terecht te komen. Ook moeten veel bewoners al snel verhuizen omdat ze zwaardere zorg nodig hebben. Volgens onderzoekers is verhuizen voor kwetsbare ouderen ingrijpend en zal beter gekeken moeten worden of het echt nodig is. Mark Overmars stopt als directeur bij Antwerp. Dat doet hij om gezondheidsredenen. Hij zegt dat zijn energie op is. In 2022 vertrok Overmars bij Ajax na het versturen van dickpics aan vrouwelijke collega's. Eind dat jaar werd hij met een hartinfarct opgenomen in het ziekenhuis. En het was vanochtend stil op stations en bij bushaltes. Er wordt gestaakt in het OV vanwege de bezuinigingen op sociale zekerheid. Maar een enkeling waagde het toch en ging kijken of er iets rijdt.
18: Ja, ik moet met de bus. Ja, ik ga naar mijn moeder. Normaal ga ik met de trein, maar nu neem ik bus 6.
19: Bus 6 rijdt gewoon, zo te zien.
18: Hij zou over 3 minuten komen, maar de tijd staat er niet meer bij. Dus ik ben benieuwd.
19: Hij is toch van het bord verdwijnen, hè?
18: Ja, ja.
19: Bent u nou bang dat hij niet komt?
18: Nee hoor, ik ben niet zo bang. Ik zie het wel. Ik heb nog tijd, dus...
15: Regionaal zijn er wel wat bussen op de weg. En aanbieders van deelauto's zeggen dat het vandaag heel druk is. Het weer, vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait wel stevig en het wordt 18 graden.
13: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: straks op NPO Radio 5. Maar je weet het wel, hè? De beste evergreens. En Bente is zo hier. Met haar nieuwe single, Parachute. Het is ontzettend mooi geworden. Ik kijk er altijd naar als Bente even langskomt om te lunchen. Gezelligheid. En we kunnen er even bij praten natuurlijk. En ik ga jullie vragen om alvast na te denken over...
1: De beleggingstips.
0: Zou de zoek naar liedjes over openbaar vervoer. Die heeft net al van Suzanne gehoord natuurlijk. Er is een landelijke staking bij het openbaar vervoer. Dus wij dachten liedjes over treinen, boten, veerboten, pontjes, bussen. Alles mag eigenlijk, als het maar iets met openbaar vervoer te maken heeft. Of vervoer natuurlijk, want eigenlijk is alles vervoer openbaar. Heb je een goede tip? Laat je beleggingstip weten via de NPO Luister-app.

0: Dat zijn de Rubats en de Sugar Baby Love. Welkom terug. Hier bij ons in Lunchlekker aan de lunchtafel. Ze is zojuist binnengekomen. Bente! Wat goed jou weer te zien.
1: Nou, ik heb dus... Maar dan hoeven wij toch ook alleen niet meer tegen elkaar te zeggen. Wij zijn toch altijd zo blij om elkaar te zien.
2: Ja, wat erg eigenlijk.
1: Ik ben altijd in ieder geval echt heel blij om jou te zien.
0: Ja, maar bij mij is het ook oprecht.
1: Ja, ja, nee, echt. Bij mij is het ook heel oprecht. Ik zei ook echt vanochtend... Oh, ik heb echt zoveel zin om lekker naar jou te gaan.
0: Ja, en je hebt alweer je was vroeg op vandaag. Want je hebt bij Radio 538 alweer live gezongen.
1: Ja, dat was gisteren was ik daar. Oh. In de ochtend heel vroeg. Ja, het is vanochtend volgens mij pas gepost.
0: Ja, ik ben gisteravond ook naar een film geweest. Een docu over Brennan Hart.
1: Oh?
0: Vertel ik je maar even. Ken je hem?
1: Nee. Nou, ja, maar als ik zijn gezicht zie wel, want ik ben niet goed in zijn...
0: Hij is dus echt een icoon in de hardstyle.
1: Oh, ziek.
0: Ja, hij heeft een docu en die werd in Tuschinski, dat was de wereldpremière.
1: Oké. Okay.
0: Ik was erbij, hè?
1: Echt?
0: Dus ja, maar dat werd dan toch weer wat later dan... En toen dacht ik, vanmorgen zag ik jou bij 538 en dacht ik, ja, is het nou vandaag?
1: Nee, het was gisteren, gelukkig.
0: Ging het goed?
1: Het ging goed, ja. Ik was een beetje gespannen. Ik vind het altijd best spannend om live te zingen op de radio, omdat het dan zo... bijna een beetje zo plastisch wordt. Dat je zo van, oh ja, nu moet je dat dan heel goed doen. En dan moet dat perfect. Want je hoort elk haartje wat mis is. En ik zing zonder autotune.
0: Ja.
1: Dus ik vind dat dan toch altijd een beetje spannend. Ja, maar het ging goed.
0: Voor een enorm groot publiek.
1: Ja.
0: Groter wordt het niet. Je kan natuurlijk twee keer in de Ziggo Dome staan. Maar dan nog heb je niet al die luisteraars.
1: Luisteren daar zoveel mensen naar?
0: Ja, nou, 538 wel hoor.
1: Oh mijn god.
0: Ja,
1: ik probeer altijd tegen mezelf te zeggen dat er niemand naar luistert. Dat het dan minder eng is in mijn hoofd.
0: Hier kan je in principe zeggen wat je wil. Nou, ook niet hoor.
1: Nee, je luistert toch ook heel veel mensen naar?
0: Heel veel mensen. En er komen ook altijd wel reacties op wat jij dan te vertellen hebt.
1: Nou, iedereen die dan nu ook lekker in de auto zit, die zit ook altijd lekker mee te luisteren. Dit is toch het allergezelligste?
0: Ja, lekker.
1: Zo lekker
0: toch?
1: Kletsen. Ja, heerlijk.
0: Heerlijk. Nou, en je hebt een hele drukke festivalzomer achter de rug. Want je was overal en nergens.
1: Ja.
0: Pinkpop, Concert at Sea, Rockwerchter.
1: Ja.
0: Zwarte Cross.
1: Ja, wow. Ja.
0: En dan moet ik Hunterpop niet vergeten.
1: Nee, moet je echt Hunterpop niet vergeten. Zandstok moet je niet vergeten.
0: Zandstok.
1: Klompop. Ik ben overal geweest. Dat is echt geweldig. Ja, ja, dat
0: wat
1: echt
0: vond je nou de mooiste eigenlijk?
1: Nou, ik zeg je heel eerlijk. We stonden afgelopen weekend op Hullabaloo.
0: Oh ja.
1: In Groningen. En toen hadden we die week, afgelopen week, vorige week, hadden we 4 shows gehad. En dat was dan de 4e van die week. En ik was echt super moe en ik was niet helemaal lekker. En ik dacht, ik moet eventjes het weer vanuit mijn tenen gaan halen.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik doe altijd eventjes zo mijn meditatie voordat ik het podium op ga. En ik heb gewoon zo mijn riedeltjes die ik

0: toe en blablablu. En ik loop het podium op. En ik weet echt niet wat ik meemaak. Die hele tent stond gewoon bomvol tot aan heinever voorbij die tent. Stond gewoon prop en propvol. En iedereen zong alles mee. Niet alleen de hits, gewoon alles. Iedereen zong alles mee. En ik heb gewoon echt zo bewust die show meegemaakt. Waarin bijvoorbeeld Pinkpop is een van mijn jeugddromen geweest. Die uit is gekomen deze zomer. Mm-hmm. En daar was ik ook zo gefocust dat ik bijna op een gegeven moment op het einde dacht, oh mijn god, die show is bijna voorbij. Het is aan me voorbij gevlogen, omdat het dan zo snel gaat. Maar deze show, omdat je dan eigenlijk bijna niet verwacht van, oh ja, dit wordt een van de lijfste of zo. Je verwacht gewoon van, oh, het wordt gewoon weer een leuke show. Dan word je zo verbaasd aan een energie van mensen die daar in die tent hangen.
1: Mensen dragen je dan?
0: Mensen dragen me echt daar. En ik weet niet wat het is, maar Groningen, ja, dat heeft gewoon echt een speciaal plekje in mijn hart. Ik denk dat we een applaus van 4 minuten hebben gehad. We zijn over tijd gegaan, omdat we gewoon het applaus hield niet op. Het was, als ik er weer over praat, krijg ik weer kippenvel. Het was bizar. We zijn gewoon de tent uit geapplaudisseerd. Het was
1: wat mooi.
0: Niet normaal. Het was zo bizar. En ik denk echt dat dat toch wel een van mijn lievelingsshow, niet alleen van deze zomer is, maar misschien wel ooit. Ja. Dat was echt heel bizar. Ja,
1: maar nu ga je weer doorslaan.
0: Nee, ik zweer het je.
1: Ja, nee, maar
0: dat applaus was langer dan in Carré. Jij was erbij toen, dat applaus, weet je nog?
1: Ja, nee, zeker. Ik dacht, hou nou eens op met klappen.
0: En het was 2 keer zo lang.
1: Ja.
0: In de Hallebaloe.
1: Ja, echt waar?
0: En het was 2 keer zo lang als Carré, echt.
1: Nou ja, dan kan je wel een keer terug naar Groningen.
0: Ja.
1: En je gaat binnenkort, of nou ja, binnenkort, dat duurt nog wel even. In november ga je 2 try-outs doen in Hedon in Zwolle.
0: Ja, daar heb ik heel veel zin in.
1: Want dat zijn de try-outs voor de Paradiso-concert in Amsterdam.
0: Ja.
1: Want heb je, ja, dat heb je aangekondigd. Je gaat, je gaat als eerste. Ja, ze hebben het allemaal over Roxy Dekker natuurlijk.
0: Ja, maar, fantastisch. Hè? Die heeft gewoon de arena uitverkocht.
1: Nee, maar wie heeft er nou in Paradiso zoveel shows achter elkaar?
0: Ja, ik.
1: Uitverkocht.
0: Ik.
1: Ja, toch? Wie was er nou eerder?
0: Ja, ik.
1: Ja.
0: Dat dan weer wel.
1: Ja, toch? Ik wil het toch even gezegd hebben.
0: Nee, vind ik heel lief. Nee, ja, echt, nee, maar fantastisch.
1: Ook voor die mensen die kaart hebben. Want je gaat dus je gaat een try-out ook echt doen. Dus je neemt het wel heel serieus. Nou, weer niet te serieus nemen, want dan ga je weer niet genieten.
0: Nee, dat zeg je goed inderdaad. Maar ik heb ook met mezelf afgesproken dat ik niet zoveel druk meer op mezelf mag leggen.
1: Hé.
0: Ja, oh, als ik het zeg, kom ik alweer tot rust. Ja, heerlijk. Nee, echt, ik ga er echt mijn kappen helemaal klaar mee. Want ik heb elke keer als ik dan denk, als ik dan weer een nieuwe show ga maken, van oh, dit moet de beste show worden ooit. En dat moet het natuurlijk ook wel. Alleen rot op, joh. Doe het normaal. We gaan gewoon een leuke avond hebben.
1: Rot op, joh. Zometeen de nieuwe single van Bent. Die is weer fantastisch, maar deze blijft ook nog steeds mooi. Draaien we graag. Bent met 3, 2, 1...

0: hoort weer in the range. Prachtige pianospel natuurlijk. The Way It Is. En de volgende band met een van haar grote successen. Ze raakt ze gewoon aan elkaar hoor. 3-2-1 was dat. En Parachute ga je zo meteen horen. Ja, in juni was jij nog hier. En toen dan was je ook bezig met een tour.
1: Ja.
0: Jeetje, hoeveel optredens? Hou je dat een beetje bij? Hoeveel keer jij al op het podium hebt gestaan? Want je speelt best wel veel, hè?
1: Nou, volgens mij waren het er wel echt meer. Kijk even, mijn manager kan er niet zien. We waren 70 of zo, hè? Dit jaar, ja, 70 dit jaar.
0: Die heeft de laptop open, die kan het zo opzoeken.
1: Lekker de laptop, ja.
0: Laat je lekker de laptop open houden, dan weten we. Stuk of 70?
1: Zoiets, ja.
0: En still counting, hè?
1: Still fucking counting, ja. Het is echt niet normaal. Het is echt bizar. Ja.
0: Nou ja, je bent ook nog steeds druk bezig met het maken van nieuwe liedjes.
1: Ja. Ja, zeker. Ja, we zijn gewoon lekker allemaal nieuwe liedjes aan het schrijven. Ik ben echt heel, heel blij. Ja, het is gewoon leuk om nieuwe muziek te maken elke keer.
0: Weet je wat mij opvalt, Bente? Dat de inhoud van de liedjes, ik weet niet waar je het vandaan haalt. Maar er zit iets in waardoor het je altijd wel een beetje raakt of zo. Tenminste, bij mij dan.
1: Bedankt.
0: En de onderwerpen zijn altijd best wel redelijk serieus of iets waarbij je stilstaat eventjes.
1: Zeker, ja. Ik denk ook om dan toch terug te kijken op Parachute of zo. Ja, ik kijk gewoon soms best wel anders naar dingen dan misschien iemand anders zou doen of zo. Ik kan soms echt als ik een gesprek heb met iemand ook afgeleid zijn, zoals ik nu met jou gesprek heb, zit ik ook gewoon naar die plant te kijken. Zou die echt zijn of nep zijn? Ja, dat gaat allemaal ook door mijn hoofd, zeg maar. En dat heb ik ook soms met als ik een ruzie met mijn vriend maak, dan zie ik een vliegtuig voorbij komen en denk, ja, die komt voor mij, die komt mij ophalen. Dus ik bekijk dingen soms gewoon best wel een beetje fantastisch in mijn hoofd. Dat ik er een fantasie van maak. En ik vind het leuk om dat op te schrijven. Want ik vind het leuk om mensen mee te nemen in mijn gekke gedachtegoed af en toe. En ik denk ook dat we soms best wel een beetje in een boring wereld leven. Wat dat betreft dat alles zo binnen de lijntjes moet. En we moeten maar normaal doen, want dat is echt al gek genoeg.
0: Steeds meer ook, hè?
1: Ja, steeds meer. En ik merk echt daar grijzer soort om me heen. En met kleding. En het wordt allemaal gewoon heel boring. En
0: bang om iets te zeggen misschien?
1: Bang om iets te zeggen. En ik vind maar gewoon,
0: heb jij geen last van?
1: Nee, ik heb er geen last van. En ik denk ook dat ik het juist leuk vind om mensen echt uit te nodigen om weer een beetje zo dat kind in jezelf. Klinkt misschien een beetje zweverig, maar zo bedoel ik het niet. Gewoon, ja, laten we gewoon weer lekker die fucking speeltuin ingaan. En dingen bekijken zoals we ze vroeger voor het eerst bekeken.
0: Ja, maar zo heb jij je hele leven volgens mij een beetje geleid. Wat ik er dan van weet. Want jij hebt natuurlijk uiteindelijk, stond jij een keer op Pinkpop met een aantal vriendinnen.
1: Ja.
0: En toen zei jij gewoon keihard, over 10 jaar sta ik hier ook.
1: Ja, ja.
0: En dan op het podium.
1: Ja, en dat is gelukt.
0: Jij klimt op het dak van Carré met een vriend.
1: Ja.
0: Jij kijkt naar beneden en je zegt, nou, binnenkort sta ik hier en je staat er.
1: Ja. Ja, het is echt bizar. Misschien moet ik binnenkort ook maar gewoon eens een keer op die AFAS of zo klimmen. En dan gewoon ook te gaan zeggen, neem ik je mee, gaan wij lekker op die AFAS zitten samen, Henk.
0: Ja.
1: En dan zeg ik tegen jou, en nu doe ik ook een keertje die AFAS.
0: Ja, wel wat te drinken mee.
1: Ja.
0: Voordat we weer beneden zijn.
1: Precies.
0: Nee, maar dat vind ik wel mooi. Maar je visualiseert natuurlijk ook gewoon je carrière.
1: Ja, zeker.
0: Maar daar moet ik het straks even over hebben. Want jij staat dit najaar op de cover van de Linda Meiden.
1: Ja.
0: Daar doe je ook wel een aantal uitspraken.
1: Wat dan?
0: Nou, over dat jij vroeger een ziekte hebt aangewend om aandacht.
1: Oh ja, oh ja. Erg.
0: Maar dan ben je echt niet goed, Bente.
1: Nee, nee.
0: Wat is dat voor onzin?
1: Dat ik daar ook nog geen backlash over heb gehad, hè? Dat vind ik dan toch wel weer fijn.
0: Nou, mensen gunnen je dat misschien wel.
1: Ja. Nou, ik zeg gewoon wat ik denk en ik zeg gewoon wat ik voel. En dat komt eigenlijk altijd uit een goed hart. En toen ik dat filmpje zag, dacht ik wel, ik hoop niet dat ik daar mensen verdrietig mee maak. Want het is natuurlijk gewoon een vreselijke ziekte, je la Tourette.
0: Ja.
1: Hoe
0: oud was jij toen? Doe je
1: ja,
0: dat dan?
1: 8. Ik was een 8.
0: Oh, nou ja.
1: Ja, precies. Maar ik deed echt alles voor aandacht. Hè. Dus dan deed ik ook alsof ik stotterde en zo. Echt erg, ja, om er nog even wat bovenop te gooien. Gewoon, ik deed echt alles voor aandacht. Maar gewoon, echt erg.
0: Nu vind ik het wel erg.
1: Ja, het is echt erg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Eerst dacht ik schattig, maar nu denk je
1: nee,
0: dat is echt
1: kind.
0: Ja, kan eigenlijk niet.
1: Nee, kan ook niet. Ja. Maar ik leefde zo in mijn eigen fantasiewereld dat ik dat dan ook een beetje geloofde. Omdat ik werd een beetje gepest op school. En ik werd eigenlijk heel erg gepest op school. En dan bedacht ik eigenlijk gewoon een wereld in mijn hoofd waar het dan gewoon heel leuk en gezellig was. En daar hoorde dan ook af en toe gewoon een beetje iets geks bij. Ja, dat deed ik dan.
0: Je hebt gelijk ook.
1: Ja.
0: En dat is de muziek in ieder geval ten goede gekomen.
1: Ja, daar ben ik wel blij mee.
0: Die gekkigheid. Dat gaan we zo meteen horen met haar nieuwe single band hier. My Back Pages. Wat een gesprek hebben we weer.
1: Wat een gesprek.
0: Hier staat de Birds.

0: The Birds. My Backpages. Een van de allerbeste, hoor. Heerlijk nummer. Echt evergreen ook. 2:30 geweest. Dat betekent dat we naar het laatste nieuws gaan met Suzanne. Suzanne, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Daniel. De Duitse bondskanselier Merz heeft hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Merz noemt de AfD een gevaar voor het land. Het vliegverkeer in Groot-Brittannië is weer opgestart. Gisteren was er een grote storing en vielen er honderden vluchten uit. Vandaag zijn er nog wel wat vertragingen. De olieprijzen zijn weer flink gestegen. Dat komt door de Verenigde Staten en Iran die elkaar weer aan het aanvallen zijn. Dat zorgt ook weer voor hogere prijzen aan de pomp. Een liter benzine langs de snelweg kost nu rond de €2,72. En Roxy Dekker heeft geschiedenis geschreven.
0: Ja, we hadden het er net nog over.
1: Ja, de Nederlandse superster die heeft binnen een paar minuten tijd dus, waar jullie het over hadden, de Johan Cruijff Arena uitverkocht. Ze heeft nu ook gereageerd terwijl ze ziek thuis op de bank ligt.
2: Oh my fucking god, die arena is gewoon binnen een paar minuten uitverkocht. Ik kan het gewoon echt niet geloven. Holy. Ik lig echt bizar ziek op de bank. Oeh, wat is dit ingezoomd? Dus ik kan het helaas even niet vieren, maar ik ben wel echt ontzettend blij en dankbaar. Ik kan het gewoon nog niet helemaal geloven.
1: Ja, maar toch is het echt waar. Vorige week gaf ze ook al 4 uitverkochte shows in de Ziggo Dome.
3: Vet.
1: Het weer. Vanuit het westen trekken er nog steeds buien over. Lokaal ook met een klap onweer. Het is 18 graden. Later vanmiddag en vanavond droogt het weer.
0: Dankjewel, Suzanne. Ik zie jou ook nog wel in de Johan Cruijff Arena een keer.
3: Oh, lijkt me fantastisch. Geweldig. Ja, zo toch? Vet. Ja. Zo vet dat het er gewoon is gelukt. Ik vind het echt niet normaal.
0: Ja, even een compliment
3: aan Roxy Dekker. Ja, ja.
0: Maar ik was bij die show vorige week.
3: Hoe was het?
0: Ja, ik vond het wel indrukwekkend eigenlijk.
3: Ja, gaaf. Ja, ja. Ik had allemaal shows. Ik vond het zo erg, het zieke FOMO. Ik vond het zo erg, ik voelde me helemaal schuldig.
0: Nou, dat hoeft hem ook niet. Ja.

0: Blijf gewoon hetzelfde dit hele tijd.
1: La la la.
0: Shalalala la la la la. Tony Christie was dat. De beleggingstips. Toch in de top 10 gestaan met dit nummer hoor.
1: Oh.
0: Vast niet ontgaan, maar ik weet niet hoe jij... Jij bent hier lopend, denk ik. Of wat? Jullie hadden een autostoring.
1: Ja, ik ga... Stef, mijn lieve manager. Mijn manager noem ik haar altijd.
0: Ja.
1: En S. Wij dachten, we gaan even lekker gezellig samen. Want anders zit ik ook maar alleen in de auto. Alleen haar auto, die moest naar de garage.
0: Ging een rood lampje branden.
1: Ging een rood lampje branden. Dus nu zijn we met een heel lief klein autootje hier. Maar ik vind het ook alweer heel romantisch. Het is heel gezellig, hè Stef? Ja, zegt ze.
0: Ze vindt het wel gezellig.
1: Zo leuk, zegt ze. Ja, ze is zo blij.
0: Maar zij heeft nooit wat. Dus
1: het is
0: er ook gegund dat ze een keer een rood lampje heeft.
1: Het is er ook gegund, inderdaad.
0: Ja,
1: het is er ook gegund. En
0: jij ook een keer een rood lampje.
1: Even weer met je neus op de feiten gehad, hoe het ook kan, hè?
0: Hey. Alleen maar kieken. Het is vandaag namelijk een landelijke staking bij het openbaar vervoer.
1: Oh.
0: Bussen, treinen, veerboten. Het was wel lastig om voor heel veel mensen om op hun werk te komen.
1: Ja.
0: Als je niet in bezit van een auto bent.
1: Ja.
0: Stations zijn leeg, taxichauffeurs draaien overuren, bent.
1: Ja.
0: Zegt iets aan de hand in dit land, hè?
1: Ja, ik had laatst voor de grap even opgezocht hoe... Want mijn auto suipt heel erg. Maar het is wel nog steeds duurder om met de trein te gaan, hoor. Toen dacht ik, oh.
0: Meen je dat nou?
1: Ja, het is helemaal niet goedkoop om met de trein te gaan.
0: Ja, ik ben heel lang niet in de trein geweest.
1: En, want...
0: Als jij naar Amsterdam Hilversum treinkaartje, is dat te duur?
1: Nou ja, ik vind het niet te duur, maar...
0: Nee, is het duur, bedoel ik?
1: Ja, het is wel duur, ja. Volgens mij is dat €20 of zo. Nou, met de auto doe ik dat voor minder, hoor.
0: En dan moet je nog terug ook.
1: Moet je ook nog terug.
0: Precies. Nou, wij zochten naar liedjes die gaan over bussen, treinen, boten... potjes staat hier, maar dat moet een pontje zijn, denk ik.
1: Oh.
0: Alle...
1: ja. Potje met vet.
0: Potje met vet.
1: Al op de tafel gezet.
0: En dit liedje kwam al binnen. Last Train to London. Van de Electric Light Orchestra. Je hoorde Bente. We gaan je nieuwe single draaien, Bente. Maar
1: oh, leuk.
0: Vergeet ik nog iets waar we het over moeten hebben eigenlijk?
1: Nee. Dat ik er heel veel zin heb en dat ik...
0: Ja? Hoe is het in het buitenland? Want je hebt Antwerpen, Brussel, heb je België al veroverd.
1: Oh, nou, er zijn nog wat kaartjes voor de Roma.
0: Oh, oké. Okay.
1: Die gaat heel goed, maar er zijn nog wel wat kaartjes voor. Maar die gaan we dus ook doen. Dat gaat heel goed allemaal in België. En België is gewoon heel leuk publiek. We hebben toen op Rock Werchter gestaan. Ja, dat was niet normaal. Dat was echt vet, hoor.
0: Ja?
1: Ja, echt leuk. Ik hou echt van België. Het is echt leuk hoe ik daar ook met open armen word ontvangen.
0: Zou wel van liedjes met goede tekst ook in België?
1: Ja, en ik merkte toen, ik stond daar op het podium en toen was er een recensie gekomen. En normaal boeit me dat niet zoveel, maar ik vond dan toch stom. Toen hadden we, omdat we 3 kwartier moesten spelen, had ik eigenlijk mijn 2 alternatieve liedjes eruit gehaald. Liever niet alleen en Wacht even.
0: Ja.
1: En daar werd dan toch wel weer iets van gevonden door een recensent.
0: Wat dan? Wat vond hij dan?
1: Ja, die vond het dan weer te commercieel.
0: En, oh, ja, omdat je juist die eruit had gehaald.
1: Ja, en toen dacht ik wel, irritant, want ik vind het gewoon heel irritant, dat. Maar
0: je weet je wat je gewoon moet denken? Maak zelf eens een keer een liedje, joh.
1: Ja, nou, dat denk ik dan wel, inderdaad. Ja. Dat zeg je heel goed. Dat denk ik heb daar inderdaad altijd heel erg sterke mening over.
0: Ja.
1: Maar ik dacht wel, oh ja, het is wel leuk om te zien eigenlijk dat... België staat eigenlijk veel meer open voor wat meer alternatieve liedjes dan dat Nederland al staat. En dat vind ik wel leuk.
0: Is dat echt zo?
1: Ja, dat voel ik wel, ja. Oh. Daar is wel meer ruimte voor een bredere blik of zo. Ik vind dat echt leuk.
0: Nou, als jij dat zegt, ik neem het ook onmiddellijk van jou.
1: Ja, echt. Het is me echt opgevallen dat mijn wat meer, wat minder, om het even zo te zeggen, commerciële liedjes, zeg maar.
0: Ja.
1: Die doen het daar wat minder dan dat ze het hier doen, zeg maar.
0: Maar als jij ergens een hit mee scoort, maakt het niet meteen een commercieel liedje, hoor.
1: Nee, maar daarom doe ik ook echt zo. Jij, mensen die nu luisteren, ik doe mijn vingertjes als een konijn.
0: Ze doet de vingers als een konijn, dat betekent bij haar aanhalingstekens.
1: Ja.
0: Het is ook heel goed in gebarentaal.
1: Ja.
0: Vertel even over Parachute, want dit is toch wel een... Ik heb hem 2 keer achter elkaar gedraaid en ik dacht meteen, wat een goed liedje is dit.
1: Dank je.
0: Het gaat over twijfelen, soms niet weten hoe je met jezelf om moet gaan.
1: Ja, het is echt, denk ik...
0: Ik herken je er wel in.
1: Ja, precies. ik denk dat het een weerspiegeling is. Parachute is echt een weerspiegeling van mijn karakter. En hoe ik soms dus naar dingen kijk. Eigenlijk wat ik net ook al zei, dat ik soms dus gewoon heel erg afgeleid kan raken in gesprekken. Maar ook dus gewoon naar de wereld kijken op een soort manier waarvan ik het zelf in mijn hoofd ook wat leuker maak dan dat het soms is. En ik denk dat er ook een snufje in zit van afgelopen jaar. Ik maak toch wel, merk ik de laatste tijd, veel liedjes over wat er eigenlijk allemaal afgelopen jaar is gebeurd. En wat dat allemaal met zich meebrengt. En dat dat af en toe ook weer eventjes met zich meebrengt. Dat je eventjes opnieuw naar je mensen om je heen moet kijken. En naar je vrienden. En zij naar jou. En ook naar je relatie. En dat is toch ook wel afgelopen jaar af en toe even een klus geweest om dat even goed op de rit te houden. Omdat het gewoon heel druk was. Maar ook omdat ik gewoon heel veel druk op mezelf leg. En daardoor soms gewoon misschien niet helemaal de leukste versie van mezelf was of zo.
0: Nee, daar word je niet gezelliger van thuis.
1: Nee, daar word je echt niet gezellig van. Dus ik denk dat dat er ook wel een beetje in zit. En Parachute voelt echt als een soort vrije val van laten we dan ook maar gaan. En ik hoop dat jij me opvangt.
0: Ja, maar hij ging wel mooi open, die Parachute. Want je bent super gelukkig.
1: Ja, het gaat echt ook weer heel goed met mij. Daar ben ik echt heel blij om. Ik denk dat afgelopen zomer toch wel een moment was van weer spiegelen op jezelf. En als het dan allemaal zo ontploft om je heen, dan gaat iedereen er maar vanuit dat dat dan ook altijd maar helemaal fantastisch met je gaat. En dat gaat het nu ook weer, maar het was ook af en toe even best wel spannend.
0: Met je afzien?
1: Ja, afzien is echt een groot woord, want ik heb echt genoten van alles wat er op mijn pad is gekomen, maar ik vond het gewoon allemaal soms zo spannend en groot.
0: Ja, en ervan genieten, dat is dan de kunst natuurlijk, dat je dat wel moet blijven doen. Hè?
1: Precies, ja, het is echt alles waar ik van heb gedroomd. En het is allemaal aan het uitkomen, maar soms dan gaat het ook zo snel aan je voorbij dat het ook je een beetje in beslag neemt of zo. En ik ben heel blij dat ik nu op een punt ben dat ik er naar kan kijken van oh, ik ben aan het genieten en het is allemaal zo vet.
0: En je moet je altijd realiseren, ik doe het allemaal zelf.
1: Ja, precies.
0: Dus
1: ja.
0: Jij bent aan het sturen.
1: Ja, zeker. En ik ben echt gewoon ontzettend blij met het team om me heen en de mensen om me heen. En het is eigenlijk gewoon één groot feest.
0: Goed zo. En als er een keer een rood lampje brandt, het gaat vanzelf weer uit.
1: Precies, en dan doen we gewoon lekker een leenauto en dan komen we er ook wel.
0: Ik ben helemaal filosofisch. Als er een keer een rood lampje brandt. Nou, ik ga parachute draaien.
1: Oh, leuk, bedankt.
0: Wat ga je nog doen vandaag?
1: Ik ga straks nog eventjes naar 3FM. Ga ik even.
0: Okay.
1: En ik dacht even, wij zitten, want we hebben nu dan 2 uur te overbruggen. Toen dacht ik, misschien gaan we even shoppen of zo.
0: Nou, dat is altijd een goede thuisbesteding, toch? Ga jij eens even lekker shoppen.
1: Ja,
0: dan.
1: Lekker.
0: Ik heb je net een goede tip voor een brillenwinkel gegeven.
1: Ja. Oké, top. Nou, misschien gaan we dat wel doen.
0: Kijk maar even.
1: Hij is goed. Ik vond het heel gezellig weer. Lekker.
0: Ja, ik ook altijd. Parachute. Dat is de nieuwe single van Bente. Je hoort hem hier.

0: Sinclair. Wij lezen lekker en daarvoor hebben we de nieuwe van Bente Parachute.
1: De beleggingstips.
0: Kijk hoe het ervoor staat. Ja, er komen allemaal goede suggesties weer binnen zoals iedere dag. Dank jullie wel daarvoor. Openbaar voorstaking met Train the Doves of Jupiter.

En we gaan eentje draaien die door heel veel luisteraars is aangevraagd. Ik zal even kijken. Ik zie Peter, ik zie Willem het liedje aanvragen. Jacqueline, Sandra stuurde net nog een appje. En misschien is dit ook wel een van de allermooiste gemaakt over vervoersmiddelen. Robin Hessen. Volgens mij ook uit onze Evergreen Top 1000. Dus dit is een mooie beleggingstip van vandaag. Robin Hessen met Auto Vliegtuig.

prachtige lijst van liedjes over vervoersmiddelen hebben we binnengekregen hier bij Lunch Lekker. Dank jullie wel nogmaals. Deze werd het meest aangevraagd en we dachten, nou, die gaan we op draaien ook. Blijft een mooie van Romanesse. Daar is die hoor. Henk van Steeg. En natuurlijk ook nieuws zometeen met Suzanne. Het wordt een gezellig middag hier bij NPO Radio 5 met het Open Huis. Heel veel plezier. En als het aan mij ligt, gaan we morgen weer lekker lunchen.

0: samen Max.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
4: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv. Op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
5: Mama!
6: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft. Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
7: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
5: Mama.
8: Kijk nou, je zit naast papa.
6: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
7: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
9: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
10: Precies 2 uur geworden. Het zonnetje schijnt nu rond het open huis. En zometeen opent Aretha Franklin het open huis met RESPECT. Maar eerst naar het NOS-journaal met SUSAN De Vries. Goedemiddag, Suzanne.
11: Goedemiddag. Voor het eerst heeft een arts in Nederland actief het leven beëindigd van een kind onder de 12 jaar. Sinds 2 jaar is het mogelijk om het leven van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijdt te beëindigen. Een speciale commissie stelt dat de betrokken arts zorgvuldig handelde. Het gaat om een kind van bijna 2 jaar dat al sinds de veel te vroege geboorte ernstige problemen had, zoals zware hersenschade. Nederland is het eerste land ter wereld met deze regeling. Noorwegen neemt afscheid van de overleden koning Harald. In de Domkerk in Oslo zijn nabestaanden, staatshoofden en royals van over de hele wereld bij de uitvaart.
12: Nåde være med dere, og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Vi er samlet her for å ta avsked med kong Harald den 5.
11: Ander nieuws dan. Dit jaar zijn op de Hoge Veluwe 6 verschillende slangenarenden geteld. Dat zijn grote roofvogels die deze parkmedewerker heel fascinerend vindt.
13: Glijdt weer naar rechts. Zo. Hij gaat weer binnen. Oh.
14: Daarbij hangen ze op een open veld zoals hier, totdat ze iets zien. En dan kunnen ze naar beneden duiken en dan vangen ze de prooi en dan eten ze hem in de lucht op.
15: Dat spaghetti-sliertje slurpt hij naar binnen. Wow, echt?
11: Ja, ze eten ook adders. Hij heeft zelfs 5 slangenarenden gezien en vastgelegd. Vorig jaar waren er in het park zelfs 11. Dat was een record. En een mega-echtscheiding in Zuid-Korea. De miljardair Hoek Bin Kwon is door de rechter veroordeeld tot het overdragen van 35% van zijn bedrijf aan zijn bijna ex-vrouw. Het gaat om 2,5 biljoen won, oftewel 1,6 miljard euro. Kwon is de eigenaar van verschillende games. Hij kan nog wel een beroep gaan tegen de uitspraak. Als het vonnis definitief is, gaat het om de grootste echtscheiding ooit in Zuid-Korea. Het weer, veel buien, mogelijk met onweer en veel wind. Morgen vrij droog en ongeveer 18 graden.
10: Suzanne, dankjewel.
9: Open huis, Henk van Steeg.

Ja, ze namen afscheid. En dat deden ze met deze single. Hij stond al 6 jaar op het The Album van ABBA. Maar in 83 deden ze het als single uitbrengen. En toen bleek het ook een open einde te zijn. Dat weet

0: ik een afsluiting was, maar ook een soort open einde. En ook iets dankbaars. Het is mooi om ergens te beginnen met dankbaarheid, toch?
1: Ja,
0: ik probeer het steeds vaker gewoon tegen anderen te zeggen. Hey, dankjewel, man. Fijn dat je dat gedaan hebt. Fijn dat de badkamer er zo schoon uitzag. Of zo opgeruimd uitzag, zei ik vanochtend nog tegen mijn dochter. En daarvoor nog het respect voor Aretha Franklin. En dat op de geboortedag van Otis Redding. De lunch zit erop. Daniel, dankjewel daarvoor. En Bente, het was gezellig. Nou, wij trekken de muzikale lijn met de Evergreens gewoon helemaal door. Met straks muziek voor je. Met echte Evergreens van de Everly Brothers. Simon & Garfunkel. En ook nog iets van Little Stevie Wonder. Oh, zo schattig. Goed nieuws ook over hem natuurlijk. Dat hij naar ons land gaat komen. En ook deze middag gaan we ze weer verzamelen.
2: Jouw sleutelwoord.
0: En leuk als je meedoet. Heel veel mensen doen dat bijna op dagelijkse basis. Ik heb de eerste al binnen. Tieneke, dank je wel daarvoor. Mijn sleutelwoord deze dag zou zijn gelukzalig. Want vanochtend even de hardloopschoenen aangedaan. En dan bij mij het bos in. En het heeft de hele nacht geregend. Was het nat. En de zon stond echt te stralen, te branden. Dus je zag al dat damp opdampen. En je zag spinnenwebben helemaal vol met van die dauwdruppeltjes. Ja, ik heb er enorm van genoten. Ja, wat als jij jouw dag zou samenvatten? Welk woord zou daar dan aan hangen? Laat het me weten. Ik vind het leuk om van je te horen. Doe dat gewoon even via de NPO Luister-app. Dat is het makkelijkst. Gewoon één woord appen. En dan doe je al mee. En niet alleen omdat je ook nog een gouden sleutel verdient. Maar gewoon omdat het leuk is om met elkaar te verbinden. Dat is het. In het huis. Het is volgens mij maand. Nee, gisteren was het dinsdag, toch? Dinsdag. Ja, dan is het vandaag woensdag. Toch? Ja, ik ga weer twijfelen.

liedje dat ontstond toen de trein niet reed of eigenlijk gemist was. Door Paul Simon, Homeward Bound in Widnes in England. Optreden stranden die daar terug naar zijn huis in Brentwood. En daar zat hij dan. Hij had nog wel tijd om dan wat te schrijven. Dus hij verlangde terug naar Brentwood, maar ook naar Amerika. Want hij was natuurlijk vanuit Amerika daar die kant op gekomen. In 66, Simon en Garfunkel en daarvoor nog Rob de Nijs. Hij zong over de zondag, maar het is gewoon de woensdagmiddag in het huis. Het is gezellig. Buiten regent het en binnen staat eigenlijk een plaatje op wat een beetje voelt als zo'n

in ieder geval een flinke dot whisky ook in die warme chocolademelk met slagroom. Ella Langley, Tuesday in Texas op NPO Radio 5. De woensdagmiddag en je bent gezellig binnen. Schuil voor alles wat er buiten aan de hand is. Of als je thuis bent gebleven vanwege de treinen. Nou, wees welkom in het huis. Zometeen, ja, dat doet mij dan wel weer denken aan een station. Een bandje uit Voorburg. Sandy Coast, zometeen hier op NPO Radio 5. Maar eerst even zien wat er deze dag allemaal speelt in Nederland. En soms ook daarbuiten. Els Noeken, die heeft als sleutelwoord gekozen, dat rijmt erop, zoeken. Ik ben namelijk op zoek naar een versgebakken punt boterkoek. Stuur een fotootje mee en dan bleek er, ja, echt een punt ontbreekt daar. Diegene moet blaren op de tong hebben, want hij kwam net uit de oven. Nou, ik zou zeggen, maak een lijst verdachten en we spelen zo Cluedo. Beatrice, die is ook lekker bezig. Macarons. Zo. Mijn woord voor vandaag is macarons. Die ben ik aan het maken voor mijn kleinkinderen. Groetjes van Beatrice. En dat ruimt ook weer uit Parijs. En Tineke, die stuurt een fotootje met daarop het sleutelwoord. Bladblazer, vanmorgen aangeschaft. En mijn mannetje Arthur is er lekker mee bezig. Ja, ik heb een beetje een hekel aan bladblazers. Dat gaat. Ik zou eerder een bladzuiger adviseren, maar toch. Lekker bezig. Goed aan het werk gezet, Tineke. En Anton, die is ook bezig tussen de buien. Doorschrijft hij met de gevelbekleding. Het ziet er strak uit, Anton. Gisteren volgens mij ook al mee bezig. Gevelbekleding is zijn sleutelwoord. Heb jij nog iets in te brengen waarvan jij denkt, ja, dat is nog niet genoemd en dat is mijn sleutelwoord. Wees creatief, maar het mag ook soms gewoon saai zijn. Stuur het in via de NPO Luister-app. Zometeen nog Willeke Alberti, maar eerst dus naar station Voorburg. Sandy Coast.

0: En wie zat er weer even voor de televisie? Was de titelsong van die Veronica kinderserie. Je hebt een Pompie, de Robodol. En Willeke zong dus ook voor deze serie dit in. Met een robotpop, zoiets moet het geweest zijn. En dit was dan het muziekje. En ook in het midden daarvan die serie was Tom Manders junior, de zoon van Doris. Wie kent hem niet? En daarvoor nog Wake Up Little Susie van de Everly Brothers.
1: Jouw sleutelwoord.
0: Het is een prachtige potpourri aan woorden die als een ingestuurd via de NPO luistert. En dan hebben we een beetje de thermometer in deze dag gestopt. En we gaan even alle kanten op, maar dat eten heeft bij veel mensen veel losgemaakt. Dus zowel de macarons als het diefstalverhaal rondom de vers gebakken boterkoek van Els. Martina Florence, dat is meteen al Florence. Ja, misschien moet ik het zo uitspreken. Martina Florence. Die heeft als sleutelwoord gekozen pastasaus. Mijn sleutelwoord is dus pastasaus. Dat is mooi en er zit ook een mooi fotootje bij. Vertoken zal geen pastasaus kunnen maken. Haar tomaten zijn namelijk gesaboteerd. Haar sleutelwoord is meeeters. En op de foto zien we ook aangevreten tomaten. Maar wel uit eigen tuin. Dus ja, dat hoort erbij als je het zelf moet oogsten. Monique, die koos voor het sleutelwoord vintage. Ik maak mooie vintage kaartje om momenten met elkaar te verbinden. En nog meer baksels van Marianne. Goedemiddag, mijn sleutelwoord is kleuren. Ik ben met cacaoboter mallen aan het kleuren om mooie en vooral lekkere chocoladerepen en bonbons te maken in mijn chocoladeatelier in Apeldoorn. Nog een hele fijne middag en succes ermee. En als er een reepje over is, dan hoor ik het graag. En we gaan eens even horen hoe het buiten is. Jan aan de telefoon, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Henk.
0: Welk sleutelwoord heb jij gekozen?
2: Telefoon.
0: Kijk, dat is meteen duidelijk. Kan ik je ergens mee helpen? Waarom dit woord?
2: Nou, ik ben aan het fietsen.
0: Ja.
2: En het is een beetje onstuimig weer.
0: Ja, zeker.
2: Morgen nog om te fietsen. Maar ik moest even schuilen onder een boom.
0: Ja.
2: Nou, mijn telefoon even. En die stop ik dan terug in mijn regenjas. En dan moet ik een ritje dicht doen.
0: Ja.
2: Dat ben ik klaarblijkelijk vergeten. Want mijn koptelefoon zei: verbinding verbroken. Dat betekent dus dat de telefoon uit mijn zak gerold was.
0: Nee. Oh. Ja. Dus het
2: maar je
0: hoort, goed ook.
2: Het is goed afgelopen. Want anders had ik geen contact met je gehad.
0: Nee, dat is ook weer waar. Ik ben scherp.
2: Ik ben aan het zoeken. En een aardige meneer, die zegt: meneer, zoekt u iets? Ik zeg: ja, ik ben mijn telefoon verloren. Hij zegt: ik pak mijn telefoon er even bij. Dan gaan we jouw nummer bellen. Dat wil misschien helpen met het zoeken. Hij belt mijn nummer. En dat wordt opgenomen door een mevrouw. Die zegt dan: ja, ik heb inderdaad de telefoon gevonden. Ik loop daar en daar. Meneer kan hem tegemoet komen. Dus ik ben daar tegemoet gefietst. En toen hield ze de telefoon omhoog. En daar stond Radio 5 nog keurig aan. Ze zegt: wat had u een leuke muziek op? Ik zeg: ja, dat is Radio 5.
0: Wat goed.
2: Ze zegt: dat moet ik ook wel eens gaan luisteren, want dat is best aardige muziek.
0: Nou.
2: En ik heb het teruggekregen. En alleen het beschermhoesje was wat beschadigd. Maar de rest doet hij toch prima.
0: Wauw, de goedheid van de mensen. En wat vindingrijk inderdaad. Dat je in the middle of nowhere iemand uit tegenkomt die zegt: nou, bel maar even met mijn telefoon. Iemand anders heeft hem al gevonden. En op die manier de wereld. En dan ook nog even Radio 5 onder de aandacht gebracht. Jan, mag ik jou benoemen tot ambassadeur van Radio 5. En in het bijzonder tot sleuteldrager van NPO Radio 5's Open Huis?
2: Heel fijn.
0: Ja? Nou, de gouden sleutel komt jouw kant op. Die moet je dan niet verliezen, want daar kun je niet mee bellen. Hé, hey, nog een fijne tocht. En als het weer regent, kun je altijd bij ons schuilen.
2: Dankjewel.
0: De verbinding wordt nu al wat slechter. Zometeen Little Stevie Wonder, maar eerst die fantastische...

Onder de vleugels genomen door Motown Holland, Dozier Holland. Die schreven deze, maar de onzekerheid spat er nog wel vanaf. En ja, Stevie Wonder was toen nog een puber, 17 jaar, toen hij dit zong. En prachtig, ik heb deze zomer het boek mogen lezen van Lula Hathaway, de moeder van Stevie Wonder. Dat heet Blind Faith, is natuurlijk een prachtige titel. En ja, daarin vertelt ze zo machtig mooi over haar eigen onzekerheid. Want ineens staat er een grote platenmaatschappij, kun je geld krijgen, maar dat moet dan ook, nou ja, hoe ze al die keuzes maakt en een zeer gelovige vrouw is. Blind Faith, een boekentip in Open Huis. En natuurlijk een tip, want deze week gaan ze in de voorverkoop de kaartjes voor 28 oktober. Dat was toch even nieuws dat hij onze kant op komt. Volgende maand, 28 oktober, in Amsterdam. En dan naar een man die ondertussen in de 40 is, Mike Rosenberg. 15 jaar geleden, zijn band lag uit elkaar. Hij noemde zichzelf nog wel Passenger. En na een optreden, waar niemand hem zag staan en daarna ook niemand zag zitten, schreef hij over een verbroken relatie. Deze Let Her Go.

0: been missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Zaterdagochtend komen ze langs. De sterren van toen en nu. Barry, hey, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
1: Anita Meijer, gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
1: Eva de Rover.
4: Goedemorgen.
1: Boudewijn de Groot.
5: Goedemorgen, Felix.
1: Oscar Harris. Goedemorgen.
6: Hey, goedemorgen.
1: Elke zaterdag tussen 10 en 12 een goedemorgen. Dankzij FM op 5 met Felix Murders en
7: Jacqueline uit Loon op Zand.
1: NPO Radio 5.
7: Adieu.
1: Met de beste evergreens.

dat je er weinig last hebt gehad. Van het gehad. Of door iemand uit de brand bent geholpen. En anders is het gewoon eventjes balen zo'n dag als vandaag. De treinstaking. Hier reed hij gewoon op tijd. Op tijd aangekomen. 2:50. Zometeen heb ik je hulp nodig voor een plaatje. Als zijn de 2:50. Zometeen nog Eruption. Maar eerst de Archies.

lekker naar binnen en schuilen in het huis. Eruption en de zangeres Precious Wilson. Wat zingt ze het fantastisch. Natuurlijk een cover, maar fantastisch gedaan in 78. I Can Stand the Rain. En daarvoor nog de Archies met Sugar, Sugar. 3:05. Zometeen nog UB40 voor je. En dan de 2:45. Eerst Elvis Presley. Prachtig. Een van zijn laatste werken die hij opnam. En Hans de Boy met Annabel. En wat wordt dan die derde? Nou, nu heb ik gewoon één vraag aan jou. Welk liedje zou jij ons in het huis cadeau willen doen? Ja, denk daar maar eens over na. Welk liedje zou je ons vandaag op deze woensdag cadeau willen doen? Of misschien wel iemand anders, omdat iemand jarig is, iets anders te vieren heeft. Nou, dit is het plek om jouw cadeau op de radio te krijgen. Stuur even welk liedje dat is. Welk liedje wil jij mij ons cadeau doen?

0: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
1: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv, op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
2: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
3: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
4: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
5: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidser en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
6: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
7: De donkere wolken komen er alweer aan bij het huis, maar de zon schijnt nog even. Het is 3 uur geworden in EO's Open Huis. En de vraag aan jou is, welke evergreen wil jij graag aan ons, aan mij laten horen? Stuur het even in een appje via de NPO Luisterapp. Maar eerst naar het NOS Journaal. Hier is Suzanne. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. De politie heeft in de buurt van de basisschool in Overasselt meerdere goed verborgen wapens gevonden. Ze zijn gevonden tijdens de zoektocht van de politie naar bewijsmateriaal en sporen van de schietpartij van vorige week. De wapens lagen niet op het terrein van de basisschool zelf. In een van de laatste verhoren door de coronacommissie van de Tweede Kamer heeft ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers opvallende kritiek geuit. Kuipers was in de coronajaren voorzitter van het landelijk netwerk Acute Zorg. Hij hield de ziekenhuiszorg in de gaten. Volgens hem gebruikte het RIVM in de modellen over hoeveel zieken er waren verouderde data.
9: Het RIVM bleef in de hele coronaperiode desalniettemin vasthouden aan het gebruik maken van andere data die incompleet waren en met veel vertraging kwamen. En dat leidde dus tot behoorlijke schattingen af en toe en dus ook misschattingen.
8: Het RIVM heeft gereageerd op de uitspraken van Kuipers. Ze zeggen dat de cijfers van Kuipers niet bruikbaar waren en dat de cijfers die zij gebruikten niet zo ver achterliepen als dat Kuipers zegt. De oud-bassist van de punkband Heideroosjes is veroordeeld voor het bezit van kinderporno. De rechter heeft hem veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, hoeft de 52-jarige Fred H. niet naar de gevangenis terug. Hij werd vorig jaar gearresteerd. In zijn huis werd pornografisch materiaal van kinderen gevonden. Hij verzamelde en verspreidde expliciete beelden met kinderen. De spanning begint al langzaam te stijgen bij de Feyenoord-fans. Vanavond speelt hun club tegen grootmacht SC Barcelona in de Champions League. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst hoopt op een megastunt.
10: Voor veel jongens ook de eerste wedstrijd op dit niveau. Nou, dat is ook voor de jongens persoonlijk een enorme ontwikkeling. Maar ja, het zal een moeilijke wedstrijd worden. Maar wat ik al zei, aan de bal moeten we wel lef tonen.
8: Ja, voor hem is het sowieso een hele speciale avond. Want Van Bronckhorst speelde in zijn carrière voor zowel Feyenoord als SC Barcelona. Met Barcelona won hij ook de Champions League. Het weer, er trekken buien over het land. Soms met onweer en ook windstoten. Morgen overwegend droog en dan wordt het een graad of 20.
6: Open huis. Henk van Steeg.

voor Boudewijn de Groot. Ja, hij en tekstschrijver Herman Pieter de Boer. Die maakte een versie van 7 minuten, maar de Groot die vond het uiteindelijk te traag. Bracht hem niet uit. En Hans de Boy die kreeg het nummer aangeboden. Die zei, ja, hier zit wel wat in. Wel iets versneld. Uit 83, Hans de Boy, Annabel. En daarvoor nog een van zijn laatste opnames in oktober 1976. Elvis Presley met Whip.

0: Ja, zometeen hebben we even contact met de helft van Jentel en de Boer. Christine de Boer, de tweede helft kun je eigenlijk best wel zeggen. Morgen schijnt een nieuw album van hun met de liedjes uit hun voorstelling Rekhalzen. Dus ik dacht, nou ja, misschien moeten we een klein cadeautje alvast geven ook. Mag jij het cadeautje deze kant op geven? Dat is een soort wisselwerking. Veel leuke liedjes binnenkomen. Thank you for the music, vind ik leuk. Hebben we natuurlijk een uurtje geleden ook al gedraaid van Amma. Maar dank je wel daarvoor, voor alle lieve steunbetuigingen, liefdesbetuigingen richting de radio. Vinden we leuk. En nu Rimmert aan de telefoon. Rimmert, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: In de auto, in Friesland?
1: Klopt, als een bus.
0: Ja, ja hoor. Ja hoor, je bent zelf ook Fries?
1: Ik ben de diep Fries.
0: Ja, diep. Wauw. Ja, dat mag jij alleen maar maken.
1: Hey, ja, zo is het.
0: Ja, krijg jij vaak cadeaus? Geef je vaak cadeaus?
1: Beide eigenlijk regelmatig. Ja,
0: ja, wat leuk. Ja,
1: wel, ja.
0: Is er een cadeau wat bij jou is blijven hangen, wat je eigenlijk nooit hebt gekregen, maar wat je wel beloofd is?
1: Nou, dat kan ik me zo niet heugen. Nee, ik kan me niet herinneren wat het is. Nee, dat... Ja.
0: Ik weet wel een cadeau waar ik later spijt van had. Dat heb ik ooit aan mijn vrouw gegeven. Een knalgele stofzuiger. Dat sloeg helemaal dood.
1: Nou ja, dat kan ik me wel iets meer voorstellen,
0: ja. Wat is jouw beste... Wat jouw beste cadeau ooit is geweest?
1: Nou, dat zal waarschijnlijk een of andere reis zijn geweest, denk ik.
0: Oh, ja.
1: Dat denk ik wel, ja. Ja,
0: moeten we zoiets. Ja, moeten we natuurlijk eigenlijk een ander vragen. Maar waar ga jij ons op trakteren deze middag?
1: Nou, ik had bedacht, ik ga jullie trakteren op een bos.
0: Mooi.
1: We weten allemaal dat we afgelopen zomer heel veel warmte hebben gehad. En in de landen en ook in Europa heel veel bosbranden. Er is heel veel afgebrand. En ik dacht, ik schenk jullie een mooi nieuw bos.
0: De keer. Ja, natuurlijk. Force. Dankjewel en een veilige reis nog daar in Friesland.
1: Komt helemaal goed. Dankjewel.

Het was 1965 en Petula Clark ging lekker downtown. Lekker meebrullen en daarvoor nog. Rimmert, dankjewel voor het fijne cadeautje, het muzikale cadeautje. The Cure, A Forest en dan naar een man die de disco wist te beroeren in 1977. Maar voor zijn solo carrière was hij een kleermaker. Voor een goed kostuum voor een willekeurige theatervoorstelling zou je prima bij hem kunnen aankloppen. Standing in the rain, terwijl de zon schijnt rond het open huis. En we zometeen gaan bellen met de tweede helft van Gentle and the Boom.

0: ik weet niet of ik hem binnen zou halen, hoor. Als iemand zo onder je raam gaat zingen. Je laat me staan in de regen. John Paul Jong was dat in 1977. Standing in the Rain, NPO Radio 5 in het Open Huis. Waar het 9 minuten voor 3:30 is en om 3:30... dan begint de soundcheck en dan moeten we klaar zijn met het volgende. Ja, afgelopen seizoen speelden ze voor uitverkochte zalen hun voorstelling Rekhalzen. De liedjes uit die show hebben Jentel en de Boer nu gebundeld tot een album, De Dagen, dat morgen verschijnt. De aftelklok staat er al. En dat gaat snel. Vannacht, precies om 12:00, gaat hij uitkomen. En Christine de Boer aan de telefoon. Christine, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ik zei het al, ik heb echt dus honderden vragen. En ik las ook nog het interview met jullie in Metsa, volgens mij AD, hè?
1: Klopt, dit dus, weekend, ja.
0: Ja. Dus ik heb ze gewoon allemaal op papier gezet. Maar we hebben niet zoveel tijd. Want je hebt zo een soundcheck. Dus ik dacht, weet je, ik wil op tijd klaar zijn en jou ook in de handen van de band brengen. Dus ik heb ze op papier gezet. En jij mag dan gewoon kiezen welke vragen we doen. Tussen de 1 en de 100. En dan start ik gewoon even een klokje. Is dat een idee?
1: Dat is helemaal goed.
0: Ja, zullen we gewoon even een paar vragen die hoeven niet te beantwoorden. Zijn jullie echt in Parijs geweest voor jullie theaterkleren? Ja, maar dan mag je nog geen antwoord op geven. Dat is vraag 12. Dus als je die leuk vindt.
1: Okay,
0: 18 is beste imitatie.
1: Ja.
0: Als je die hebt toevallig. Leukste vakantiebaan is 23.
1: Oké.
0: En ooit een overstap naar de Engelse taal is 28. Dat geef ik je dat alvast
1: mee. Oké, dat is helemaal goed.
0: Ja? Oké, nou dan gaan we starten met het klokje. Succes. Ja. Eerst het getal.
1: Ja, ik ben de getallen vergeten. 6-7.
0: 6-7. Dat is een leuke vraag.
1: Ja, ik heb een kind van 6.
0: Ja, dat geeft niet. Wat vond je van dit interview?
1: Daar kan ik nu nog niks over zeggen. Maar mijn gevoel zegt dat het erg leuk gaat worden.
0: Oké, volgende getal.
1: Ja.
0: 23. Je leukste vakantiebaan.
1: Oh, mijn vakantiebaan. Ik heb nog nooit in de vakantie gewerkt. Dat is echt, daar trek ik een grens.
0: Echt?
1: Ja? Nee, ik werk niet in de vakantie. Nee.
0: Oh, oké. Ik ben heel erg benieuwd naar 18. Mag ik die erin gooien? 18?
1: Ja, zeker.
0: De beste imitatie.
1: Ik doe het liefst iemand na uit de hand. Mensen die uit de hand komen en dan zo gaan praten.
0: Nou, ik vind het wel goed hoor, het Vlaams.
1: Dank je.
0: Ja, snel door naar het volgende.
1: Ja.
0: Sorry,
1: dat moet ik zeggen. 50.
0: 50. Dat is deze. Wat zou Jentel absoluut niet voor jou moeten kopen, cadeau?
1: Voor mij als cadeau moeten kopen?
0: Ja.
1: Even denken. Oh jeetje, wat een moeilijke vraag. Ik wil alles wel hebben, natuurlijk. Maar wat ze niet moet kopen is dat ze... Mina. Oh, daar gaat je me niet.
0: Ja.
1: Ze moet niet van mij kopen. Van die lelijke meubels.
0: Ja, want dat doet ze eigenlijk altijd.
1: Kopen meubels. Nee. Ik zit gewoon niet. Ik zit even na te denken. Maar dat je dan opeens iets krijgt. En dat je dan dat voor altijd in je huis moet zetten.
0: Ja.
1: Omdat je het van haar hebt gekregen.
0: Ja, ja.
1: En dan elke keer als ze langskomt, gaat ze vragen: waar is dat bord met house rules dat ik jou heb gegeven?
0: Ja.
1: En dat ik dan zeg: oh, zie je hem niet? En dan moet ik hem heel snel weer daar etaleren.
0: Ja, ik snap het inderdaad. Ja, dat gevoel heb ik toch ook wel. Nee, ik heb ooit een keer kreeg ik een zak van een niet nader te noemen familielid. Met allemaal tekeningen van mijn kinderen. Dus die kreeg ik weer terug. Ja, ik heb ze niet meer nodig en ik vind het zonde om ze weg te gooien. Dus dat is
1: jeetje.
0: Ja,
1: dat is lastig.
0: Ja, dat is lastig. Volgende getal.
1: Ja, 1.
0: Als ik je een lucifersdoosje zou geven, wat zou je ermee doen?
1: Is hij leeg?
0: Hij is vol. Hij is vol.
1: Er zit vuur in. Ik kan er vuur mee maken.
0: Ja.
1: Ik ben heel erg dol op de open haard. Het is vandaag een dag dat ik al gezegd heb tegen mijn man: als ik niet op moest treden in Caprera vanavond, dan zou ik een vuurtje willen stoken.
0: Ja,
1: wij gaan optreden. Maar het is lekker weer hoor. Inmiddels is het open gebroken.
0: Oh, dat is heel, heel erg fijn.
1: Ja.
0: Volgende getal.
1: Oké, 2.
0: Het mooiste Nederlandse woord is voor mij.
1: Daar vraag je wat. Daar moet ik me op voorbereiden, zulke vragen.
0: Dat gaan we dan de volgende keer wel gewoon doen. Andere vraag, nou die een beetje in het verlengde zit. Verzinnen jullie vaker nieuwe woorden? Want Rekhalzen, jullie voorstelling, gebeurde dat. Rekhalzen bestond nog niet voordat jullie het hadden bedacht.
1: Het bestond wel. Het is een oud-Hollands woord.
0: Oké.
1: Dus we hebben het niet verzonnen, maar het is wel zo dat we het leuk vinden om zo'n woord te pakken, omdat het niet een alledaags woord is. Oh. Dus het is wel iets waarvan je meteen denkt, ik heb ook een vriendin die al 5 keer heeft geappt in het begin, zo van, hey, volgens mij heeft het theater het verkeerd gespeld. En dat vind ik dan wel leuk, dat het een beetje een woord is waar mensen van opkijken.
0: Ja, ja, dat
1: maar
0: leuk.
1: Toevallig heb ik laatst wel echt een nieuw woord bedacht. Dat mijn zoon eigenlijk, die had het woord hobbe bedacht.
0: Hobbe.
1: Hobbe.
0: Hobbe.
1: En toen hadden we toen dachten we, nu hebben we een goed woord, maar nog geen betekenis. Maar dat is als je zeg maar in de auto rijdt en je doet achter het raam een stukje open en je hoort zo. Dat heet nu hobbe.
0: Hobbe. Jongens, doe die ramen achter dicht, anders gaat het hobbe.
1: Ja, jongens, we hebben last van hobbe.
0: Ja.
1: Dus ik hoop dat ik nu hier vertel dat dit ook gewoon een soort landelijke bekendheid krijgt.
0: Ja, ik ga dat iedere keer gebruiken. Ik ga vanmiddag de ramen van de auto openzetten en dan ga ik het gewoon...
1: Snap je?
0: Ja,
1: je gaat er volgende keer wel aan denken.
0: Ja,
1: het is hobbe.
0: Zeker.
1: Ja.
0: Volgende getal. We gaan goed trouwens. Ja.
1: Ja, maar moeten we het niet over het album hebben? Of over...
0: Doe maar getal.
1: In welke regio moet ik zitten dan? 25.
0: Nou, morgen komt jullie album, de dagen uit. Hoe zit je de afgelopen dagen erbij? Vol spanning of was het nog hard werken?
1: Oh, het is... ik heb er heel veel zin in. We zijn er heel erg klaar voor. We hebben al 2 singles uitgebracht en die vallen goed.
0: Ja.
1: En we hebben heel veel zin om de rest aan de mensen te laten horen.
0: Ja.
1: En we spelen wel dus vanavond en morgen en overmorgen geven we concerten voor de release te vieren. Dus ik zat een beetje in spanning over het weer.
0: Ja, snap ik.
1: Maar
0: ik
1: had mezelf voorgenomen om de weerapp niet te checken en dat heb ik ook niet gedaan. En alles komt goed. Het is helemaal opgeklaard.
0: Ja, ja, dat is ook jullie gegund. Ja. Een laatste getal die je mag noemen?
1: 100.
0: Nou, dat is een prachtige vraag. Een van de nummers die eruit springt, als je het mij vraagt, in ieder geval waar ik toen ik bij jullie show was in Amersfoort, beloofde cadeaus. Ik denk dat iedereen het wel herkent, een cadeau dat je beloofd hebt, maar nog niet hebt ontvangen, waardebonnen en dat soort dingen. Dan toch de pijnlijke vraag, maak jij je er ook wel eens schuldig aan?
1: Oh, vreselijk. Ja, ook ik ontkom er niet aan.
0: Oké. Okay.
1: Ik moest daar net aan denken. Ik ben blij dat Gentle niet in dit belletje erbij is, maar ik heb haar voor haar huwelijk buitenverlichting voor haar tuin cadeau gedaan. Op een bonnetje. Nee. En dus begin mei getrouwd.
0: Ja.
1: Ik ben er wel nog 2 keer zo op teruggekomen. Van, we gaan het nog wel doen hoor. Maar het is wel... Ja, en elke keer als ik naast haar dat lied sta te zingen, denk ik wel, oh nee.
0: Als het nu niet ontdekt, ja.
1: Ja.
0: Nee, ik zal Jent even bellen zo. Dan komt dat denk ik helemaal goed. Nou, de 5 minuten zitten erop.
1: Geweldig.
0: Save by the bell. Ik heb ervan genoten. Ja. Ik hoop jij ook. Nog even die vraag. Heel wat vond je van het interview?
1: Heel erg leuk.
0: Nou,
1: ik vond het heel leuk.
0: Gaan wij hem draaien. Want wij genieten ook weer van deze beloofde cadeaus. Want iemand heeft nu weer de gedachte. Oh ja!

Ja, ik had beloofd dat ik nog even zou zeggen dat morgen de dagen dus verschijnt. Vanavond om 12 uur, precies, inderdaad. En dan vanavond en morgen en overmorgen dus nog die optredens in de open lucht. Nou, het ziet er in die zin goed uit voor Jentel en de Boer. Hè, even bijkomen, mensen. Ja, ik heb nog een paar vragen. Kunnen we misschien nog even een paar doen? Als je maar één woord mocht gebruiken tijdens een ruzie, welk woord zou je dan kiezen? Of wat is het vreemdste dat je ooit hebt gedaan omdat je te beleefd was om nee te zeggen? Dat zou ik ook wel moeilijk vinden om te beantwoorden. Nu veel Collins op 5.

Lekker meezingen met Evergreens op NPO Radio 5. Cliff Richard bracht er weer een. Was bedoeld voor de film The Young Ones, maar haalde het uiteindelijk niet. Maar gelukkig wel een grote hit ook voor hem. In 1964, I Could Easily Fall in Love. En daarvoor waarschijnlijk nog meegedrumd in de lucht met Phil Collins, In the Air Tonight. NPO Radio 5. En daarvoor nog de cadeaus, de beloofde cadeautjes van Jentel en De Boer. Zometeen de Cats, maar eerst naar een bandje waarvan je zou denken, die lopen direct naar de gitaarwinkel. Maar zij liepen hem voorbij. Dit is Keen.

Van 1968 tot 75 bijna onafgebroken in de hitlijsten. 36 singles haalde die top 40, waaronder 5 nummer 1 hit. En dit was de opvolger van de nummer 1 hit, Marianne. The Magical Mystery Morning. Ik vind dat altijd een soort lekker vaag liedje. Dat zijn de mooiste waar je nog zelf veel in kan leggen. En dit is zo'n liedje wat onder je huid gaat zitten. Wat je soms even nodig hebt, wat je soms even opzet. En waardoor ineens weer de zon gaat schijnen. Lauren Daigle nu op 5 in het huis.

0: Dit wakkert een enorm plezier in mij aan.
1: Met Heelco Span.
2: Maak er een prachtige voorstelling van.
1: Maar ik vind het zo'n heerlijk ouderwets prachtig liedje. Volgspot, iedere zaterdag en zondag vanaf 18:00 op NPO Radio 5.

Een jaartje ervoor opgenomen door Lulu. Maar die 19-jarige Van Morrison die wist hem ook wel te raken. In 65, Them, Here Comes the Night. Ook weer zo'n fijne evergreen. Zometeen zeg je, Bert op 5 deze week, dan zeg je Henk-Jan Smits. Heel veel plezier. En daarvoor nog deze van Casey and the Sunshine Band.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde. NPO Radio 5.
1: Ster. Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Beleggen kent risico's, u kunt uw inleg verliezen.
5: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
0: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
6: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
7: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv. Op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
8: Wij zijn Medipoint.
9: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
10: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
9: En voor Harold met een sta-opstoel.
11: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
9: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
8: Medipoint.
9: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
13: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
12: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
13: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Medipoint.
9: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo. Eet smakelijk voor straks.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
17: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
16: Phew, we kunnen weer.
17: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
14: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
18: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
19: Het is 4 uur, zometeen Bert op 5 bij Caro NCV. Maar nu eerst het NOS-journaal met Suzanne de Vries. Goedemiddag.
20: Goedemiddag Henk-Jan. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. De natuurbrand in het Belgische gebied Hoge Venen is al een paar weken onder controle. Het vuur is uit, maar onder de grond nog niet. Het smeult daar nog altijd. Om te voorkomen dat het vuur weer oplaait, staan er sproeiers, zegt de brandweer bij de VRT.
21: Die sprinklers houden nat wat wij laatste week konden beschermen, dat die brand hier niet overspringt. Maar omdat de brand hier in de bodem zit, moeten wij permanent nat houden. Dat zit in het veen binnen, in bodem, 4, 5, 6 meter diepte. En ja, dat moeten wij stoppen.
20: Er zijn ook nog altijd heel veel brandweerlieden in de weer om te voorkomen dat er een nieuwe brand uitbreekt. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag uitgehaald naar de AfD. Die rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land, zegt correspondent Gien Balduk.
22: En een opvallend moment, hij zei de AfD met hun plannen voor remigratie. Daarmee bedoelt de AfD dat zij mensen willen uitzetten die hier niks te zoeken hebben. Dat zij daar eigenlijk mee voor ogen hebben dat zij het land etnisch willen zuiveren op huidskleur en herkomst. Dat zijn zeer felle bewoordingen en los van of dat volledig klopt, tekent het ook wel echt dat Merz heeft gekozen om hard aan te vallen en daarmee ook de harde toon van de AfD te overstemmen.
20: Merz haalde ook uit naar de pro-Russische standpunten van de AfD. Hij benadrukte dat Berlijn Kiev zal blijven steunen, omdat Oekraïne ook onze vrijheid verdedigt. Een dik advocaat gaat verder als bondscoach van Curaçao. De bond zegt dat er een contract is getekend tot eind juli volgend jaar. Het is volgens de bond goed voor de continuïteit, de stabiliteit en de rust rondom het nationale team. Het weer, buien trekken over het land en lokaal is daarbij onweer mogelijk. Het is ongeveer 18 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, later bewolkt en op de meeste plekken blijft het dan wel droog. Het wordt 19 of 20 graden.
19: Dankjewel Suzanne, tot zo.
20: Tot zo.
18: Bert op 5, Henk Jan Smit. KRO NCRV.

About It van Billy Joel. Van Billy Joel moet je het zeggen. Uit 1983. Een hartelijk goedemiddag. Wat hebben doorgeschoven pakketjes en ouderen in een verpleeghuis met elkaar te maken? Nou, dat hoor je zo om 4:15. Gisteren lukte het niet in De Slimste Mens. Christa bleef steken op 30 punten. Hopelijk gaat straks het Bert op 5 er wel uit. En dat kan dus aan jou liggen. En om 4:15 spreek ik met een koningshuisdeskundige die in Oslo bij de uitvaart van koning Harold was. En ik trek weer een mooie plaat uit het Smitsarchief. Wederom afkomstig van Idols 1. En ik heb een prachtige Spaanstalige plaat. Allemaal tussen nu en 6:00.

dit muziekje herken je natuurlijk. Van de film Titanic. En dat draai ik niet zomaar. Want vandaag vindt de eerste voorstelling plaats van de nieuwe musical De Titanic. Daarin het verhaal van de wereldberoemde Titanic, maar dat wordt op een nogal andere manier verteld. Je bekijkt het hele gebeuren namelijk door de ogen van niemand minder dan Celine Dion. Zij vertelt je hoe het echt is gegaan aan boord van de Titanic. De musical is net nieuw, dus ik heb hem nog niet kunnen zien natuurlijk. Maar ik ben dan wel benieuwd. Zullen er deze keer wel genoeg reddingsbootjes aanwezig zijn? Wordt Jack verliefd op heel iemand anders? Of vaart die boot gewoon langs die ijsberg? Kijk, Celine, die blijft sowieso zingen My Heart Will Go On.

0: Een eigenwijze draaier met nieuws.
1: Ik ben de hele dag al op jacht, zo kun je het ook zeggen. Het schip is echt gigantisch.
0: Lief gebaar.
2: Nou, omdat we zagen in de jeugdzorg dat heel veel jongeren die uitstromen met 18 jaar niet op hun pootjes terechtkwamen.
0: En natuurlijk de slimste mens.
3: Een Bert op vijfje, hou nou op.
0: Dat is Bert op vijf. Tot 6 uur vanmiddag bij KRO NCRV.
4: Op NPO Radio 5. De beste evergreens.

0: Ach, wat is dit lekker, hè? Keith Urban, en die riep even hulp van Michael McDonald in. En ja, dan heb je meteen een heerlijk gezongen plaat in ieder geval. We Go Back was dit, Keith Urban samen met Michael McDonald. Daarvoor hoorde je Patricia Pai. Althans, die werd ook even, daar werd ook even aan gevraagd, zou je mee willen zingen? Want het was natuurlijk Golden Earring met Bombay. En Patricia Pai deed de achtergrondkoor. En Elko Gelling werd ook nog gevraagd om gitaar te spelen. Een van mijn favorieten van de Golden Earring.
1: Bert op 5. Met het nieuws van vandaag.
0: Na de extreem droge en warme zomer is de kans op noodweer aan de kust een stuk groter. Doordat het warme zeewater volgens weerdeskundigen een kweekvijver voor flinke buien is. Een slechtziende Brit krijgt een 3D-model van zijn aanstaande baby in zijn handen als onderdeel van een project om mensen met een visuele beperking meer deel te laten uitmaken van belangrijke momenten in het leven. Vanmorgen werden we wakker met dit nieuws.
2: Ouderen die in een verpleeghuis terechtkomen moeten vlak na hun aankomst vaak weer verhuizen binnen het zorgsysteem.
3: Jaarlijks zijn er per 100 verpleeghuisbewoners gemiddeld 36 verhuizingen.
4: Vaak al binnen 4 maanden na aankomst, dat schrijft het AD.
5: Ouderen worden in de laatste fase van hun leven veel als pakketjes doorgeschoven.
0: Ja, je hoorde een compilatie van NOS-fragmenten. Misschien heb je het zelf wel meegemaakt, of iemand in je familie. Je bent opgenomen op een plek als noodoplossing en binnen 4 maanden word je weer verhuisd. Dat kan best emotioneel zijn voor ouderen en dat moet anders. Dat vindt Hilde Verbeek. Zij is hoogleraar zorgomgeving voor kwetsbare ouderen aan de Universiteit Maastricht. En heeft landelijk onderzoek gedaan naar de verhuizingen van verpleeghuisouderen. Hilde, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: Ja, jij bent dus hoogleraar zorgomgeving voor kwetsbare ouderen. Dus jij kent deze groep, ik zou bijna willen zeggen als niemand anders. Wist je daarom ook over deze vele verhuizingen?
6: Nou, wij hadden daar eerder indicaties over gekregen en de vraag kwam eigenlijk op naar aanleiding van Kamervragen al in 2019 dat dit gebeurde. En toen zijn we in de wetenschappelijke literatuur gaan kijken en we vonden eigenlijk helemaal niks wat hier iets over zegt. Er is veel onderzoek gedaan in ziekenhuizen, maar nauwelijks in de verpleeghuiszorg. Dus zijn we het eerste internationale en ook Nederlandse studie gestart om te kijken om deze verhuizingen beter te begrijpen.
0: Ja, en wat viel je op bij dit onderzoek?
6: Het viel ons op dat het toch heel vaak gebeurt. 1 op de 3 bewoners die woont in een verpleeghuis krijgt te maken met een verhuizing. En daar schrokken wij wel van als team.
0: 1 op de 3? Dat is inderdaad veel. Maar het gebeurt natuurlijk niet voor niks. Die ouderen verhuizen meestal met een reden. Wat zijn die redenen?
6: Ja, die redenen zijn divers. Het kan bijvoorbeeld zijn omdat de plek waar mensen komen wonen vanuit een crisis is. Een acute opname wordt dat ook wel genoemd. En dan ben je blij als er ergens een plekje is.
0: Ja,
6: en dan moet je daarna nog waarschijnlijk een keer verder verhuizen. Het kan ook zijn dat de zorg waar je op dat moment woont niet meer passend is omdat je zorgzwaarte toeneemt. En er zijn organisaties die kiezen dat je dan moet verhuizen. Er zijn ook organisaties die kiezen. We zetten bijvoorbeeld andere teams in, mobiele teams, of proberen meer expertise op de locatie te krijgen, zodat de verhuizing voorkomen kan worden. Dus de redenen zijn divers.
0: Want het is vaak emotioneel natuurlijk, maar hoe kan dat op een betere manier verlopen?
6: Ja, dat zien we. Bijvoorbeeld 1/4 van de verhuizingen zijn groepsverhuizingen, waarbij de hele afdeling verhuist, bijvoorbeeld bij renovatie. En we zien dat het belangrijk is, 3 aspecten. Allereerst dat je gelijkwaardig met mensen samenwerkt. Dus bewoners betrekt, hun naasten betrekt, medewerkers betrekt. Dat zij ook echt een stem hebben in waar ga ik naartoe, met wie verhuis ik, hoe moet dat dan. Dat je ook dat doet voor, tijdens en na het verhuizen. En dat je heel erg richt op het thuisgevoel creëren. Dat je actief de nieuwe plek je eigen kunt maken. Het is niet alleen verplaatsen van stenen of van mensen of van processen. Maar het gaat ook echt om die identiteit en verbinding. Het
0: klinkt eigenlijk heel vanzelfsprekend. Gewoon transparante communicatie met je bewoners. Lijkt me allemaal zo logisch. Wat hoop je dat er met de uitkomsten van je onderzoek gaat gebeuren?
6: Ik hoop dat die echt breed worden ingezet. Want we zien in de praktijk toch vaak ook dat mensen niet goed weten wat je nu wel of niet moet doen. En ook dat er meer aandacht komt voor de emotie die hierbij komt kijken. Hm. Voor iedereen is verhuizen ingewikkeld. Maar juist in deze laatste levensfase, op het moment dat je zo afhankelijk bent van je omgeving, nog meer. En gelukkig zien we in het onderzoek ook dat als je het goed begeleidt, dat mensen dan relatief op een goede manier kunnen verhuizen en er dan weinig last van kunnen hebben.
0: En jullie hebben ook een verhuisbox gemaakt. Wat is de functie daarvan?
6: Nou, dat biedt hele concrete handvatten, letterlijk, voor organisaties en medewerkers om dit proces te begeleiden. Je krijgt bijvoorbeeld verhuiskaartjes, er zit een tijdsplanning in, discussiekaarten die je kunt inzetten met het team, met de afdeling. En die hebben we samen met mensen uit de praktijk ontwikkeld, met ouderen, met medewerkers. En zij gaven aan dat dat heel veel inspiratie geeft. En wat ik heel mooi vond om te zien is dat mensen dan zelfs nog allerlei nieuwe ideeën gaan ontwikkelen wat bij hen past om dit proces te begeleiden.
0: Indrukwekkend hoor. Hilde Verbeek, hoogleraar zorgomgeving voor kwetsbare ouderen aan de Universiteit Maastricht, heeft landelijk onderzoek gedaan naar verhuizingen van ouderen die zijn opgenomen in verpleeghuizen. Hartelijk dank, Hilde.
6: Graag gedaan.

0: There goes my heart again. Fats Domino was dat.
1: Nu niet op televisie, maar wel iedere middag op de radio. De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert op 5.
0: 2 antwoorden en 10 seconden over. Als je dat voor elkaar krijgt, heb je 40 punten... en dus verdien je dan een Bert op 5'tje. Maar je kunt ook proberen nog meer punten te halen... om zo klassementsleider te worden. Maar het begint allemaal met de entreevraag. Als je die goed beantwoordt, maak je kans om mee te mogen spelen... met de slimste mens. Nou, die entreevraag is als volgt. Wie zong... Dit gevecht kan ik niet winnen... want jij zit veel te diep van binnen... waarom nou jij... Waarom nou jij? Waarom nou jij? Nou, als je dat weet, dan laat je dat even weten via de NPO Luister-app. Daar graag het goede antwoord naartoe. Of je belt 0800-3000-555.
1: Speel mee met de slimste mens.
2: De slimste mens.
1: In Bert op 5.

0: Woman in Love van Barbara Streisand. En het is inmiddels alweer 16:30 geweest. Hier is Suzanne de Vries met... Nee, het is Suzanne, hè?
1: Suzanne,
0: het is niet Suzanne.
1: Ja.
0: Ik zei er zomaar Suzanne.
1: Maakt niet uit.
0: Maar Suzanne de Vries met het NOS.
1: Ja, goedemorgen Henk-Jan. Nou, nu ga ik ook de mist in.
0: Heerlijk.
1: Goedemiddag wil ik natuurlijk
0: en
1: zeggen.
0: En goedenavond ook alvast.
1: De politie heeft in de buurt van de basisschool in Overasselt meerdere verborgen wapens gevonden. Het gebeurde tijdens de zoektocht naar bewijsmateriaal en sporen van de schietpartij van vorige week in dat Gelderse dorp. De wapens lagen niet op het terrein van de basisschool zelf. Het is heel druk op de toevoerwegen naar Schiphol. Het komt allemaal door de staking in het OV vandaag. Vanaf de snelweg moeten mensen soms een uur of langer wachten voordat ze bij hun incheckbalie zijn. En volgens een woordvoerder zijn er nog geen mensen te laat voor hun vlucht. Het leger van Nepal gebruikt drones om hulpmiddelen naar verwoeste gebieden te krijgen. Veel wegen en bruggen zijn weggeslagen door de enorme vloedgolf van vorige maand. Drones kunnen tot 60 kilo per vlucht meenemen. En dit 18 jaar oude nummer van Ilse de Lange is weer helemaal terug.
0: Dat is toch niet normaal? Dat is echt zo. Ik vind dat zo gaaf.
1: Leuk, hè? En dat allemaal dank aan TikTok. Ja. Want een fan van Ilse de Lange die gebruikt het vaak voor zijn filmpjes. En ook een influencer die dansfilmpjes opneemt in een drogisterij gebruikte het. Nou, op Spotify staat So Incredible inmiddels op nummer 9 van de Nederlandse top 50. En Ilse de Lange zelf heeft ook al gereageerd. Ze is verbijsterd dat zoiets in zo'n korte tijd kan gebeuren en noemt het ongelooflijk.
0: Het is incredible. Wat ook heel leuk is op TikTok, dat zij op een gegeven moment langs gaat bij dat meisje. Yeah. En met haar gaat dansen.
1: Oh.
0: Dat meisje helemaal. Nou, dat is zo. Daar word je gewoon vrolijk van.
1: Ja,
0: zo incredible.
1: Absoluut.
0: Echt heel leuk.
1: Het weer dan nog. Na een dag vol buien droogt het vanavond steeds verder op. Morgen grijs en vooral in het westen dan kans op regen.
0: Dankjewel, Suzanne.
1: Graag gedaan.
0: Tot zo.
1: Tot zo.

0: Ja. Ja. En? Dank u. Je hoort oude papa. Nou, dat is inderdaad waar. Peter Koelewijn was dat. En dan gaan we nu even dat archief weer even... Weer die olie vergeten. We moeten weer die deur even openduwen. Kom op, daar gaan we.
1: Het Smits Archief.
0: Ja, de hele week stranden we in het Smits Archief. Bij plaatjes, liedjes van kandidaten van Idols 1. En we hebben nou Jim gehad, we hebben Jamai gehad. Nou, laten we dan maar de nummer 3 gewoon... Morgen zou ik niet de nummer 4 doen, dat beloof ik alvast. De nummer 3, ik weet niet, vast niet iedereen kan zich dat herinneren, was Hint. Ze was in 2002 eigenlijk onze favoriet toen ze auditie had gedaan. Ze zong eerst Fame, maar dat deed ze heel indrukwekkend. Ze keek ons heel indrukwekkend aan en liep naar voren. Baby, look at me. En toen liep ze helemaal naar voren naar de jurytafel. En daarmee volledig uit het licht en nog belangrijker, zonder microfoon. Aangezien er maar één microfoon hing en die was gericht op de stip. Daarom moest iedereen op de stip plaatsnemen, want dat was goed uitgelicht en daar hing een microfoon. Ze moest het dus overdoen en koos er zelf voor om dan iets anders te zingen. Ik van, nou, zeiden wij, prima. Nou, wilden ze graag een fado zingen van Dulce Pontes. Nou, dat zong ze zo adembenemend. Toen ik vroeg of ze Portugees was, zei ze dat ze geen idee had wat ze had gezongen, omdat ze geen woord Portugees spreekt. Ja, bizar dat je dan toch zoveel gevoel erin kan leggen. Of gespeeld gevoel, ik weet niet hoe ze het had gedaan. Maar ze is dus half Marokkaans. Hint eindigt het eerste jaar Idols dus als derde. En toen we het album opnamen daarna, kozen we ervoor om heel veel Afrikaanse geluiden te laten horen in de popliedjes die we voor haar hadden uitgezocht. En dat is duidelijk te horen op deze... Waar heel veel percussie-instrumenten die Hint zelf had meegenomen te horen zijn. Die werden gebruikt als kleine knipoog naar haar roots. Dit is Always van Hint LaRoussie.

0: Always van Hint. Hint Larussi tegenwoordig. Miss Larussi moeten we eigenlijk tegenwoordig zeggen. Maar toen was ze gewoon bekend als Hint. Ik blijf het een lekker gospelachtig nummer vinden. Maar dat heeft verder niets gedaan. Maar het was een fijne albumtrack, zeggen we dan.
1: Het Smitsarchief.
2: Het Smitsarchief.
0: En daarmee is het Smitsarchief weer even gesloten. Morgen gaat hij weer open. En dit is Gilbert Bicko.

0: de la Rose. Gilbert Bécaud was dat. En het is er tijd voor. De slimste mens.
1: De slimste mens in Bert op 5.
0: En daarvoor gaan we naar Zwijndrecht. Daar zit Marlies Snellens. Goedemiddag, Marlies.
2: Goedemiddag,
0: Henk-Jan. Hallo. Ja, ik stelde net de vraag. Best wel dacht ik nog een best wel pittige vraag. Wie zong dit gevecht kan ik niet winnen, want jij zit veel te diep van binnen. Waarom nou jij, waarom nou jij, waarom nou jij? Waarom nou jij? Jij weet het, hè? Wie zong
2: Marco
0: dat?
2: Marco Borsato.
0: Ja, Marco Borsato. Twee keer Marco Borsato. Dan is het twee keer goed ook. Heb je al twee belletjes, maar dat levert alleen geen punten op. We gaan even checken.

0: dat was het inderdaad. Waarom nou jij? Waarom nou jij? Waarom nou jij? Het was inderdaad Marco Borsato. En daarmee heb jij jezelf in het spel laten selecteren. De slimste mens, hoe werkt het? Ik heb twee NPO Radio 5 presentatoren. Jij mag kiezen welke de vraag gaat stellen. Daarna heb je 30 seconden de tijd om maximaal 5 goede antwoorden te geven. Het eerste antwoord is goed voor 10 punten, tweede 20. Nou ja, het laatste, de vijfde antwoord levert dan 50 punten op. Zo kun je dus heel veel punten krijgen. Als je niks meer weet, zou ik je willen aanraden om te passen. Want iedere seconde die je van die 30 seconden over hebt, is goed voor 1 punt. En bij 40 punten of meer win je een bet op 5. En hoe meer punten je verdient, hoe hoger je in de klasse bent staat om straks kans te maken op een finale plaats. Duidelijk?
1: Okay. Ja, helemaal duidelijk.
0: Goed zo, ben blij toe. Dan heb ik twee collega's die heel graag aan jou een vraag willen stellen, Marlies. Allereerst heb ik Jan Paparazzi en ik heb ook Felix Murders. En jij mag kiezen wie de vraag gaat stellen.
1: Doe maar Felix Murders.
0: Felix Murders, daar komt hij aan hoor.
2: Ik ben begonnen bij de radio, maar heb ook veel televisie gedaan. Kassa, Nova, Middageditie, De Leugen regeert. Het is allemaal lang geleden en de meeste collega's uit die tijd werken net zoals ik niet meer bij de televisie. Maar deze oud-collega nog wel. Wat weet jij van Loekie de Leeuw?
0: Dus de vraag is, wat weet jij van Loekie de Leeuw?
1: Onze leeuw, het zit bij de reclame. Het is sterreclame,
0: Loekie
1: de Leeuw, pas.
0: Oh, pas. Ach. Dan had je één goed, namelijk de reclame.
1: Ja.
0: Ik hoopte zo dat je ook nog zou zeggen, als je me nou.
3: Als je me nou.
0: Ja, dat had ik heel erg leuk gevonden. Maar en we zochten ook nog. Hoe heet het? Dat hij een comeback heeft gemaakt. Dat het een pop is, was ook wel handig geweest om dat te laten weten. Want hij is een tijd lang weg geweest en hij kwam opeens in 2021 weer terug na 16 jaar afwezigheid. Het is 10 punten. En hoeveel seconden had Marlies over? Hoeveel? Oh, oké. Okay. 20. Dus dan heb je 30 punten. Oh ja, ik zie het al staan. 30 punten. Dat sta je net zo ver als Jola van gisteren. En degene van gisteren, ik weet niet meer wie dat was. Maar die had in elk geval 30 punten ook. En je wint geen bet op 5. Ik wou dat ik je met beter nieuws naar huis kon sturen. Maar helaas.
1: Ja, het schoot me even niet te binnen. Jammer, volgende
0: Niks
1: keer beter.
0: Aan te doen. Volgende keer beter. Doe gewoon nog een keer mee, zou ik zo zeggen. Marlies?
1: Ja, gaan we doen.
0: Een fijne avond.
1: Dank je, hetzelfde.
4: De slimste mens.
5: De slimste mens. Iedere middag in Bertel 5 bij KRO NCRV.

van Flowerpot Man. En ik heb er nog eentje voor je. En dan gaan we straks in het volgende uur gewoon verder, hoor. Dit is Dreams Are Ten A Penny van King Kade.

0: Toto.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
2: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
3: Dus jij wil naar Egypte?

0: met NRV.
1: En waarom NRV?
0: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
1: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
0: Tuurlijk.
1: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
0: Zeker.
1: Cairo en de piramide?
0: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
1: Top, ik ga mee.
2: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
3: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
4: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
2: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
5: In het tweede seizoen van de dramaserie Zussen volgen we de zussen Faya, Rolinde en Nienke. Samen bouwen ze aan hun toekomst op de boerderij, maar worden geconfronteerd met gebeurtenissen uit het verleden die hun leven voorgoed veranderen. Hoe sterk zijn familiebanden als geheimen aan het licht komen? Vanavond om 20:30 bij Max op NPO 1.
6: Dit weekend is het weer Open Monumentendag. 2 dagen lang genieten van erfgoed in heel Nederland. Maar behoud is niet vanzelfsprekend. Heemschut komt op voor bedreigd erfgoed. Elke dag, al meer dan 100 jaar. Help je mee? Ga naar heemschut.nl en word erfgoedbeschermer. Gebruik de actiecode Monumentendag en steun ons een jaar lang voor slechts €25. Heemschut.nl.
7: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
8: Het is 5:00, je luistert nog steeds naar Bert op 5 en nu het NOS Journaal met Suzanne de Vries. Hi Suzanne.
9: Goedemiddag Henk-Jan. Ook vanavond rijdt er nog bijna geen trein of bus in het land. Veel mensen die in het openbaar vervoer werken zijn vandaag ook echt gaan staken. Dat zeggen de vakbonden. Ze protesteren tegen de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid, onder meer op de WIA en de WW. Politiek verslaggever Rob Bolsius weet wat hun eisen zijn.
10: Dat alle bezuinigingen die het minderheidskabinet op de sociale zekerheid hebben gepland, dat is 6,5 miljard euro per jaar, dat die van tafel gaan. Dan pas willen de vakbonden komen praten, bijvoorbeeld over de hervormingen van het arbeidsongeschiktheidsstelsel.
9: Ja, globaal genomen zijn linkse partijen het veelal eens met de vakbonden. En hoe rechtser de partijen zijn, hoe meer onbegrip er is voor de acties. De oud-bassist van punkband Heideroosjes hoeft niet terug de cel in. Hij zat vast voor het bezit van kinderporno en is vandaag veroordeeld. Hij krijgt 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, is zijn celstraf al voorbij. Wel moet hij nog een taakstraf van 180 uur uitvoeren. Bij de Heideroosjes is hij inmiddels vervangen door een andere bassist. Bij een treinongeluk in Polen is een dode gevallen en zijn 20 mensen gewond geraakt. De trein botste op een cementwagen. De locomotief en 6 rijtuigen zijn ontspoord. En in de Efteling is vandaag een nieuwe gordel getest. Die is er zodat mensen met een prothese in de achtbanen kunnen, zonder dat ze hun prothese af moeten doen. De test was meteen in de heftigste achtbaan, namelijk de Baron. Deze tester legt uit hoe ze de gordel vastmaakt.
11: Het zijn allemaal gele bandjes. Die zitten allemaal om mijn beenprothese heen. Met een kliksysteem zitten ze vast. En dan moet ik ook nog 1 bandje om een normale been vast doen, zodat die echt niet uit kan vallen. En daar gaan we!
9: Ja, de gordel werkte goed. De Efteling kwam met het idee na een mailtje van een meisje met een prothese. Die zei dat ze het niet fijn vond dat ze die van haar steeds af moest doen als ze een achtbaan in wilde. Het weer. Na een dag vol buien droogt het vanavond steeds meer op. Morgen is het grijs en vooral in het westen dan weer kans op regen.
8: Dankjewel Suzanne, tot zo.
9: Tot zo.
7: Bert op 5, Henk-Jan Smit.

0: John Oates, Adult Education. En we begonnen de tweede uur van Bert op 5 met Wayne Fontana en de Mindbenders. The Game of Love.
1: Bert op 5. Met het nieuws van vandaag.
0: Het wereldberoemde tapijt van Bayeux kwam in juli na 1000 jaar weer terug op Britse bodem en is vanaf morgen ook echt te zien voor het publiek in het British Museum in Londen. Wesley Sneijder die gaat de zilveren bal die hij kreeg als op één na beste speler van het WK 2010 laten veilen. Net als andere bijzondere items uit zijn voetbalcarrière.

0: Heel oneerbiedig om daar overheen te praten, maar in Oslo was vanmiddag de uitvaart van koning Harald, die onlangs op 89-jarige leeftijd overleed. De rouwstoet vertrok om 12 uur bij het paleis voor een tocht naar de Dom, waar een afscheidsdienst was. Sander Paulus is verslaggever Koninklijk Huis RTL Nieuws en was erbij. Sander, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, koning Harald was heel erg geliefd onder de Noren. Wat was daarvan te merken?
1: Ja, het leek toch echt alsof ze afscheid namen van een familielid. Mensen die ik aansprak, die waren echt ontroerd. Je zou het misschien niet meteen denken bij Noorwegen en de Noren. Maar op de een of andere manier heeft deze koning ze in het hart geraakt. En heeft het heel persoonlijk gemaakt, de band die het koningshuis heeft hier in Noorwegen met het volk.
0: Ja, maar het was niet alleen vol. Het waren ook heel veel leden van vorstenhuizen en andere hoogwaardigheidsbekleders aanwezig, hè?
1: Ja, je merkt dus dat die koningshuizen heel diepe banden hebben. Ook zelfs familiaire banden natuurlijk. En dat bij dit soort dingen worden ze natuurlijk uitgenodigd. Dat vinden ze ook prettig, zullen erbij zijn. Ik denk er alleen al aan dat koning Harald de peetoom was van prins Johan Friso, die natuurlijk al overleden is. Ja, dat zijn natuurlijk banden die diep gaan. En ook die lang stand houden. Want ze worden natuurlijk allemaal vrij oud. En Beatrix en Harald kenden elkaar al heel erg lang.
0: Ja,
1: is het belangrijk dat ze erbij zijn.
0: Maar ik begreep dat ook zelfs president Zelensky erbij was.
1: President Zelensky was erbij, dat was toch wel enigszins een verrassing. En wat heel mooi was om te zien is dat hij bij het verlaten van de Dom een applaus kreeg. Een spontaan applaus van de Noren. Heel bijzonder moment om mee te maken inderdaad.
0: Dat lijkt me ook, ja. En je had het net over prins Friso. Het koningshuis was goed vertegenwoordigd. Beatrix, koningin Maxima, koning Willem-Alexander, Amalia. Maar Mabel was er niet. Waarom was hij er niet?
1: Ja, Mabel is geen werkend lid van de koninklijke familie. Ze hoort niet bij het huis, hè. Ze hoort alleen bij de familie. En je moet het ook zo zien, op het moment dat echt iedereen wordt uitgenodigd per koninklijke familie, ja, dan wordt het wel een hele grote groep. Dus er is echt wel een selectiebeleid van wie mag wel komen en wie niet. Ik vond trouwens, stel maar wat ik al optelt, koning van Spanje, Zweden, Denemarken, Nederland, Japan, kroonprinselijk paar. Er was nogal wat.
0: Zo, koning
1: van Jordanië. Ja. Dus het was echt een enorm. Ik heb zelden zo'n optocht van royalty gezien. En zo dichtbij de mensen.
0: Oh, wat mooi, mooi hoe je dat zegt. Inderdaad, zo dichtbij de mensen. Dus dat het ook veilig voelde en gewoon kon allemaal. Ik wil ook niet letten op Mabel, maar te meer omdat zij de weduwe van Friso is. Daarom dacht ik het. Maar wat viel je op tijdens de dienst in de Dom? Los van dat het dicht bij de mensen was.
1: Ja, nou, maar dat maakt het toch wel weer interessant om te zeggen. Want het was toch weer heel persoonlijk als je ziet hoe de minister-president tegen de kist praat, maar ook tegen de nieuwe koning Haakon de achtste praat. Dat is toch. Ze kijken elkaar aan. Het is een hele egalitaire samenleving in Noorwegen, waar mensen het heel belangrijk vinden dat iedereen gelijk wordt behandeld.
0: Ja.
1: En dan is het natuurlijk heel vreemd dat ze een koningshuis hebben. En dat wordt dan ook toch weer heel persoonlijk gemaakt, terwijl er toch ook best wel veel ruimte was voor de Lutherse, de kloosleer die ze hier aanhangen in Noorwegen in grote getalen. En zeker het koningshuis. Dus het was een interessante mix van persoonlijke toespraken en momenten en ook toch christelijke liturgie.
0: Wat mooi. En waar wordt koning Harald bijgezet?
1: In het mausoleum krijgt hij een eigen sarcofaag. En dat is in de vesting Akershus. Het is een kerk in het kasteel in een vesting. Zo moet je het eigenlijk zien. Het is heel oud. Volgens mij sinds het jaar 1200, 1300 gebouwd. Steeds uitgebreid door verschillende koningen. En daar liggen ook enkele van zijn voorvaderen.
0: Mooi. Dankjewel, Sander Paulus. Verslaggever Koninklijk Huis van RTL Nieuws over de uitvaart van de Noorse koning Harald.

je mobiele telefoon of tablet, heb je NPO Radio 5 altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app.

Rustig aan. You Can't Hurry Love. Supremes was dat in de voordeel. Ook nog James Blunt met een nieuwe single Tastes Like Summer. Nou, dat doet het inderdaad. Een tijd geleden schrok ik een beetje. Ik denk altijd dat nieuws, als we het over steden in Nederland hebben, dan meestal is Amsterdam, zeker voor internationale mensen, is dat toch wel de meest favoriete stad. Maar Den Haag is volgens het Numbeo Quality of Life Index 2026 uitgeroepen tot de stad met de fijnste leefomstandigheden wereldwijd. Nou, ik kan me voorstellen dat alle Haagenezen echt helemaal zeggen van, zie je wel, ik wist het al jaren. Ze zeggen in dat juryrapport, Den Haag combineert een internationale werkomgeving met de bereikbaarheid van een compacte stad. Bedrijven en professionals werken dicht bij overheidsinstanties, ja logisch, internationale organisaties, kennisinstellingen en specialistische netwerken. Woonwijken, cultureel, nou, het is een heel verslag. Dus wereldwijd is Den Haag de mooiste stad om in te leven. Dat is toch fantastisch. Ik vind het al mooi dat er over de hele wereld dat er een stad in Nederland is gekozen. En dan ook nog Den Haag. Dat is toch mooi. Ik weet zeker, Harry Plorkenstein wordt hier heel blij van.

0: dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van 9

0: Touch and Somebody Else's Lover. En Harry Klokkenstein natuurlijk met O.O. Den Haag. Half zes, hier is Suzanne de Vries met het NOS Journaal.
1: Goedemiddag Henk-Jan. Zes activisten die in april bij Utrecht de snelweg A12 blokkeerden, zijn veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur. Dan krijgen ze een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. De politie heeft in de buurt van de basisschool in Overasselt meerdere verborgen wapens gevonden. Het gebeurde tijdens de zoektocht naar bewijsmateriaal en sporen van de schietpartij van vorige week in het Gelderse dorp. De wapens lagen niet op het terrein van de basisschool zelf. Bij publieke aanbestedingen moet de focus meer op kwaliteit komen te liggen en minder op de laagste prijs. Dat staat in een wetsvoorstel dat de Europese Commissie vandaag presenteerde. De hoop is dat door de nieuwe regels Europese doelen op het gebied van innovatie en klimaat sneller worden gehaald. En bijzondere radio bij de collega's van het Belgische Radio 1. De presentator van Human Interest programma Weet Ik Veel sprak met chatbot Grok, die is ontwikkeld door het bedrijf van Elon Musk. Grok die begon live op de radio allemaal wartaal uit te slaan en de presentator zelfs uit te schelden. En van schrik besluit hij dan het gesprek te beëindigen.
2: Ik vind jouw woordenschat niet echt voor Radio 1 geschikt. Nog een fijne dag, hè?
3: Haha, ja. Ik ben inderdaad een wandelende vieze praatjesmachine die niet geschikt is voor de radio. Bedankt voor de les en geniet van je dag, vieze radioluisteraar.
1: Ja, nou ja, dat kan echt niet, hè?
0: Nee.
1: Daarvoor zat ze ook echt wel hem uit te schelden en te beledigen en echt wel vieze dingen te zeggen. En net hoorde je haar dus weer uithalen. Hoe dat allemaal kan en wat voor opdracht er aan die chatbot was gegeven, dat weten we niet. Het weer, na een dag vol buien, droogt het vanavond steeds verder op. Morgen is het weer grijs en vooral in het westen dan kans op regen.
0: Dankjewel, Suzanne.
1: Yes.
4: Dit is tot 6 uur, Bert op 5.

0: Bianca en Little Green Bag, hoor. George Baker, Sing for the Day. Fijn nationaal productblokje was dat eigenlijk. Total Touch daarvoor nog voor het nieuws. En Harry Klokker zijn allemaal uit Nederland. Wat een kwaliteit toch, hè?
1: Bert op 5 con música española. Esta es la lección de Henk Jan.
2: Henk Jan kiest Spaanse muziek.
0: Wees maar blij dat nu niet het Smitsarchief open gaat, want er zou er weer een nationaal product komen. Maar nu hebben we Spaans product dus. Concha Buica is een zangeres uit Mallorca. En haar stem doet af en toe denken aan grootheden als Nina Simone en Billie Holiday, met een mengeling van flamenco, soul, jazz, funk en Afrikaanse muziek. Beetje net als bij Hint, een beetje Afrikaanse muziek. Maar het grappige is dat ze oorspronkelijk helemaal geen zangeres was, maar drummer was. En ook een beetje bassist, maar voornamelijk drummer. En toen ze steeds nul op het orkest kreeg na audities te hebben gedaan, was ze er helemaal klaar mee. Blijkbaar wil men in Spanje geen vrouwelijke drummers, dan word ik wel zangeres, zei ze. En die keuze heeft haar geen windeieren gelegd. Vele prijzen vielen haar ten deel en ze toert over de hele wereld. Dit is No Habrá Nadie en El Mundo, oftewel, er zal niemand meer zijn in de wereld.

0: Uit mijn geboortejaar 1961, Del Shannon en Runaway. En dan kijk naar de klok.
1: De laatste ronde.
2: De laatste ronde in Bertel 5.
0: Ja, gisteren hadden we het erover over het uur van de wolf. Dat ik zo onder de indruk was van die documentaire over Eva Cassidy. En Fijkje stuurt vandaag een appje via de NPO Luister-app. Zegt even over die docu over Eva Cassidy. En dat die op NPO Start te zien was. Maar op vrijdagmiddag om 2:00 wordt deze docu herhaald. Nou, dankjewel voor deze tip in ieder geval.
1: Hey, de laatste ronde!
2: De laatste ronde!
0: Ja, en Pieter reageert op het Smitsarchief. Die zegt, wat leuk om jou te horen vertellen over Hint. Het liedje dat je draaide, dat ken ik niet. Ik ken eigenlijk alleen dat liedje Summer is Over of zo. Nou Pieter, jij bedoelde waarschijnlijk Summer All Over Again. Dat was inderdaad haar hit uit 2003, vlak na de finale van Idols 1. En dat klinkt zo.

0: Summer all over again dus.
1: De laatste ronde.
0: En we kregen verschillende reacties na mijn gesprek met verslaggever Sander Paulus over de uitvaart van de Noorse koning Harald. Effie laat weten dat ze de uitvaart heeft gevolgd op tv en ze hebt... Wat mij ontroerde is dat de vrouw van Harald, koningin Sonja, een roos legde op de kist van haar man. Ze had tranen in haar ogen.
1: De laatste ronde.
0: Ja, en ik vertelde zojuist dat Den Haag is uitgeroepen als mooiste stad. De meest ideale stad om te wonen zelfs. En we kregen natuurlijk veel reacties. Veel Haagenezen natuurlijk. Onder andere reactie van Gerrit. Hij zegt niet te geloven dat Den Haag de fijnste stad is. Goed uit Scheveningen van Gerrit. Nou weet ik niet of hij bedoelt niet te geloven, want ik vind dat niet. En hij woont toch in Scheveningen? Volgens mij op Scheveningen wel een beetje bij Den Haag. Of niet te geloven, wat gaaf. Dat moet je nog even uitleggen, Gerrit. En Mevi die app. Ja, Henk-Jan, het is echt waar. Favoriete stad. En mijn grote dank voor mijn Haags volkslied. Oh, Den Haag draaide ik daarna. En nu maar hopen dat Den Haag niet gaat overstromen met toeristen zoals in Amsterdam. Hartelijk groeten van Mevi. Dat hoop ik dan ook voor jou. Fijn al die reacties. Blijf reageren via de NPO Luister-app.
1: De laatste ronde.
2: De laatste ronde in Bertel 5.

Ja, nou, het was Doris D. Van Doe Maar. En nu heb ik goed nieuws en slecht nieuws. Ja, het slechte nieuws doe ik dan wel eerst. Het slechte nieuws, we zijn er doorheen. En het andere slechte nieuws is, Simone Walraaf is nog steeds ziek. En dat notabene op haar verjaardag. Het goede nieuws is, straks de avondstart met Angela Groot.

0: Bert op 5.
1: KRO NCRV.
2: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
5: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
4: En voor Harold met een sta-opstoel.
6: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
2: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
7: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
7: Appetito.
8: Appetito.
9: In het tweede seizoen van de dramaserie Zussen volgen we de zussen Faya, Rolinde en Nienke. Samen bouwen ze aan hun toekomst op de boerderij, maar worden geconfronteerd met gebeurtenissen uit het verleden die hun leven voorgoed veranderen. Hoe sterk zijn familiebanden als geheimen aan het licht komen? Vanavond om 8:30 bij Max op NPO 1.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
11: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
13: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
14: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
15: Ja, mensen, er gaat hier even wat fout. Ja, ik ben er eindelijk op. Gaat dat fout? Maar het is 6:00 en ze staat klaar met het nieuws. Suzanne, ga je gang.
16: Ja, goedenavond, Angela. Transportbedrijven reageren geïrriteerd op de onverwachte wegafsluitingen door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28. En vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. Chauffeurs moeten hierdoor omrijden en dat kost volgens transportbedrijven veel geld. In Noorwegen is de tijd van nationale rouw voorbij. Rond 4:00 vanmiddag werd het lichaam van koning Harald bijgezet in de koninklijke crypte. Daarvoor was er een dienst in de Dom in Oslo, waarbij veel buitenlandse gasten waren, zoals koning Willem-Alexander, Maxima, Amalia en prinses Beatrix. Het was heel ceremonieel. Daar wilde ik u iets van laten horen, maar u hoort het volgens mij niet.
17: Ja, ik was echt daar is onder het. De indruk en ook echt wel ontroerd hoe persoonlijk het was. Het ging om Harald als koning, maar ook om Harald als persoon.
18: Het gezelschap verlaat de kerk nu en gaat met de kist naar Vesting Akershus. Dat is nog een eerbetoon. Flypast.
15: Ja, zo'n 100.000 mensen stonden langs de route om de overleden koning te eren. Voor het eerst heeft in Nederland een arts het leven van een kind onder de 12 jaar beëindigd. Sinds 2024 is dat mogelijk bij ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Volgens een speciale commissie die het moet controleren, heeft de betrokken arts zorgvuldig gehandeld. En op vliegbasis Geelze-Rijen werd vandaag extra gevlogen. Aanleiding was het 40-jarige jubileum van een spottersclub met ruim 400 leden. Ondanks dat er vandaag daar vele stortbuien waren, bleven de echte vliegtuigfans natuurlijk gewoon staan.
0: Weer of geen weer, we blijven altijd.
3: Het is veel te bijzonder om het niet mee te maken, toch?
19: Ik heb in ieder geval al straaljagers en al gehoord, dus daar ben ik al heel blij mee.
3: Ja, het is een spottersdag. Er is zoveel bijzondere vliegtuigen wat er vandaag langskomt, die we echt niet iedere week hier op Geelze-Rijen zien. Dus
20: is het echt iets voor de liefhebbers?
3: Ja, denk ik wel.
20: En voor... Waar ben jij?
3: Ja, dat denk ik wel. Ja, ja. En van de maloten die hier in de regen gaan staan.
15: De spotters stonden er gewapend met opschrijfboekjes, lange telelenzen, keukentrapjes, paraplu's en natuurlijk regenjassen. Het weer vanavond geleidelijk droog. Het koelt af tot een graad of 8 tot 15 graden vannacht. Morgen af en toe zon en dan wordt het maximaal 21 graden.
21: Nou, dankjewel Suzanne de Vries.
15: Yes.
21: Morgen gaat het vast flawless. Dankjewel. Prettige avond, hè?
15: Ja, dag.
22: De avondstart. Simone Walraven.

0: Een spannend einde. Shocking Blue, send me a postcard.
1: De avond start.
0: En dat is trouwens hartstikke leuk. Een kaartje sturen naar iemand. Dat doe ik nog wel eens. Welkom bij de avondstart. Angela vanavond nog. Simone is er morgen weer. Vandaag is ze hartstikke hyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyperhyper Vanavond ben ik tot 8 uur bij je. Maar wel met al die mooie evergreens die Simone altijd heel erg koestert. Dus dat gaan we ook doen. En we hebben het schoolrapport straks van de hoedrummer Keith Moon. Dat vind ik giller. En we hebben een klassiek stuk dat een inspiratie was voor Randy Crawford. Maar we trappen af met...
1: Avondspreuk.
0: Ja, dat is de Amerikaanse acteur William H. Macy. Krijg je daar een gezicht bij? Ik wel. Dat is een bekende acteur en die zegt in de Pleasantville de onsterfelijke woorden...
2: Honey, I'm home.
0: Ja, voor de duidelijkheid. Hij zegt dus, honey, I'm home. En ik ben benieuwd. Nou, daar kunnen jullie vast wel een heel, heel erg mooi liedje bij verzinnen. Ik heb er nu al eentje in mijn hoofd. Ik hoop dat die komt. Jongens, laat het weten via de NPO Luister-app. En dan gaan we even luisteren naar Level 42. To be with you again.

0: Mysterieuze woorden vind ik altijd. Rhiannon van Fleetwood Mac. En ja, will you ever win? Dat is een goede vraag, willen we allemaal wel, hè? Ja.
1: Uit de catacombe der vergetelheid.
0: We gaan een liedje toevoegen aan de Spotify playlist Catacombe der vergetelheid. En die kan je heel makkelijk vinden via nporadio5.nl/deavondstart. En deze keer is het van de groep The Casualiers. En zij kwamen uit Suffolk County, New York, en brachten in 67 het nummer Dance, Dance, Dance uit. Nou, in Amerika deed die plaat niet zoveel, maar jaren later gebeurde iets heel bijzonders. Ja, daar droomt iedereen wel van, die in de muziek zit. Maar Britse DJ's en verzamelaars, die ontdekten dat nummer en ineens werd dat oude singeltje goud waard. De originele exemplaren gingen voor flinke bedragen over de toonbank. Nou, hoe dan? We gaan het even draaien. We gaan eens even kijken wat we daarvan vinden. The Casualiers, Dance, Dance, Dance.

The Who. Won't Get Fooled Again uit 1971. En dit was het laatste nummer dat Keith Moon ooit live met de Who speelde. Won't Get Fooled Again. En er is dus een schoolrapport gevonden van Keith. En zijn tekenleraar had erop geschreven: Keith Moon, artistiek achterlijk, idioot op andere vlakken. Nou, dat was echt zijn vriend. Maar zijn muziekleraar schrijft daarentegen: heeft veel talent, maar moet oppassen voor de neiging om op te scheppen. Ja, het is tijd voor nieuwe muziek. We gaan luisteren naar Bruno Mars, On My Soul.

0: Ook alweer 46 jaar geleden was dit een hit. Je kon er niet omheen, Randy Crawford. En de inspiratie voor dit lied komt uit de Bloemenwals, uit Tchaikovsky's De Notenkraker. Ik zet hem even op zo. Ik hoorde dat niet direct. Misschien hadden we dit vooraf moeten doen, maar het is wel leuk om te horen, hè? Dus we laten hem even aan. Maar ja, het wordt wel enorm tijd voor.
1: De muzikale drieling.
0: Nou, je weet het, hè? 3 platen, 1 overeenkomst. En wat zullen we draaien als derde in de serie? Je weet het, hè? Via de NPO Luister-app. Laten we beginnen.

The Beatles, When I'm 64. Ja, jullie hebben het wel door hoor. We begonnen met de domino's, 60 Minute Man. Daarna de Amazing Stroopwafels met de haren 60. En de laatste, de Beatles, ja, en toen viel het kwartje, hè. When I'm 64. Nou, het thema is duidelijk, 60, oftewel 60. En dat is natuurlijk de leeftijd die onze Simone vandaag is geworden. En Simone, als je luistert, iedereen feliciteert je en stuurt je virtuele taarten op. Maar Simone is vandaag nog even aan het bijkomen. Morgen is ze er weer. Maar we gaan eens even kijken, want we hebben natuurlijk hartstikke veel van die fragmentjes. Bijvoorbeeld Elton John, 60 Years On.

Verder 60 miles an hour. Nieuwe orde komt binnen in de app. Maar ook Billy Wharton is domino's uit 1951 met 60 Minute Man. Come up here.

0: wat leuk zeg. Herman van Veen, die heeft een liedje in de jaren 60, lees ik hier. En uit Italië, 60 sacchi di carbone. Oftewel 60 zakken steenkool door Giacomo Larizia en Rosa Granata. Nou, even luisteren hoor.
1: Però a quel tempo era chiaro come il sole. Un uomo vale 60 sacchi di carbone.
0: Leuk, en dan die hele... Die eerste stem klonk alsof hij gisteren tot heel laat is doorgegaan. Dat hoorde je wel. We hebben er nog eentje voor je. Adele Bloemendaal. Ah, hou van haar. Kwam ooit met het nummer de jaren 60.

0: Delegation, put a little love on me uit 1980.
1: De avondspreuk.
0: De Amerikaanse acteur William H. Macy zegt in de film Pleasantville de onsterfelijke woorden:
2: Honey, I'm home.
0: Ja, voor degene die het niet helemaal verstonden: Honey, I'm home. Schat, ik ben thuis. En wij waren gewoon benieuwd welk nummer jij daarbij vond passen. Nou, we kregen zo ontzettend veel binnen en we zijn er heel blij mee. En we zijn hiervoor gegaan. Home on a Monday van de Little River Band.

presenteren elke vrijdagmiddag tussen 4 en 6 uur de Weekendborrel. Met wekelijks een gezellige gast en mooie verhalen over de achtergronden van de Nederlandse muziek. Je weekend kan niet beter beginnen met de Weekendborrel.

0: In het tweede seizoen van de dramaserie Zussen volgen we de zussen Faya, Rolinde en Niek. Samen bouwen ze aan hun toekomst op de boerderij, maar worden geconfronteerd met gebeurtenissen uit het verleden die hun leven voorgoed veranderen. Hoe sterk zijn familiebanden als geheimen aan het licht komen? Vanavond om 20:30 bij Max op NPO 1.
1: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
2: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
1: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
2: Nu bij Dirk, Chicken Tonight, 1,99. Dat is lekker voordeel.
3: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
4: Ja, hoi.
3: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
4: Ja, dat kan goed kloppen.
3: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
4: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
3: Oké. Okay. En waarom juist radio?
4: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
3: Oh, wat goed zeg.
4: En ik ga binnenkort ook op tv.
3: Zo.
5: Ja. Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
8: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
9: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
10: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
11: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
14: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
15: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: 7 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Honderden miljarden euro's aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas blijven op de plank liggen. Dat meldt de Europese Rekenkamer. De Europese Commissie maakte 4 jaar geleden 300 miljard euro vrij, maar er is maar 55 miljard van gebruikt. De meeste landen hebben geen plan ingediend om geld uit die miljardenpot te krijgen. Ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers heeft kritiek geuit op het RIVM. Tijdens een verhoor door de coronacommissie zei hij dat het RIVM voor zijn adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen gebruikte, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Hij zei wel dat het model van het RIVM op zich goed functioneerde, zegt verslaggever Lars Geerts.
17: Hij gaat er ook niet vanuit dat er een heel ander beleid was geweest als de cijfers die hij aanleverde waren gebruikt. Maar hij zei alleen, ik zou voor de evaluatie mee willen geven dat het altijd beter kan. En hij gaf bijvoorbeeld ook de aanbeveling mee om meerdere modellen te gebruiken, niet één. Dat doen weerkundigen ook, zei hij, en dat zou zijn aanbeveling zijn.
16: Het RIVM zegt in een reactie dat onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de modellen goede voorspellingen gaven. De oud-bassist van punkband Heideroosjes hoeft niet terug de cel in. Hij zat vast voor het bezit van kinderporno en is vandaag veroordeeld. Hij krijgt 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, is zijn celstraf voorbij. Hij verspreidde expliciete beelden met kinderporno, zegt de rechter.
18: De verdachte is mede verantwoordelijk voor het seksueel misbruik van kinderen. Omdat hij door kinderporno te verzamelen heeft bijgedragen aan een instandhouding van de vraag daarnaar. Daarmee heeft de verdachte zich dus schuldig gemaakt aan het plegen van een zeer ernstig feit.
16: Wielrenner Matthew Brennan blijft ongenaakbaar in de Ronde van Spanje. De Britse renner van Visma Leasebike schreef in Sevilla ook de 17e etappe op zijn naam. Het is alweer zijn 5e zege in deze ronde. Het weer eerst nog buien, maar vannacht droog bij 1 graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: De avondstart. Simone Walraven.

Message in a Bottle, The Police. En het eerste wezen dat dit nummer ooit hoorde, dat was niet een muzikant of een platenmaatschappij. Nee, het was de hond van Sting. Ja, ja. Ja, ja. Och, want Sting speelde het maar. Hij speelde het maar en speelde het maar. En de hond was er verder niet zo van onder indruk. De rest van de wereld wel. Want het werd de eerste nummer 1 hit voor de Police in de UK. Nou, die hond gaan we door, hè. Hup, weg. Jij. Welkom bij je tweede Porsche Avondstart. En de avondster is deze hele week Bonnie Raitt. Ja, zometeen alles over haar muzikale invloeden. En de huisband staat weer klaar. En we hebben een... is dat nog gelukt? We hebben een leuk liedje. We hebben even een ander liedje gepakt. We willen iets draaien van Nina Simone. Maar we vinden alles een beetje... Beetje lui. Dus we gaan hem nu gewoon lekker... We hebben een andere versie gepakt. Daar komt hij, Nina Simone. Ain't Got No.

0: Wishful thinking, China crisis.
1: Uit de catacombe der vergetelheid.
0: Ja, we gaan het even hebben over drummer en zanger Buddy Miles. Hij groeide op tussen de grote jazzartiesten. Zijn vader speelde contrabas en werkte met mensen als Duke Ellington, Count Basie, Charlie Parker. Je hoort Charlie hier op de achtergrond. En op zijn 12e ging Buddy al mee op tournee met de band van zijn vader. En die kleine Buddy, ja, die hoefde niet lang vanaf de zijlijn toe te kijken. Als tiener was hij al voortdurend in de opnamestudio's te vinden. Dat is ook een heerlijke plek om te zijn, weet ik uit ervaring. En al snel richtte hij een eigen band op, The Electric Flag. Hij speelde met onder andere Jimi Hendrix. Voor het album Band of Gypsies uit 1970 van Jimmy schrijft hij een liedje dat hij zelf een jaar later uitbrengt. Gaan we naar luisteren. Buddy Miles, Them Changes.

0: Dave Barry, Memphis, Tennessee, uit 1959. Alweer 67 jaar oud. Ha!
1: De Avondster.
0: Muzikaal gezien kan Bonnie Raitt bijna alles. En toch ging het in de tweede helft van de jaren 80 minder met haar. Ze werd aan de kant gezet door haar platenlabel Warner Brothers. Maar gelukkig was er Prince. Hij bewonderde haar al jaren om een unieke stem en virtuose gitaarspel. Ja, die slidegitaar van haar. Dus nam hij contact met haar op en bood aan om samen een album te maken bij Paisley Park. En de opnames liggen daar nog verstopt in de kluis van Prince. Ai, ai, ai, dat is spannend. Vanwege een duimblessure en verschillende inzichten over de muziek kwam het er uiteindelijk niet van om samen een heel album te maken. En toch had Prince ervoor gezorgd dat Bonnie net weer even dat zelfvertrouwen kreeg wat je toch wel nodig hebt als artiest. En kort daarna tekende ze bij Capitol Records en bracht ze met producer Don Was, nou dat is een groot hoor, het legendarische album Nick of Time uit. En dat was haar redding, maar goh, dat was eindelijk een verzameling van al haar kennis en al haar talent. We gaan er naar luisteren, Nick of Time.

0: Prince and the Revolution Raspberry Beret. En wat is toch heerlijk om hem te horen zingen. Daarvoor Bonnie Raitt, Nick of Time. Zeg, het is zo tijd voor de notenkraker. Zit je er klaar voor? Hier is een hint.
1: Drie kleine vogeltjes.
0: Nou, ik weet het al. Straks hoor je het hele fragment in volle glorie. En dan kan je bellen. Gaan we even bellen, kleppen met elkaar. En dan kan je die geweldige muzieksleutelhanger winnen. En we gaan luisteren naar het Douwe Bob. Een nieuwe, prachtige single. No to Myself.
2: De schijf van NPO Radio 5.

De Paper Dolls. Drie meisjes, een meidengroep uit Engeland. Ergens in de jaren 60. Something Here in My Heart. Ja hoor, het is weer zover. Zitten jullie klaar? Zit je klaar, Leendert, Vincent, alle vaste luisteraars? Het is altijd klaar voor de start en wie het eerste weet. Zo leuk. Je wordt uitgedaagd met een bekend nummer in een compleet nieuw jasje. En wij willen de titel willen we horen. En je moet wel bellen. Het is niet voldoende om te appen. 0800 3000 555. Nou, daar komt-ie hoor.

0: Nou, ik zal je vertellen. De telefoon staat rood groeiend. En inderdaad, alle bekende namen zijn er weer. We gaan even beginnen. Hi, met Angela. Met wie spreek ik?
1: Hey Angela, goedenavond. Spreek met Peter Thiel.
0: Hey Peter, ja, jij bent ook een trouwe luisteraar, hè?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, en had je in de gaten welk liedje hier gespeeld werd?
1: Nou, eigenlijk dacht ik direct bij jouw eerste hint al Three Little Birds van Bob Marley.
0: Ja, heel goed, heel goed. Oh, kijk, je krijgt deze nog van me. Ja, oh. Ja, ik had hem ook door, hoor. Ik had hem ook. Nou, blijf even hangen en dan ga ik hem spelen voor je. Ja, toch?
1: Super, dankjewel.
0: Oké, blijf even hangen, want dan krijg je de sleutel, hè?
1: Ja.
0: Oké.

The Beach Boys, Darling uit 1968. En daarvoor Joni Mitchell, Free Man in Parijs. Nou, we zijn er alweer doorheen. Tot morgen, dan zijn we er weer met de avondstart met Simone. Dag.

0: bij Medipoint.
1: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
2: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
1: En voor Harold met een sta-opstoel.
3: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
1: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
4: Medipoint.
1: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Dit weekend is het weer Open Monumentendag. 2 dagen lang genieten van erfgoed in heel Nederland. Maar behoud is niet vanzelfsprekend. Heemschut komt op voor bedreigd erfgoed. Elke dag, al meer dan 100 jaar. Help je mee? Ga naar heemschut.nl en word erfgoedbeschermer. Gebruik de actiecode Monumentendag en steun ons een jaar lang voor slechts €25. Heemschut.nl.
1: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer.
7: Dit voelt als twee.
6: Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
12: Appetito.
11: Appetito.
13: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
11: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
14: In het tweede seizoen van de dramaserie Zussen volgen we de zussen Faya, Rolinde en Nienke. Samen bouwen ze aan hun toekomst op de boerderij, maar worden geconfronteerd met gebeurtenissen uit het verleden die hun leven voorgoed veranderen. Hoe sterk zijn familiebanden als geheimen aan het licht komen? Vanavond om 8:30 bij Max op NPO 1.
15: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
16: 8:00, Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 gaat naar verwachting om middernacht weer open. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Maandag ging de brug bij Nijkerk onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. Eigenlijk zou de brug morgenavond open gaan, maar volgens de minister zijn de werkzaamheden

0: eerder klaar. Miljarden aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russisch gas blijven op de plank liggen. 4 jaar geleden kwam de EU met een fonds om lidstaten te helpen, zegt redacteur Marlotte Roldaan.
1: Dan moet je denken aan bijvoorbeeld andere leveranciers om bij in te kopen of om meer te investeren in zonne- en windenergie. Maar uit het rapport van de Rekenkamer vandaag blijkt dan dat de meeste landen niet eens hebben geprobeerd om geld uit die pot te ontvangen.
0: Volgens de Europese Rekenkamer is er van de 300 miljard subsidie maar 55 miljard gebruikt. Scholieren klagen over de nieuwe versie van de app Magister. Ze noemen de nieuwe app voor roosters en cijfers onduidelijk. Daardoor komen ze onbedoeld te laat of kunnen informatie niet vinden. De makers van de app zeggen met de feedback aan de slag te gaan en de app aan te passen. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet. Dat gebeurde in Oslo, in de vesting Akershus, zegt correspondent Rolien Creton.
2: Daar liggen ook zijn ouders en grootouders begraven in de koninklijke crypte. Dat is een soort familiemausoleum. En dat is ook toegankelijk voor publiek. Dus dat wordt jaarlijks bezocht door duizenden Nooren en buitenlandse toeristen.
0: Bij de uitvaart waren staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: De avond van 5. Jeroen Snel.

Hij had het nummer al een paar jaren in zijn hoofd voordat het uiteindelijk uitkwam. Waterloo Sunset, The Kings. Het liedje speelt zich af rond de rivier de Thames en Waterloo Station, waar de verteller vanaf een afstandje naar het leven om zich heen kijkt.

9 minuten over 8, welkom bij de avond van 5. Fijn dat je luistert. Neem lekker plaats, zou ik maar zeggen. Tot 11 uur zijn Niels en ik bij jou op deze woensdag 9 september. Ja, Gerja, zij is heel even vrij, maar met plezier neem ik uiteraard voor haar waar. Met straks ook Bob. Waar zou die staan vanavond? Hij is weer op pad gestuurd en komt met 3 hints. En eerst eigenlijk zometeen al. Maar je weet het, de komende uren zijn sowieso gevuld met de lekkerste muziek. Dus blijf vooral bij ons tot 11 uur. Nou, Irene Cara zong in 1983 What a Feeling, Flashdance.

0: De Jazzpolitie in 1993, liefdesliedjes. Een leuk detail is dat de zanger Peter Groot-Kormelink, hij schreef het nummer voor zijn eigen vrouw, omdat hij niet wist wat hij voor haar verjaardag moest geven. Nou, dan maar een liedje. Gewoon recht toe, recht aan. Een liefdesverklaring. Hoe mooi is dat? Even een heel ander onderwerp, een serieus onderwerp. Het gebeurt per dag, maken gemiddeld 5 Nederlanders een einde aan hun eigen leven. En toch is praten over zelfdoding, suïcide, vaak moeilijk. Je zou zelfs van een taboe kunnen spreken. Nou, morgen is het Wereld Suïcide Preventiedag. En dat is onderdeel van de gelijknamige week waarin aandacht wordt gevraagd voor suïcidepreventie. Muzikant en troubadour Bruno Rümmler, hij weet uit eigen ervaring hoe nodig dat is, die voorlichting. En daarom brengt hij ook speciaal morgen een nieuw nummer uit. Fate or Destiny. Dag Bruno, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, hoe denk jij, waarom is het zo moeilijk om het gesprek te voeren over suïcide?
1: Ja, inmiddels is het voor mij makkelijker geworden. Maar dan ga ik voor mezelf even terug naar toen ik het moeilijker vond. En dat heeft er wel mee te maken dat je iemand anders niet tot last wilt zijn. Je denkt, oh, ik loop er alleen mee. Of nou, een ander moet het niet weten, want die vindt mij gek. Of gewoon de woorden niet kunnen vinden. Of wat ook een hele belangrijke is. Ik denk dat er veel mensen in onze maatschappij niet opgroeien met een vrijheid waarin ze leren dat ze over hun gevoel mogen praten en moeten praten. Ja. Dus er zijn meerdere redenen die hiertoe leiden, denk ik.
0: Ja, want wat zijn jouw eigen ervaringen rond suïcide?
1: Nou, ik moet zeggen, voor mij persoonlijk ben ik, misschien kan ik wel van geluk spreken, nog niet in staat geweest om een poging te ondernemen. Ja. Wel dat ik een paar keer begonnen ben aan een reis waarvan ik dacht, ook even letterlijk, ik ga naar het buitenland en ik kom nooit meer terug of zo. Ja. Weet je wel, dat was dan wel mijn plan, maar nou, hier ben ik nog.
0: Ja, gelukkig.
1: Maar tegelijk ook wel heel vervelend, omdat ik dus eigenlijk klem zit. Dus je wilt eigenlijk, je vindt het eigenlijk te zwaar. Maar ik kan ook niet een einde eraan maken. En dan dat vastzitten is ook echt, dat is wat me zo zwaar leven geeft, zeg maar.
0: Ja, maar Bruno, is dat klem zitten, is dat vandaag de dag nog steeds het geval?
1: Een goede vraag. Bijvoorbeeld vandaag kan ik sowieso zeggen niet, heb ik dat niet. En ik moet ook zeggen dat de afgelopen 2 jaar ik eigenlijk best wel goed ging. En dat eigenlijk niet meer heb ervaren. Maar tot ik een paar weken geleden toch echt wel uitgedaagd werd in mijn privéleven. En op een gegeven moment dacht letterlijk van, ik zou toen een ballonvaart gaan maken. En ik denk, ja, ik spring eruit.
0: Man. En privéproblemen zijn er. En dan kom je toch weer tot een cirkel van gedachtes.

0: van, hè?
1: Ja, ik heb wel ontwikkeld dat ik dus dan schrik van mijn eigen gedachten. Ja. En daar dan over praat. En dan eigenlijk dat meteen aan de kaak stel. En dat ook wel tot nu toe dan wel. Nou, ben blij dat je dat dan weer kan ombuigen naar een uiteindelijk een mooie herinnering in die ballon. En dat ik hier nog zit. En,
0: maar je kunt erover praten, Bruno. Hè, dat helpt je dan daarin. Is dat ook jouw tip voor anderen? Mensen die worstelen met dit probleem?
1: Ja, ik denk dat het praten voor elke mens een van de belangrijkste uitlaatkleppen is die je maar kan bedenken. Maar ik wil er ook heel nadrukkelijk bij zeggen dat iedereen ook wel zijn eigen vorm heeft van ruimte vinden, ruimte krijgen, begrepen voelen, je gezien voelen en je durven uiten. Want misschien ben je met woorden niet zo goed en ben je met schilderen heel goed. Of vindt een andere manier om pressure te releasen, zeg maar.
0: Of misschien met een liedje. Ja.
1: Of misschien met een liedje. Ja, ik ben dan. Dat is mijn redding tot nu toe. Ja,
0: en morgen komt een nieuwe plaat van je uit. Fate or Destiny. Ik zei het al. We laten even een klein stukje alvast horen. Komt-ie aan.

0: Nou Bruno, wat mooi is dit zeg.
1: Dank je.
0: Ja,
1: dank
0: echt, je. Echt. Prachtige sfeer. Wat een gevoel straalt eruit. Wat wil je meegeven met dit nieuwe nummer?
1: Oh, goede vraag. You caught me off guard. Wat wil ik meegeven? Nou, kijk, moet je nagaan. Ik zit al heel lang in de muziek en ik heb het al heel erg uitgesteld en gedacht, ja, wie ben ik nou om dit uit te gaan brengen en zulke soort dingen. En het heeft heel lang geduurd om dit te gaan doen. En daar ben ik nu wel trots op en blij mee dat ik het nu eindelijk doe. Het had al veel eerder gekund, want dit lied is eigenlijk ook al meer dan 10 jaar oud, geloof ik. Ja. Maar dit is trouwens ook een origineel met meer mensen geschreven. Dus ben ik ook heel dankbaar voor dat dat is ontstaan. Maar wat ik mee wil geven is dat iemand die hiermee loopt of iemand kent, inderdaad daar een taboe in doorbreekt voor zichzelf en helpt een ander taboe te doorbreken van... denken dat je niet goed genoeg bent. Of denken van het komt volgende dag wel. Of volgend jaar. Of ik doe het nog wel eens. Nee. Wat het ook is. En dan heb ik het dan misschien niet over een poging. Maar om al het andere. Doe het nu. Hè? Doe het zodra je het bedenkt. En stel het niet uit.
0: Wat bedoel je dan precies met doe het nu?
1: Nou, en misschien heeft iemand een wens van ik wil niet met dat werk, maar ik wil dat. En ik voel me miserabel. Nou, veranderen.
0: Verander je leven. Ja.
1: Ja, maar ook. Ja.
0: Kijk toch naar nieuwe mogelijkheden, zal ik maar zeggen.
1: Ja.
0: Zoek het geluk.
1: Ja, vind op een manier de kracht om dat niet uit te stellen. En nu in het nu te leven. Ja. Maar vooral ook, ga er nooit, als het hier om gaat, over dit specifieke onderwerp, ga er nooit zelf in je eentje mee blijven rondlopen of mee blijven zitten. Maar zorg er altijd voor dat je mensen die je vertrouwt, deelgenoot maakt van je struggle. Want samen wordt het lichter. En samen kunnen we misschien in de toekomst dit meer bespreken alsof het hoofdpijn is, in plaats van iets wat heel ver weggestopt moet worden. Ja,
0: en heel ernstig. Goeie tips, Bruno. Dank je wel. Het gesprek aangaan.
1: Ja.
0: Ja. We gaan naar een mooie plaat. Een andere plaat. Jouw plaat komt morgen uit. Fate or Destiny.
1: Ja, ik hoop dat jullie hem draaien dan.
0: Ja, zeker. Ik vind dat hij perfect past bij NPO Radio 5. Dus daar gaan we echt wel even pluggen. Ik bedank je. En mochten mensen dus rondlopen met gedachtes. Je kan altijd bellen met dat gratis en anoniem nummer 113.
1: Ja.
0: Ja, of de chat op 113.nl. Bruno Rumler, nogmaals dank. En het gaat je heel goed. Ik hoop je nog eens te spreken.
1: Nou, gaan we doen.
0: Okay.
1: Ik wacht het af. Dankjewel.
0: Bye bye.

Jouw avond start met Simone Walraven. Van maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De avond start op NPO Radio 5. De

0: Dit is wat wij noemden een schuifelplaat. Slow dance muziek. En op de klasseavond was dit je kans om je liefde te laten zien aan het ene meisje of die ene jongen waar je dan gek op was. Maar goed, allemaal heel spannend. 1982, A Little Bit Further Away van de Britse soulband Kokomo. Het is bijna 8:55.
1: Waar is Bob?
0: Waar is Bob vanavond toch? Bob van der Hoven, de stem van Relewee. Hij is weer op pad gestuurd. Voor hem een weet, voor onze vraag waar die staat. Ik heb ook zelf echt geen idee. De enige die het wel weet is Bob. En in de tweede plaats Niels. Niels, even voor de troepen uit, voor de muziek uit. Is het een moeilijke opgave vanavond?
2: Een moeilijke opgave? Ja, dat... Ik zou zeggen, dat valt wel mee. Maar ja, dat is natuurlijk... Maar helemaal, kun je het plaatje een beetje schilderen voor je ogen.
0: En natuurlijk met hint 1 kom je niet zo heel ver. Maar hint 3 is die dan wel lekker makkelijk.
2: Ja, nee, natuurlijk. We ronden hem mooi af. En dat bij hint 3 sowieso. Okay. En in hint 1 zitten denk ik al wel aardige, een paar leuke aanwijzingen.
0: Oké, nou, we gaan dit drie gangen menu uitserveren met het volgerecht. Ik zou zeggen, luister goed. Hier is hint nummer 1.
3: Zo oud is hij nog niet. Maar de roest heeft er al behoorlijk vat op gekregen, zie ik wel. Dat hoort zo. Nou, vooruit dan. Dan gaan we maar omhoog.
0: Ja, Niels, hier hebben we niet veel aan, hè?
2: Natuurlijk wel. Je zit echt een paar hele goeie.
0: De roest en we gaan omhoog. Nou, mocht je, net als Niels, maar die heeft hem begeleid, Bob, een idee hebben, laat je antwoord achter op de app van NPO Luister. Heb je geen idee, blijf gewoon luisteren. Over een uur hint nummer 2. En over 2 uur hint nummer 3. En uiteindelijk krijgt de winnaar natuurlijk die felbegeerde avond van 5 waterfles.
1: Bob gaat dagelijks op reis in de avond van 5. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
3: In de avond van 5 reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
1: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de avond van 5. En maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
3: De plek waar ik ben is...
1: Waar is

0: Het was zijn debuutsingle 1980. Christopher Cross, Ride Like the Wind. Het nummer vertelt het verhaal van een veroordeelde crimineel die naar Mexico probeert te vluchten en alles op alles zet om de grens te bereiken. En ja, Ride Like the Wind zou je kunnen zeggen. En de achtergrond zang natuurlijk Michael McDonald. Ken jij de naam, of zegt het je iets, de naam Herman Hesse? Nou, je moet al een neusje voor literatuur hebben om te weten wie dat was. Hij schreef in de jaren 20 van de vorige eeuw het boek Der Steppenwolf. Nou, vergeet Herman Hesse, want hier haakt de muziek in. De band Steppenwolf jatte hun naam van deze literatuurklassieker. Zouden we daarom allerlei diepzinnige lijnen kunnen trekken tussen de bespiegelingen in het boek en het wel en wee van de band?
1: There is no connection between the group and the book other than we have the same name. The reason why we have that name is because we needed a name at the time. So Steppenwolf, the sound of the name was good, looked good.
0: Ja, nee, dus het klonk gewoon goed, zegt liedzanger John Kay, die naam Steppenwolf. En in 1968 kwamen ze natuurlijk met hun grote hit Born to be Wild. Hun signature song, zou je kunnen zeggen. En ja, dat grote succes, dat was echt aan de vasthoudendheid van de band te danken.

0: De populariteit en het feit dat Born to be Wild de ultieme classic is voor iedereen met een motor komt dus door de film Easy Rider. En daarom zoeken Peter Fonda en Dennis Hopper de vrijheid in het uitgestrekte Amerikaanse land. Al toerend op hun motoren en begeleid door de vette soundtrack Born to be Wild. Toch gaat dit portret van de plaat niet helemaal op voor de bedoeling die John Kay er ooit mee had.
1: I get it that you saw Easy Rider and you think that Born to be Wild is all about, you know, all that. And it is. But my focus is how wild are you in here? The wolf part of you, in a sense. There has to be something more powerful, more passionate, more exciting.
0: Ja, waar zit die wolf in jezelf? Iets om op te herkauwen. Tijdens Born to be Wild, 1968, hier is Step.

0: kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
0: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
4: Waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren... en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
10: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.

wacht even. Hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten. Hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 9 uur, Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. In het hele land reden vandaag vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen zijn niet blij met de staking. VVD-fractievoorzitter Brekelmans.
2: Volgens mij heeft het kabinet al vele signalen afgegeven dat ze bereid zijn om te praten. Of het nou om de AOW gaat of om andere dingen. Dus ik vind deze staking overbodig.
1: Volgens de VVD en D66 wordt op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open, meldt minister Karremans. De brug waar snelweg A28 overheen gaat is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het lichaam dat vorige week donderdag werd gevonden in het water bij Bloemendaal aan Zee blijkt inderdaad van een opvarende van een schip. Het gaat om de man die op 22 augustus bij Hoek van Holland in het water viel toen hij op een schip aan het werk was. Hoe de man in het water belandde is nog onduidelijk. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De brandweer controleert er nog altijd op plotselinge vlammen. Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Feyenoord is het Champions League seizoen begonnen met een ruime nederlaag tegen FC Barcelona. In Spanje werd het 5-1. De enige goal van de Rotterdammers was van invaller Sam Stijn in de 82e minuut. In de Eredivisie won FC Twente vanavond van Telstar. Het werd 1-0 in Enschede. Twente klimt door de overwinning naar de 5e plaats met 10 punten uit 5 duels. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van 5. Jeroen Snel.

0: Motown 1965. The Four Tops, I Can't Help Myself. Sugar Pie, Honey Brands. Het is opnieuw een liefdesverklaring in de uitzending. Dit keer van zanger Levi Stubbs. Welkom terug, fijn dat je luistert. De avond van 5 tot 11 uur zijn Niels en ik bij jou. En natuurlijk Bob. Bob komt met zijn tweede hint. En ja, de mensen vragen zich af, staat hij nou in Nederland?
1: Ja, dat zeggen we dat erbij.
0: We zeggen dat er vaak wel bij, maar hebben we nu nog niet gedaan. Maar aan de andere kant, dan denk ik ook van waar stond hij vorige week? In het buitenland?
1: Nee, hij gaat altijd... Eerst heb ik dat gewisseld. Nee, ik weet het niet eens meer. Nee,
0: oh,
1: ja.
0: Dus dat gaat er niet meer op die vliegen.
1: Nee, ja, vroeger was het inderdaad...
0: Om en om.
1: Iedere woensdag was het dan Nederland... en dan donderdag weer in het buitenland.
0: Dat was het.
1: Maar dat is tegenwoordig niet meer zo. Omdat we wisselen af tussen de continenten.
0: Ja, en dan Nederland. Was hij de hele week in Oceanië bijvoorbeeld.
1: Bijvoorbeeld als in de vakantie inderdaad. Ja, het is eigenlijk geen pijl meer op te trekken.
0: Nee.
1: En hij gaat ook nog op de Royale Tour, speciaal voor jou... Vrijdag.
0: Ja.
1: Dus nee, we sturen Bob echt allerlei
0: zeer
1: kanten
0: gewaardeerd.
1: Op. Dus we moeten het wel even noemen eigenlijk.
0: Ja.
1: Want vandaag is hij in Nederland.
0: Nederland, oké. Okay, nou, dat brengt ons een stuk dichter bij de oplossing. Maar mocht je nog geen idee hebben, blijf luisteren over 20 minuten. Hint nummer 2. Maar je weet het, hè. De hoofdrol in de avond van 5 is toch altijd voor de muziek. Lekker jaren 70, 80, jaren 60, 90 en van nu, het mag allemaal. Player maakte dit nummer in 1978. Baby Come Back.

0: En dit zijn de jaren 80. Narada, Michael Walden en Patty Austin. 1985. Gimme, gimme, gimme. En daarmee is het bijna 8:45. Maar we gaan even naar de badkamer.
1: Shower Power. Doe mee en raad de plaat.
0: Want het is inmiddels tijd voor Shower Power. Je weet het, zingen is toch echt gezond. Het is wetenschappelijk bewezen. En ook dat het gelukkig maakt. En mensen die niet kunnen zingen, die zingen stiekem onder de douche. Want ze worden er inderdaad gelukkiger van. Nou, de avond van 5 douche, die staat weer aan. Er wordt gezongen, luister maar even mee. Alleen de vraag is, welk liedje is dit ook alweer? En van wie was het ook alweer?
2: Open up your eyes, then you realize.
0: La la la la. Ja, dat is nou even super makkelijk.
3: Ja, kijk, jij klaagt wel eens over het niveau van Maris Pop, maar dan... Dat
0: hier kan ik aan meedoen.
3: Ja, dit kan zeggen, ja, hier kan je voor bellen. Ja.
0: Leuk hoor. Eén keer genoeg of toch nog één keer extra laten horen?
3: Nou ja, nou, doe maar gewoon.
0: Okay.
2: Open up your eyes, then you realize.
0: Laat het even horen via 0800-3555. Ik bedoel, geef daar het antwoord even door aan Niels. 0800-3555 of stuur een appje naar de app van NPO Luister. En Niels, wat leuk, we hebben een nieuwe prijs. Althans, voor mij is die nieuw. De avond van 5 boodschappentas.
3: Ja, zeker.
0: Dat is voor boodschappen op koopavond. Nee, gewoon overdag ook.
3: Ja, voor overdag. Ja, ja, ja, ja.
0: Heb jij hem al?
3: Dus, nee, ik heb hem nog niet. Nee, nee, nee.
0: Is die een beetje van kwaliteit?
3: Ja, natuurlijk. Alles wat we uitleveren is van goede kwaliteit. Alleen ik geef geen garanties. Ja, dat hangt er maar helemaal vanaf hoe je er zelf...
0: Garanties tot de brievenbus.
3: Ja, zeker.
0: Ja, maar ik moet zeggen, met de prijzen van nu, die tas die hoeft niet heel veel te hebben, want zoveel gaat er niet meer in.
3: Nou ja, ik weet niet hoe groot je portemonnee is, maar nee, ik nee, het is, je kan er weinig...
0: Het verbaast me altijd, toch, hoe weinig je krijgt voor je geld.
3: Ja, ja, ja,
0: en dan
3: zeker,
0: koop je dingen
3: ja, ja.
0: in de aanbieding en dan krijg ik op de bon, wat is mijn winst? Want er staat er, u heeft dit en dat bespaard. Dat maakt nog iets goed.
3: Ja, maar, voor je idee.
0: Voor je idee. Ja. Maar uiteindelijk, nee, je wordt beroofd.
3: Maar jij laat je tasje dan met hetzelfde bedrag vol, zeg maar. Hè? Net zoals die ene die je altijd voor 100 of voor 50 euro tankt. Ja, ik denk altijd voor 50 euro. Ja, dat
0: mijn opa,
3: benzine wordt niet duurder.
0: Nee, nou, die had geen last van de stijgende benzineprijzen. Want hij tankte altijd voor 50 euro.
3: Ja, ja, is toch
0: goed. 50 gulden zelfs. Dus nee, die had daar geen last van. Hij kwam steeds meer.

De ver, maar een ander verhaal natuurlijk. Shower Power, laat je antwoord achter op de app van de NPO. Luister, we gaan even naar Joe Cocker, 1997. N'oubliez jamais, oftewel vergeet nooit. Het gaat over de generatiekloof, mooi nummer. Ouder worden, maar ook al eigenlijk over het doorgeven van je eigen levenswijsheden aan de jongere generatie. En de belangrijkste boodschap is om je eigen identiteit, je eigen dromen en de liefde in je hart nooit te verliezen, hoe oud je ook wordt. Of hoe hard de wereld ook probeert jou te veranderen. Mooie boodschap, toch? Ik vond het leuk om dat op voorhand al even mee te geven. Dan kan je extra goed luisteren naar de tekst. Als het lukt.

0: volhouden. Roet is onderweg. Het zou goed zijn voor de ANWB, voor de commercials. Je hoorde de Little River Band 1977. En daarvoor Joe Cocker. En Niels en ik zitten nog even van, is het nou N'oubliez jamais, zoals hij zelf zingt. Maar in mijn eerste gevoel, vanuit mijn eerste gevoel, dacht ik, het is jamais. Maar goed, wie ben ik? Ik ben niet de meest beste Franstalige spreker hier. Wat we wel met succes kunnen gaan doen, denk ik, is Shower Power.
1: Shower Power. Doe mee en raad de plaat.
0: Want ook vanavond wordt er weer naar hartelust gezongen onder de douche van de avond van 5. En dat is ook opgemerkt door Andries. Dag Andries, goedenavond.
2: Ja, goedenavond Jeroen.
0: Ja, hoi. Waar bel je vandaan?
2: Vanuit huis.
0: Ja, dat is een goeie. En wat is je woonplaats?
2: Zuidoost Beemster.
0: Oh, gezellig. Nou, dat is niet te ver. Ja.
2: Nee, dat is te doen.
0: En hoe was je dag vandaag?
2: Ja, rustig. Ik ben druk bezig in huis. Ik heb aanstaande zaterdag heb ik een expositie bij de brandweer in Purmerend.
0: Oh, mooi.
2: En daar ben ik met voorbereidingen mee bezig.
0: Ja. En heb je nog boodschappen gedaan vandaag?
2: Nee, ik ben verder de deur niet uit geweest.
0: Nee. En doe je wel eens boodschappen?
2: Ja, zeker wel.
0: En neem je dan een plastic tasje mee van vroeger, die je niet meer... Oh ja, die kan je nog wel kopen.
2: Nee, we hebben een paar gewoon herbruikbare boodschappentassen.
0: Ja. Nou ja, wij hebben nu één in de aanbieding. De avond van 5 boodschappentas. Dat is de prijs die je kunt winnen.
2: Ja.
0: Dus ik hoop dat je er blij mee zou zijn. Zou.
2: Ja, zeker wel. Ja. Nou, is het anders?
0: Ja, zo is het. Vond ik ook. Alleen, de medewerkers die krijgen helemaal niks. Hè. Laat dat duidelijk zijn. We kunnen er naar kijken en er heel blij mee zijn, maar... Uiteindelijk, wij krijgen hem niet. Maar jij misschien wel. Ik zou zeggen, luister nog één keer voor de zekerheid naar het fragment.
3: Open up your eyes, then you realize.
0: En dan zing je bijna door, hè?
2: Ja.
0: Andries, zeg het maar.
2: The Love Affair met Everlasting Love.
0: Helemaal goed. The Everlasting Love. Een vage covered, maar The Love Affair... Volgens mij origineel. Ik vind ook de discoversie erg leuk uit Duitsland van Sandra, ken je die?
2: Die ken ik niet. Dit nummer vind ik wel erg mooi.
0: Ja, vind ik ook. Daar word je gewoon vrolijk van. Ik zou zeggen, blijf hangen. Die boodschappentas komt jouw kant op. Niels die gaat graag even jouw gegevens noteren.
2: Komt goed, dankjewel.
0: En ik zou zeggen, gefeliciteerd en graag tot een volgende keer.
2: Ja, tot ziens.
0: Oké, blijf hangen.
2: Tot ziens.
0: Hoi. Ja, 1968, hè? The Everlasting Love. Hier is The Love Affair.

0: Adriaan Persons, een man vooral van achter de schermen. Hij schrijft en produceert voor artiesten als Maan, Fleming en Lucas en Steve. Maar nu dus zelf met een andere jij. En ik vind wel een andere jij. Ik heb het wel eens gezegd, nooit een nieuwe partner zoeken die lijkt op de oude. Dat gaat echt niet werken. Wij hebben op de klok staan 3:30.
1: Waar is Bob?
0: En dat betekent tijd voor de tweede hint van Bob. Bob van der Hover, ergens op een bijzondere plek in Nederland. Aan jou de vraag, waar staat hij vanavond? Hier is hij met zijn tweede hint.
2: Lekker hoog, zeg, deze mega boomstam lookalike. Zelfs de boomkruinen zijn geen belemmering voor het uitzicht. Direct hieromheen vooral bos. Maar verderop ook stuifzand. En nog veel verder, even kijken door deze grote verrekijker. Ja, zie ik Leeuwarden en Groningen. En daar Assen.
0: Nou, je staat dus op een punt waar je door een verrekijker Assen, Leeuwarden en Groningen kunt zien.
3: Ja, dat is te doen. Even een driehoekje maken, middelpunt selecteren en dan verder.
0: Een boomstam lookalike. Vind ik ook een mooi woord. Ja, heb jij dat bedacht voor Bob?
3: Ja, dat komt uit mijn pen. Maar,
0: hoe kom je er toch weer op? Ongelooflijk. Maar leuk, Niels. Ik denk dat we heel veel mensen blij maken met deze twee.
3: Ja, dit gaat.
0: En één en laatste hint. Gelukkig. Dit was het hoofdgerecht van het driegangenmenu. Ik zou zeggen, laat je antwoord achter op de app van NPO Luister. Over een klein uurtje hint nummer 3. Daarna gaan we het spelen. Kom je in de uitzending met het hele goede antwoord. Dan win je die hele leuke avond van 5 waterfles. Dus laat je antwoord maar achter op de app van NPO Luister. Ik ben benieuwd. Gaan wij voor nu terug naar 1995.

0: Bert op 5.
1: Hoe is dit ooit begonnen?
2: Nou, dat onderzoek dat loopt nog. Maar
0: iedere maandag tot en met donderdagmiddag.
3: En dat zou dan achter de voordeur verdwijnen. Ja, dat gaat er bij mij gewoon niet in.
0: Van 4 tot 6.
3: Annie staat in de kanon van Nederland.
0: Op NPO Radio 5.
1: Moet ik zeggen, goeiemiddag Gaston.

0: Just One Look, The Hollies 1964. Ze waren 2 jaar daarvoor pas opgericht in 1962 door Alan Clark en Graham Nash. En die laatste kennen we natuurlijk vooral als een van de leden van Crosby, Stills en Nash. Ja, fantastisch was dat zeg. Lang geleden alweer, 4 januari 1997. Toen kwam Henk Algenent als winnaar over de finish van de laatste Elfstedentocht tot nu toe. En langs die beroemde Elfstedentourroute vinden we Altjerk. En in Altjerk, daar staat een café met een hele bijzondere geschiedenis. Café Morgswol, als ik het goed uitspreek. Het is al generaties lang een echte ijsherberg. Want als er natuurijs ligt, worden de eerste schaatsers die vanuit Leeuwarden via de Bonkervaart Altjerk binnenkomen en Café Morgswol bereiken, vereeuwigd op een balk aan het plafond, naam na naam, schaatser na schaatser, een traditie van al meer dan 100 jaar. Maar nu staat het café te koop, want eigenaar Henk Brilsma die heeft geen opvolger. Dat is ook wat. Dag Henk, goedenavond.
1: Goedenavond Jeroen. Ja, wij hebben geen opvolgers. We hebben 2 kinderen, maar ze willen het beide niet overnemen.
0: Ach.
1: Dus wij hebben besloten om het café te koop te zetten.
0: Ja, en hoe kan dat toch dat geen van de kinderen hier wat in ziet?
1: Kijk, ze helpen altijd wel mee in het bedrijf en ze vinden hoor ik ook wel leuk, maar om eigen ondernemer te zijn en dat je gewoon 7 dagen in de week bezig bent, daar hebben ze niet zoveel zin in. En ze hebben, mijn zoon heeft een hele goede baan in de zorg. En mijn dochter die wil nog graag even reizen over de wereld. Dus die wil
0: tuurlijk
1: zich nog niet
0: settelen. Gever is ongelijk, hè?
1: Zo is het,
0: Henk?
1: Ja.
0: En heeft het er ook mee te maken dat we steeds minder ijstijden kennen, dat er volop geschaatst kan worden?
1: Ja, kijk, we hadden voor mijn gevoel ook vroeger hadden we volgens mij veel meer strengere winters. Ja. En de laatste keer dat je echt volop kon schaatsen hier, dat was 2012.
0: Zo. Nou, lang geleden.
1: Ja, dus dat is weer even, hè, voor de rest, je kan wel even een paar dagen schaatsen, maar niet overal. En dat was echt 2012 tot nu toe, de laatste keer. Dus wij hopen gewoon iedere winter weer dat er weer ijs komt.
0: Ja, in 1997, de laatste keer Elfstedentocht. En dan denk ik ook van dat komt nooit meer.
1: Ik denk dat het nog wel een keer komt, want als je ziet ook met in de zomer extreme warmte, je ziet met soms met regen, er komt bakken voor regen naar beneden. Ik denk dat we ook wel weer een koude winter gaan krijgen. Ja. En dan ook weer wat extreem, denk ik. En ook wel weer een Elfstedentocht.
0: Ja.
1: Maar wij zitten hier nu 33 jaar en we hebben 1 keer meegemaakt in 1997 en voor de rest niet. Hoe uniek is dat ook?
0: Zeker. En als het als er geschaatst wordt, als het ijs er ligt, wat gebeurt er dan op zo'n dag dat de eerste schaatsers bij jullie het café binnenkomen?
1: Wij hebben een traditie dat zodra er ijs ligt en de eerste schaatsers, die pakken wij hier van het ijs af in een Altjerk en die zetten we met een stukje krijt op een grote balk. Die grote balk die loopt dwars door het café heen en dan zetten we daar de namen van de eerste schaatsers op. En dat is eigenlijk ook een teken voor de mensen van wat het wordt opgepikt hier door de media. En dat is eigenlijk een beetje van, hey jongens, we kunnen weer schaatsen. En dan is het gewoon ontiegelijk
0: druk. Een doel op zich. En hoeveel namen staan al op die balken?
1: We hebben het vanaf 1949. Het café is in 1981 afgebrand. Er was alles weg. Maar we hebben het via weer kunnen vinden vanaf herleiden vanaf 1949.
0: Zo.
1: Maar die traditie schijnt toch veel langer te zijn. Maar dat hebben wij dus niet. Maar de laatste zijn in 2021 erop gekomen. Dat is van Leeuwarden naar Altjerk.
0: Ja.
1: En die schrijven die namen dan met een stukje krijt op de balk. En dan later word je vereeuwd. Dan ben je dus eigenlijk vereeuwd.
0: Dat is toch een prestatie. Want Henk, hoeveel kilometer is Leeuwarden Altjerk?
1: Dat is nog 7 kilometer.
0: Oh. Ja.
1: Kijk, en als je met een Elfstedentocht bent ook, dan is het nog 7 kilometer. Dus dan ben je bijna bij de finish.
0: Ja. Ik zie het weer allemaal voor me. Henk Algenent, man. Ik woonde in Alphen aan de Rijn en daar kwam hij vandaan en dan werd hij gehuldigd. Maar nu staat het.
1: Hij komt hier zo nu en dan nog een keer bij ons in het café met een vergadering of zoiets.
0: Oh, leuk.
1: Dus ik spreek hem toch wel eens. Jawel.
0: Ja, leuk. Ja. Nou, het café staat helaas te koop. Je vertelt geen opvolger. Ja. Geen van je kinderen, je zoon of dochter willen dit. Dus dan maar afscheid nemen van deze plek?
1: Ja, zeker. Maar wij wonen zelf in Oudkerk. En ik hoop dat wij het kunnen verkopen aan ondernemers die ons bedrijf op... ja, dat het horeca blijft. En ja. Dat het zo wordt voortgezet. En waar wij misschien ook nog wel best wel even in mee kunnen helpen. Ja. Het zal geen probleem zijn.
0: Het moet
1: alleen eigenlijk... je moet eerst... wel even ondernemers weer vinden die dit willen voortzetten. Het is een prima plek, je kunt prima centen verdienen, maar je moet wel werken.
0: De zaken gaan goed. Nou, ik ga me niet vragen hoeveel het allemaal moet kosten, maar mochten mensen interesse hebben, ze kunnen zich bij ons melden. Hè. We hebben een app en een telefoonnummer en dan zorgen we dat het bij jou terechtkomt, Henk.
1: Prima.
0: Wanneer speelt dit? Wanneer sluit je daar zelf de deur, denk je, voor het laatst?
1: Nee, wij sluiten eerst niet. Nee, we gaan gewoon eerst verder totdat er iemand anders komt.
0: Oh, ja. dat geeft dan toch weer het gevoel dat het nog even is, wellicht.
1: Nou, ja, maar dat weet je niet. Je moet op een gegeven moment wel de volgende stap zetten. Hè? Want ik zit hier 33 jaar, mijn vrouw op 43 jaar. Die zegt soms wel eens van, ik ben wel eens een beetje uitgekookt hier in die keuken, maar...
0: Oh. Oh. Nou, Henk, bedankt. Ik zou zeggen, doe je vrouw de groeten.
1: Dat ga ik even doen.
0: Ja, en zei ik het nou goed, Café Morgswal?
1: Wat zei je?
0: Ja, dat is het probleem.
1: Ja, dat zei je heel goed.
0: Oh,
1: ja.
0: Oké, Café Morgswal in Oudkerk.
1: In Oudkerk.
0: Ah, oké. Ja. We gaan Anita Meijer voor jullie draaien. Why Tell Me Why, helemaal van toepassing zou ik zeggen. Ik zou zeggen, succes met
1: dat
0: de zaak.
1: Dat is een lievelingsnummer van een vriendin van ons.
0: Nou, dat komt helemaal mooi uit.
1: Dat even toepassen.
0: Gaan we doen, Henk. Fijne avond nog.
1: Oké. Succes met je programma.
0: Dankjewel. Henk Brilsma, eigenaar van Café Morgswal. Mocht je interesse hebben, laat het ons weten.

0: Heerlijk, hè? Anita Meijer blijft echt fantastisch. Why? Tell me why. 1981. Ja, inderdaad. Daarvoor spraken we Henk Brilsma. Laten we hopen dat hij inderdaad een opvolger vindt voor zijn café Morgswall. En dat het echt een café mag blijven. We gaan even naar het nieuws. Blijf bij ons. Graag tot zo.
1: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
2: Zeg het!
1: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
3: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
4: Ja, hoi.
3: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
4: Ja, dat kan goed kloppen.
3: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
4: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
3: Oké. En waarom juist radio?
4: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
3: Oh, wat goed zeg.
4: En ik ga binnenkort ook op tv.
3: Zo.
5: Ja, ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
7: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
8: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
9: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
10: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
8: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
10: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
11: Dit weekend is het weer Open Monumentendag. 2 dagen lang genieten van erfgoed in heel Nederland. Maar behoud is niet vanzelfsprekend. Heemschut komt op voor bedreigd erfgoed. Elke dag, al meer dan 100 jaar. Help je mee? Ga naar heemschut.nl en word erfgoedbeschermer. Gebruik de actiecode Monumentendag en steun ons een jaar lang voor slechts €25. Heemschut.nl.
12: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
13: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
12: Phew, we kunnen weer.
13: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
14: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.

0: bij Dirk. Lenoir wasverzachter, 2,99. Mooie prijs, toch?
1: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: 10 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Vakbond FNV begrijpt eventuele frustraties van reizigers.
3: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op hun goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
2: Coalitiepartijen balen van de staking. Hulporganisatie Americares kan wereldwijd meer medicijnen leveren dankzij een donatie van $50 miljoen. Het gaat om de grootste donatie in het 47-jarige bestaan van de organisatie. Het geld komt van een Amerikaanse familie. Americares moest projecten stopzetten sinds de Amerikaanse overheid fors bezuinigt op ontwikkelingssamenwerking. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De grond wordt nog altijd nat gehouden met sprinklers, zegt de brandweer tegen de VRT.
4: Die sprinklers houden nat wat wij laatste week konden beschermen, dat die brand hier niet overspringt. Maar omdat de brand hier in de bodem zit, moeten wij permanent nat houden. Dat zit in het veen binnen, in bodem, 4, 5, 6 meter diepte. En ja, dat moeten wij stoppen.
2: Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De avond van 5. Jeroen Snel.

Als ik de tijd kon terugdraaien, zou ik het precies weer zo doen. Turn Back the Clock, Johnny Hates Jazz, 1988. Welkom terug, fijn dat je luistert. De avond van 5 tot 11 uur zijn Niels en ik bij je. En Bob is er nog, op locatie, ergens in Nederland. En heel goed gespeeld. Er zijn heel veel goede reacties inmiddels binnengekomen. Mocht je toch nog geen idee hebben, blijf luisteren over een minuut of 20. De derde en laatste hint voor vandaag. En daarna hopen we te spelen met de waterfles als grote prijs in het vooruitzicht. Ja, natuurlijk ook 2 voor de prijs van 1. Daarover straks zometeen meer. Kan ik je blij maken met muziek van de 3 Degrees? Ik denk het wel, hoewel, ja, dat is een beetje vanuit mijn eigen perspectief. Ik kan er altijd naar luisteren. In 1974 maakte de 3 Degrees The Year of Decision. Het jaar van de waarheid.

0: schiet alle kanten op. The Rolling Stones, 1968. The Rainbow, een piano van Nicky Hopkins en de mellotron van Brian Jones. En er gingen jarenlang geruchten dat de Beatles op de achtergrond meezongen. Maar dat klopt niet. Nou, nog een boottoet erachteraan, heerlijk. Het is 14 minuten over 10.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? Twee voor de prijs van één.
0: Ja, vanavond in 2 voor de prijs van 1. Ik ben er heel blij mee. Stef Bos, wat draai ik die muziek graag. Nederlandstalig, zo mooi. Wij draaien later in het programma in 2 voor de prijs van 1. Als eerste Is dit nou later? Je weet wel, van dat diploma vol met leugens. Maar welk nummer van Stef Bos wil je daarna horen? Is dat misschien Door de Wind? Ook mooi, hè? Breek de stilte? Papa, mag. Of Rude Mouftar? Persoonlijke favoriet van mij. Kom vriend, we heffen nog één glas. We pakken de trein naar Parijs. Dat soort verhalen. Ik laat je zien waar ik wou wonen. Met de vrouw van mijn dromen. Nou, misschien heb je ook je favoriet van Stef Bos. Geef het even door via de app van NPO Luister. En wie weet hoor je jouw keuze na Is dit nou later. Gaan we voor nu naar Alison Krauss. Baby, now that I found you.

0: In 1976, deze Brit, zij was de vriendin van Rod in die tijd. En zij had speciaal voor hem dit even ingesproken op zijn Frans. Het zorgde destijds in 1976 voor wat ophef. De BBC vond de tekst zo suggestief dat het nummer aanvankelijk niet gedraaid werd. Ik heb geprobeerd te luisteren wat ze allemaal murmelden, maar ik kwam er niet helemaal achter. Ik hoop dat we wel achter de locatie van Bob gaan komen vanavond.
1: Waar is Bob?
0: 7:30, tijd om Bob ook naar bed te sturen. Dat hij ook naar huis kan, Niels. Maar waar woont Bob eigenlijk? Ergens in het midden van het land?
2: Dat is dan veilig om te zeggen.
0: In het Gooi, in een grote...
2: In het Gooi.
0: In grote villa in Blaricum.
2: Nee, zo erg is het niet. Maar hij moet van waar hij nu is nog wel een stukje rijden.
0: Ja, met de trein hè, gaat hij.
2: Altijd met de trein. Alleen er is een OV-staking, is hij al afgelopen?
0: Oh ja, nee joh, die loopt nog. Nee, hij kan niet met de trein.
2: Daarom, dus dat is...
0: Hij blijft een nachtje over. Ook geen straf, lijkt me. Ik zou zeggen... Had je nog geen idee waar Bob was vanavond? Luister dan nu heel goed. Zet je radio iets harder, want hij is hier met de derde en laatste hint.
3: Dit is Frieslands hoogste punt. Goed, een beetje kunstmatig, maar dat geeft niet. Als je op een 20 meter hoog stuifduin nog eens een 33 meter hoge toren bouwt, kom je in een heel eind, dat blijkt wel. En ik vind het prima. Mooi hoor, hier.
0: We moeten wel in Friesland zijn. Vanavond al twee sprekers uit de provincie. En Bob is daar dus nu ook op het hoogste punt van de provincie. Ik zeg niks nieuws. Ik heb het net gehoord. Dus, ja. Toch?
2: Ja, je haalt het toch even. Je vrijst het er even in.
0: Ja, dus ik zou zeggen succes met je antwoord. Laat het even achter op de app van NPO Luister. Over twee platen hoop ik wellicht jou in de uitzending te spreken. Geef je het goede antwoord. Dan win je die hele mooie avond van 5 waterfles. Twee platen dus, waarvan de eerste komt van Keith Urban en Michael McDonald. Een nieuwe nummer is We Go.

0: sporen van mijn tranen. Dat is eigenlijk letterlijk The Tracks of My Tears. Smokey Robinson and the Miracles 1965. Het is 9:50. We gaan spelen. Waar is Bob?
1: Waar is Bob?
0: Het is tijd voor het goede antwoord, als het goed is. We willen heel graag die avond van 5 waterfles weggeven. Cadeau doen aan wellicht Peter uit Leeuwarden. Om maar even in Friesland te blijven vanavond. Dag Peter, goedenavond.
2: Ja, dag Jeroen. Ja. Inderdaad, Friesland. Ja,
0: dat is wel de boventoon die het allemaal voert. Maar dat is leuk, dat is gezellig. Luister je al de hele uitzending vanavond?
2: Bijna wel, vanaf 8:30. Hebben wij een leuk bezoek gebracht aan een mevrouw waar wij een lamp van gekocht hebben.
0: Oh.
2: En daarna zijn wij naar Radio 5 gaan luisteren.
0: Wat leuk. Ja. En je luistert vaak avond van 5 ook? Altijd zo. Bijna altijd.
2: Bijna altijd, ja. Wow. Bijna altijd, ja.
0: Nou,
2: luisteraars.
0: Ja, nou, daar moeten we het van hebben. En wellicht heb je in het verleden wel eens vaker meegedaan?
2: Mijn man heeft eerder meegedaan en die heeft die mok gewonnen. Die mok van Radio 5.
0: Oké. Nou,
2: Begeria was dat. Begeria.
0: Nou, vanavond gaat het om de waterfles. Dus wellicht is dat ook een setje. En bij Shower Power doen we dan weer de boodschappentas. Dus dat is misschien ook iets om nog eens aan mee te doen.
2: Okay. Ja.
0: Peter, Friesland. Dat moet goed zitten, zou je zeggen. Ik zou aan jou het woord willen geven. Waar staat Bob vanavond?
2: Nou, Bob staat op de Bosbergtoren in Appelscha.
0: Oh.
2: In het mooie Appelscha.
0: Is dat zo? Nou, we gaan even luisteren naar Bob. Hier is hij. We schakelen over naar Bob van der Hoven.
3: De plek waar ik ben is de Bosbergtoren in Appelscha.
0: Ja, leuk is dat, hè? Als dan precies dat antwoord valt wat jij had gezegd.
2: Ja, het is een heel on-Frieslands gebied eigenlijk. Want het is natuurlijk een prachtig duinen, wat je ook zei. Ja. Duinen, bos en hei. Het is een prachtige omgeving.
0: Ja, en niet des Frieslands, maar toch mooi.
2: Nee. Ja. Nou, ik moet zeggen, waar die meneer van het café uit Altkerk.
0: Ja.
2: Wij zijn getrouwd in Oudkerk. Oh ja, Altkerk, maar ik ben een importfries.
0: Oh, dus het is van Oudkerk. Dat had ik moeten weten. Had ik het ook gezegd, ja.
2: Maar dat is ook een heel mooi gebied van Friesland.
0: Leuk.
2: En ik zeg altijd, het is een on-Fries gebied. Maar je zou het niet verwachten.
0: Nee.
2: Zo mooi, ja.
0: Want
2: mooi.
0: Waar kom je oorspronkelijk vandaan, als ik vragen mag beter?
2: Uit Apeldoorn.
0: Oh, het koninklijke Apeldoorn. Ook leuk.
2: Ook mooi.
0: Peter, gefeliciteerd. Ja. Blijf even hangen. Niels die gaat jouw adres nog even noteren en dan komt die waterfles naar jou toe.
2: Vind ik hartstikke leuk, Jeroen. Bedankt leuk. En leuk je gesproken te hebben.
0: Ja, eens gelijks, Peter. Blijf hangen en de hartelijke groeten. Ja. Als jij thuis wil weten waar Bob allemaal is geweest, en dat zijn nogal wat plekken, kijk dan eens op internet op onze website nporadio5.nl/waarisbob. Gaan we nu naar het hele mooie, rustgevende Horinoge Flow, oftewel Sail Away. Hier is Enya met alweer dat grote nieuwe... Grote hit, moet ik zeggen, uit 1988.

0: 1971, Diana Ross. Ik weet nog goed dat ik een soort verzamel-LP had. En daar stond dit nummer op. I'm Still Waiting. En dit is weer zo'n moment dat zo'n plaat je terugbrengt. Eigenlijk naar je kinderkamer met je eerste pick-upje. Echt een plastic pick-upje met plastic speakers. Het was niet super geluid, maar ik was er natuurlijk heel groos op dat ik plaatjes kon draaien. Nou, leuk. Daarvoor Chicago, Wishing You Were Here, 1977. En als gezegd, daarvoor het 88, Orinoco Flow. Wij gaan, het is 10:15, helaas. We gaan richting het einde van de show. Het is tijd voor 2 voor de prijs van 1.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Die 2 voor de prijs van 1 vanavond. Zoals gezegd, muziek van Stef Bos. We beginnen met Is Dit Nou Later? Sommige vragen worden alleen maar interessanter en herkenbaarder naarmate je ouder wordt. En als kind krijg je wel eens te horen, ach ja, later als je groot bent, dan begrijp je het allemaal wel. Maar wat nou als dat helemaal niet zo is? Stef Bos schreef een prachtig en filosofisch liedje over. Want ouder worden betekent niet automatisch dat alle antwoorden komen. Misschien krijg je juist steeds meer vragen bij, hè? Ik weet nog steeds niet wie ik ben. Dat is letterlijk een tekst uit Is Dit Nou Later? Daarna hoor je, en dat is de keuze van jullie, dit is wat je weten moet. Het antwoord, zo lijkt het op, is dit nu later. Stef Bos schreef dit nummer speciaal voor het Vlaamse televisieprogramma Liefde voor Muziek. Volgens mij woont hij nog steeds in Vlaanderen, ik weet niet zeker. En later verscheen het nummer ook op zijn studioalbum Blauwdruk. Eens even kijken. Dat is de keuze geweest. Ik zie het nog op de app van Frankie. Frankie, dankjewel. Je schrijft op de app Stef Bos met dit is wat je moet weten. Het is ontroerend en een prachtig liefdeslied. Ik luisterde dit lied met tranen in mijn ogen. Goed van Frankie. Nou, bedankt Frankie voor jouw suggestie. Dit is wat je weten moet, hoor je na. Is dit nou later? We gaan terug naar 1990. Stef Bos.

0: Je bent nooit alleen, nooit alleen. Nooit alleen. Nooit. Je bent nooit alleen.
1: Mooi. Stef Bos, dit is wat je moet weten. 2023. En dat was hem alweer. De avond van 5 zit erop voor vandaag. Morgen zijn we terug, hoop ik er weer te zijn. En ook Bob hoopt er te zijn op een bijzondere plek, ergens in Nederland. Of nu de buiten weer.
2: Ja, je moet het goed zeggen natuurlijk.
1: Ja, nu ik ben het wel een beetje kwijt door de zomer.
2: Nee, morgen is hij weer in het buitenland.
1: Oké, morgen in het buitenland. Niels, bedankt, het was gezellig weer. Shower Power is er ook weer morgen. Maar voor nu, je kan blijven luisteren, want straks is er de NPO Radio 5 Muzieknacht. En je weet het, of je nou aan het werk bent vannacht of je ogen dicht doet voor een welverdiende nachtrust. Niels en ik, we wensen je sowieso een hele fijne en rustige nacht toe. Waar je ook bent op deze wereld, wat je ook doet, er is altijd wel een engel die over jou waakt. En misschien ben jij die engel voor een ander. Eén ding is zeker, je bent niet alleen. Bedankt voor alle mooie reacties. Goeienacht. Tot morgen.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Ster. Ieder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
6: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.

0: Socialdeal dierentuindeals, take 1 en actie bo.
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
0: Beren goed, thanks bo.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: En actie olifant.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
3: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
4: Dit weekend is het weer Open Monumentendag. 2 dagen lang genieten van erfgoed in heel Nederland. Maar behoud is niet vanzelfsprekend. Heemschut komt op voor bedreigd erfgoed. Elke dag, al meer dan 100 jaar. Help je mee? Ga naar heemschut.nl en word erfgoedbeschermer. Gebruik de actiecode Monumentendag en steun ons een jaar lang voor slechts €25. Heemschut.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
7: 11 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die vandaag zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale media berichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. In Oekraïne vielen vandaag meerdere doden door Russische aanvallen, onder meer in Sumy en de hoofdstad Kiev. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt wordt. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het Britse Openbaar Ministerie heeft een man aangeklaagd vanwege het voorbereiden van een sabotageactie voor Rusland. De 31-jarige Brit zou zijn benaderd door de Russische militaire inlichtingendienst. Details zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk om wat voor sabotageactie het zou gaan. De man werd vrijdag door een antiterrorisme-eenheid opgepakt in een huis in de Engelse stad Swindon. Morgen moet de verdachte voor de rechter in Londen verschijnen. De Hardenbergenbrug in de A28 gaat naar verwachting om middernacht in beide richtingen weer open. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Maandag ging de brug bij Nijkerk onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. Eigenlijk zou de brug morgenavond opengaan, maar volgens de minister zijn de werkzaamheden eerder klaar. Feyenoord is het Champions League seizoen begonnen met een ruime nederlaag tegen FC Barcelona. In Spanje werd het 5-1. De enige goal van de Rotterdammers was van invaller Sam Stijn in de 82e minuut. In de Eredivisie won FC Twente vanavond van Telstar. Het werd 1-0 in Enschede. Twente klimt door de overwinning naar de vijfde plaats met 10 punten uit 5 duels. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
3: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
4: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
5: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
6: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
8: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
6: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
10: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
11: Ja, hoi.
10: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
11: Ja, dat kan goed kloppen.
10: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
11: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
10: Oké. En waarom juist radio?
11: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
10: Oh, wat goed zeg.
11: En ik ga binnenkort ook op tv.
10: Zo.
11: Ja.
0: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
12: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
13: Ik ben flexibel.
12: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
13: Als we weer met NIV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
12: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
0: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
14: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
15: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: Middernacht, het begin van donderdag 10 september. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is inmiddels ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale media berichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking was een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er afgelopen dag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. Coalitiepartijen noemden het jammer en voorbarig dat er gestaakt werd. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het weer, vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon en later meer bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is daarna ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht dicht in beide richtingen. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer, vannacht is het op de meeste plekken droog, het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht